0: kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Dancing with Tears in My Eyes van Ultravox bij Joe. Goedemorgen. Is het alweer 6 uur? Jazeker. Dit is Joe. We beginnen aan de Koen en Sander Show met het nieuws van 6 uur. Renske.
1: Goedemorgen. Weer naar buiten. Dat mogen mensen in het Gelderse Overasselt en Nederasselt. Het is er volgens de politie weer veilig. Gisteren kregen de mensen in de twee dorpen het advies om binnen te blijven. De politie dacht dat er misschien nog verdachten rondliepen na de heftige schietpartij in Overasselt. Ook deze mensen die de NOS sprak moesten binnenblijven, maar dat advies bleek toch lastig op te volgen.
2: Ik heb de deur gewoon op slot. Mijn vader loopt niet alleen met de hond, dus we passen ons wel even aan kleine dingen aan.
3: Ik moest toch maar tasje even vullen voor, je moet af en toe wat eten.
4: Paprika chips.
3: Ja, ik ben morgen jarig, dus komt goed uit.
1: Na de schietpartij zijn 34 mensen opgepakt. Het zou gaan om een conflict in de drugswereld. Raadsleden en bezoekers hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de deur demonstreerden zo'n 300 mensen tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de politie liep dat zo hoog op dat het te onveilig was om naar buiten te gaan. De sfeer werd grimmig toen demonstranten de politie begonnen te beledigen en op te hitsen. De ME moest uiteindelijk ingrijpen. Of er mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Het incident gebeurde op een industrieterrein in een pand waar een slagerij en een boksschool zitten. Hulpdiensten kunnen volgens Duitse media het gebouw nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. Zwaar bewapende agenten hebben de omgeving volledig afgezet en doen nog onderzoek. En supermarkt Jumbo roept opnieuw een aantal kaassoorten terug. Er kan namelijk mogelijk de gevaarlijke Listeria-bacterie in zitten. Het gaat om het Jumbo-lepelkaasje en het kaasplateau Verrassend. Vorige week werden ook om dezelfde reden Brie en Gorgonzola van het huismerk uit de schappen gehaald. De kans dat je er ziek van wordt is klein, maar je kan er wel flink ziek van worden. Vooral als je zwanger bent, jonge kinderen hebt of weinig weerstand hebt, moet je opletten.
5: Ik heb het zo horen roepen. 1, 2, Brie, terugkomen.
0: Ik ben wel benieuwd naar het kaasplateau Verrassend.
5: Ja, nou, er zit een extra element.

0: altijd zo'n lekker beginnetje zo. Gewoon lekker relaxed.
1: Vind ik ook lekker. Soms denk ik wel eens jammer dat we doorheen moeten praten.
0: Nou, het hoeft niet.
1: Nee, zo eens kijken hoe dat gewoon de komende 7 minuten en 8 seconden klinkt. Nee, maar ook niet gaan nu, ja.
0: Oh shit, ik zat even helemaal in mijn moment.
1: Ja, dat merkte ik. Zeg moment.

0: nou net of ik in een rij sta. Bij een van de klote attractie. Ja. In een derderangs pretpark. Ja. En je krijgt nu te horen dat je nog vanaf hier 5 kwartier.
1: Ja.
0: En dat je dan bijna na 60 minuten... dat je nog 25 hebt en dat je dan denkt, ik moet eigenlijk pissen.

0: rij verlaten. En dan durf je niet aan degene voor je te vragen, kun je even een plekje bezetten. Ja. Zo, dat idee heb ik een beetje bij deze muziek.
1: Ja, ik heb dat sowieso bij pretparken. Langer wachten dan 20 minuten vind ik de moeite niet. Dat heb ik. Ik ga gewoon. Er zijn mensen die gaan rustig een uur in de rij staan. Maar ik kan het niet opbrengen.
0: Nee, kijk, ze noemen het ook pretparken. Maar ik zou zelf het woord willen veranderen in uilegstparken.
1: Oh ja?
0: Ja. Ja. Het is, kijk, als je kinderen hebt, is het heel leuk. En als het echt een keer, als je geluk hebt, het is 12 november, het is 4:30 middags en het plenst. Dan kan je misschien eens een keertje doorlopen. Maar je weet toch eigenlijk als je erheen gaat. Alleen parkeren al duurt al lang.
1: Oh ja, het is ja.
0: Ja, en dan moet je even je ogen dicht houden als je moet betalen.
1: Ja.
0: Nou ja, en dan begint het eigenlijk pas.
1: Nou, dan vergeet je nog even de rij voor de tickets natuurlijk.
0: Ja.
1: Voordat
0: je
1: überhaupt binnen bent.
0: Die heb je dan misschien online gekocht. Maar dan sta je op je telefoon te hangen. Ja. Geen wifi en dan kan je ze niet openen. Ja.
1: Om nog maar niet te spreken over als je in de middag even iets lekkers wil gaan eten.
0: Ja.
1: Met het hele gezin.
0: Ja.
1: Wat je dan moet aftikken.
0: Inderdaad. En dan ga je echt letterlijk naar zo'n vreedschuur. En dan krijg je een plateaubladje en dan moet je nog 2 keer wachten op een koket met een nummertje. En dan het koude friaat is die helemaal niks. Kortom, ik heb zin in Efteling.
1: maar toch de volgende dag zeggen, wat was het leuk.
0: Wat was het leuk,
1: wat was het gezellig.
0: Allee, mensen zijn heel goed in de negatieve dingen eruit filteren, vergeten. En dan houden alleen de positieve dingen over. En dat wil ik je ook adviseren bij de Coen en Sander Show.
1: Ja. Ja.
0: Vergeet het negatieve, dan blijft het vast wel 2,5 leuke minuten.
1: Het zal even een uitdaging worden, maar we gaan weer ons best doen.
0: Maar ik word altijd wel een beetje nerveus van, dat is mijn afwijking, klassieke muziek. Of een beetje dit soort muziek.
1: Oh echt?
0: Ja, als je Bruce Springsteen zet net af, vind ik heel mooi. Maar ik word, zeg maar, naar een concert, een klassiek concert. Het zijn te veel strijkers, pauken, het is te veel. Ja. 41 koppig.
1: Het komt heftig binnen natuurlijk ook.
0: Tchaikovsky, weet je wel, allemaal dat. Kijk, of het moet echt zo'n hele furulise-achtig. Het moet heel, heel klein zijn.
1: Ach ja.
0: Dat vind ik een Morgenstimmung, ken je die? Hebben ze Morgenstimmung?
1: Nee, dat hebben ze niet.
0: Kijk eens even of ze dat hebben hier.
1: Morgen, wat is dat? Oh, die.
0: Nee, hebben ze niet.
1: Nee. Ik zit even in het systeem te kijken of we dat hebben.
0: Van Kriek, ja, dat vind ik dan wel mooi. Maar nou, hoe meer strijkers, het is net de oud en nieuw, hoe slechter ik ga. Ja. Ah, dit is mooi.
1: Even zo, dames en heren. Om de woensdag mee te starten. Nou ja.
0: Dat is mooi, hè?
1: Dit is mooi.
0: Heb je ook iets met een dwarsfluit? En een viool?
1: Heb ik ook wel, ja.
0: Oh, nee.
1: Ja. Wil je horen?
0: Ja.
1: Kijk. Nee, dit vind ik verschrikkelijk.
0: Verschrikkelijk.
1: Dit is verschrikkelijk.
0: Kijk, en ondanks dat het een dwarsfluit is, met een beetje geweld krijg je hem wel over dwars in zijn mond.
1: Ik deed met mijn tasje open.
0: Ja?
1: Ik heb deze vakantie iets voor jou gekocht, maar ik ben helemaal vergeten te geven.
0: Oh, leuk!
1: Het is echt een dingetje van niks, maar...
0: Is het eten?
1: Ik ga het zo aan je geven.
0: Oh, leuk.
1: Over een paar minuten.

0: Meatloaf.
1: No, I won't do that.
0: I do anything for love, but I won't do that. En omdat we het zojuist in dit programma hadden over klassieke muziek, Sander, speciaal voor jou. De Morgenstimmen.
2: Ja.
0: Van Grieg.
2: Mooi.
0: Dit vind ik echt heel mooi. Ik kan klassieke muziek wel heel erg waarderen, hoor.
2: Ja, zeker. Maar dit is gewoon heel rustig. En dit is nou, ja, bijna ontspannend.
0: Ja. Ja, soms in een gekke bui. Het wil wel eens op zondagavond zijn. Of zondag heel of morgens heel vroeg. Dan zet ik zoiets even op.
2: Ja, ik heb een zondagochtend playlistje met rustige liedjes. En er zit af en toe dus zo'n ook Amélie, de soundtrack van Amélie.
0: Prachtig.
2: Dat is ook prachtig. Prachtig.
0: Ja. Prachtig. Hey, ja, de vakanties zijn natuurlijk allemaal voorbij. Het is allemaal over, iedereen is weer aan het werk. Die enkeling daar die natuurlijk nog zegt, haha, ik mag nog.
2: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, wij zijn altijd even op vakantie. Zijn we ook echt even los van elkaar. Daar hebben wij niet zoveel contact met elkaar. Maar ik denk natuurlijk wel af en toe aan jou. Zo was ik in Noorwegen,
2: ja,
0: lekker aan het camperen. En toen liep ik daar door de supermarkt. En in Scandinavië hebben we soms rare dingen in de supermarkt. Dit is niet per se raar, want wat ik voor jou heb gekocht...
2: Het komt uit de supermarkt.
0: Komt gewoon uit de supermarkt.
2: Is het kaasplankje van de Jumbo?
0: Nee. Nee, ik gun jou geen listeria natuurlijk. Nee, ik heb het bij me.
2: Nou, leuk. Ik ben benieuwd. Hij gaat lopen naar zijn tas toe. Hij pakt zijn tas. Hij gooit zijn shoppertas open. Dus kijk, die is niet al te groot.
0: Jij bent natuurlijk een... jij lust graag dingetjes.
2: Ja.
0: Maar ik moest aan je denken. Want dit hebben ze in Noorwegen meters lang en meters hoog leverpastei.
2: Oh.
0: Ik heb voor jou een blikje. Het is ook echt veel groter. Want jij bent gek op leverpastei. Het is Noorse leverpastei. Alsjeblieft.
2: Leuk. Met een afbeelding van Maddie McCain erop.
0: Ja, er staat een kind op de achterkant.
2: Ja, is dit?
0: Ja. Nee, maar ik liep door die supermarkt, zeg tegen Lotte, zeg schat, ja, dit moet ik toch even voor Sander meenemen, want dit zijn echt mooie grote blikken. Daar wordt hij blij van.
2: Ja, dan ben ik zo. Ja, ik wil niet meteen negatief zijn,
0: maar
2: ik ben natuurlijk erg gehecht aan Unox. Ik vraag van me af wanneer ze me een keer gaan bellen voor een ambassadeurschap. En dit is van Staburet. Maar ja. Het lijkt me hartstikke leuk en lekker. Weet je hoe ze in Noorwegen leverpastei noemen?
0: Nou?
2: Leverpostei.
0: Ja, heel mooi. Ja. Nou, laat het smaken bij het ontbijt zo meteen. Goed, en dan, lieve mensen, is het 6:50. Schoon aan de haak. Het is tijd voor... De spreuk van Sander.
2: Ja, de spreuk van Sander. Een fopneus verdient ook wel eens een hygiënisch doekje.
0: Sorry, ja, ik vind dat heel leuk. Hier is Aretha Franklin.

0: uit de 70s, 80s en 90s. Ik kan me een slechtere start van de dag voorstellen. Van Aretha Franklin gaan we naar Renske van der Zalm. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we tikken waarschijnlijk weer een record aan vandaag.
0: Welk record? Hoor je over een paar minuten.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld!
14: 18.000, wat verdikken me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen. Denk aan de korting.
25: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
26: Simyo.
0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Het weerbericht van Buienradar. Vanmorgen af en toe zon, later in het westen een buitje. Vanmiddag ook weer een paar buien. Koud wordt het niet rond de 21 graden. En dan zijn er toch alweer wat files te melden. Er zijn er 6 in totaal. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetebouwdorp 8 minuten... en bij Roelof Arendsveen 5. En ook een korte vertraging op de A15 Gorkum-Ridderkerk... bij Sliedrecht West, 5 minuutjes. En dan het nieuws voor deze woensdagochtend. Renske, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in het dorp zijn. Gisteren kregen mensen het advies binnen te blijven. De een hield zich daar wel aan, de ander niet, is te horen bij de NOS.
6: Nee, ik verwacht niks meer. Nee, ik denk niet. Het is niet op het dorp gemunt.
26: Ik moest toch maar het tasje even vullen voor... je moet af en toe wat eten.
6: Paprika chips.
26: Ja, ik ben morgen jarig, dus komt goed uit.
4: Nou, het was echt wel wild fest, was het daar natuurlijk.
5: Ja, ja, dat zou ook te maken hebben met een grote ruzie in het drugsmilieu. De hele nacht is er zwaar bewapende politie in Overasselt geweest... om de boel in de gaten te houden. Er zouden ook veel wapens zijn gevonden, onder meer in een maïsveld... maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. De Europese gasprijs schiet weer door het dak. De prijs ligt op het hoogste niveau in 3 jaar. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Door nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran lijkt het er niet op... dat de straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is ook dat de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. In Turkije is een Nederlandse man opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De Nederlander zou ruzie hebben gekregen met de 2 medewerkers. Na de aanrijding ging de man er vandoor. Hij werd uiteindelijk bij de grens met Bulgarije aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. En het was een bijzondere dag voor drummer Alex van Halen van de band Van Helen. Hij kreeg gisteren in Nijmegen een koninklijke onderscheiding voor zijn indrukwekkende carrière. Alex vond het een hele eer, zo zegt hij bij de Gelderlander.
27: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
28: Are you going to wear it
27: every day?
5: Ja, hij gaat dus elke dag het lintje dragen. De 73-jarige Alex van Halen woonde als kind in Nijmegen voordat hij naar Amerika verhuisde. Samen met zijn broer Eddie richtte hij de legendarische rockband Van Helen op. Maar sinds gisteren is Alex ook ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
4: Ja. Van Helen wel legendarisch.
29: Nee, absoluut, ja. En met alle spijt voor Alex. Eddie was wel echt een groot voorbeeld voor vele gitaristen van de generaties daarna. Hij is ook vaak verkozen in top 20, top 50 van beste gitaristen aller tijden. En heeft in Nederland ook nooit echt de waardering gekregen die bijvoorbeeld in Amerika wel kreeg. Maar het valt me op, ik heb verschillende interviews gezien. Bijvoorbeeld uit 1980 en uit 1996. Daar gaat René Mioch, die gaat dan naar Amerika en die gaat ze interviewen. Maar dan praten ze gewoon best wel goed Nederlands. Ze missen dan drop en haring, maar omdat hun moeder, dat is dan die praat geen Engels, die woont vlakbij hun buurt. Ze praten dan elke dag Nederlands. Maar het valt me op dat Alex dus nu gewoon voor de Gelderlander toch in het Engels
4: praat.
29: In het Engels praat. Ja. Jammer genoeg.
4: Ja. Mooi, dankjewel Renske voor het nieuws van deze woensdagochtend. En ja, je weet het, als het 6:30 is geweest, dan spelen wij de beroepentest. En doe lekker mee, probeer het beroep te raden van een van onze luisteraars. Vanmorgen is dat Sven. Goedemorgen Sven.
30: Goedemorgen.
4: Ben jij klaar voor de eerste vraag van de in totaal 7 vragen voor de beroepentest?
30: Ja hoor.
29: Dan gaan wij beginnen met de allereerste vraag. Ben jij er klaar voor?
30: Ja.
29: Hoeveel collega's heb jij met wie jij dagelijks in contact komt?
30: 0.
4: Oh.
29: Ben je werkloos?
4: Dat is een eenzaam beroep. We hebben nog 6 vragen over. Zometeen over 3 minuten in de Koen en Sander Show.

0: zit even te denken, nou is nou Van Halen in het nieuws. Moet eigenlijk ook even een liedje draaien van Van Halen.
1: Ja, vind ik wel. Dat is ook de eer die toekomt. En zijn broer, die helaas overleden is, Eddie Van Halen. Die natuurlijk ook bekend is van de solo van Beat It.
0: Ja.
1: En dan hebben we Jump natuurlijk, maar dat is meer synthesizer gedreven. Dus ja, dan Running With The Devil toch?
0: Leuk!

0: Goedemorgen.
1: 33 jaar uit Zeerenberg. Jij zit in onze beroepentest. Dat vinden we leuk, want we proberen jouw beroep te raden. Met hulp van onze luisteraars die lekker meepuzzelen in de Joe-app. Ik ben even benieuwd, Sven, vooraf. Gaat het ons lukken, denk je?
0: Het zou mogelijk kunnen.
1: Oké, je houdt een slag om de arm. Nou, één vraag hebben we al gesteld aan je over je werk. Hoeveel collega's heb je met wie je dagelijks in contact komt? Toen zei jij 0.
0: Dat klopt.
1: We gaan naar vraag 2.
2: Ja, wat neem jij mee vanuit je huis in je handen als je op weg naar je werk gaat?
0: Ik neem voornamelijk mee een laptop en een rugtas met inhoud wat ik nodig heb om mijn les of mijn werk uit te kunnen voeren.
2: Wat een heerlijke verspreking.
1: Daar versprak hij zich even. Mooi. Ja.
2: Les dus.
1: Sven, wat is de belangrijkste eigenschap die je nodig hebt om jouw werk uit te voeren?
0: Discipline en een stukje gezonde boerenverstand.
2: Wat leer jij mensen?
0: Ik leer ze vaardigheden aan.
1: Oh ja. Sven houdt toch de kaakjes aardig op elkaar, mensen.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Vaardigheden. En kun jij ons dan vertellen wat de belangrijkste vaardigheid is die jij dan leert?
0: Hulp bieden.
1: Hulp bieden, zei je?
0: Ja.
1: Hulp bieden. Ja. Dat zit ik in de hoek van zorgverlening. Of politie, brandweer.
2: Ja, of misschien geeft hij BHV-les.
1: Ja, precies. Ja.
2: Ja. Zit er een heel klein medisch aspectje aan je werk?
0: Deels wel, ja.
2: Ja.
1: Maar BHV is toch een groot medisch... Oh ja.
2: Ja, kijk, ik heb altijd geleerd ook... Je leert ook als je tand uit je mond... Ik heb jeugd en HBO gehad. Als je tand uit je mond gaat, wat moet je dan doen met die tand?
1: Dan moet je hem in je mond houden.
2: Ja, heel goed.
1: Ja.
2: Of in de melk.
1: Oh ja?
2: Maar is dat heel medisch? Nou, kijk, daar gaan we al. Dus je kan
1: vind ik wel medisch. Ja?
2: Ja,
1: ja, vind ik wel medisch.
2: Een tand in melk, vind je het medisch?
1: We hebben nog één vraag.
2: Ja.
1: Oké, nou zeg jij dat het medische aspect een klein deel is?
0: Nou ja, zoals jullie het nu beschrijven, dan klinkt het wel groter dan zoals ik mezelf interpreteer.
2: Okay. Ja, oké. Nou, dan even kijken. Als die mensen... Die leren wat van jou. Die leren die vaardigheden. Die leren hulp bieden. Mm-hmm. Als de hele wereld dat niet kan meer. Stel, er komt een soort van... Als in de Avengers iemand die zijn vingers... En de hele mensheid is die vaardigheden vergeten. Wat gebeurt er dan? Eerlijk antwoorden. Goeie vraag, dankjewel.
0: Wat gebeurt er dan? Ja, dat is een hele goede vraag. ik denk dat dan voor sommige mensen hulp te laat kan komen.
1: Auw. Oh. Daar blijven er toch nog steeds een paar opties over. Maar ik ben heel benieuwd wat onze luisteraars denken.
2: Ja.
1: Je mag nu gaan appen.
2: Ik denk dat je nou, of zoals op de camping, in een reanimatieteam zit.
1: Een animatieteam.
2: Een reanimatieteam.
1: Oh. Laat het weten in de Joe-app wat het werk van Sven uit Zeerenberg zou kunnen zijn. Volgens jou een voice-appje mag natuurlijk ook. Dan hoor je zelf straks nog even terug op de radio. Sven, tot zo.
0: Tot zo.
1: Dan hebben we het antwoord hopelijk.

0: Joe luisteraar uit Serenberg. Wij proberen ze aan het beroep te raden. We kwamen er door een verspreking achter dat Sven lesgeeft in een soort van medische sector, zoals hij zelf zegt. Hij heeft geen collega's en als hij de deur uitloopt, dan neemt hij een laptop en een rugtas mee, spulletjes. Boerenverstand en discipline zijn belangrijk. Daarmee leert hij mensen vaardigheden, zoals hulp bieden. En als de wereld vergaat, dan kan het zo zijn dat voor mensen de hulp te laat komt. De en nu is de vraag, ja, wat voor beroep heeft Sven?
1: Nou ja, Wouter denkt bijvoorbeeld, hij is opleider bij de brandweer. En Pap gaat voor zwemleraar. En Nienke, die gooit het iets op het technische aspect. AED-controleur, chauffeur ambulance komt er voorbij. William komt ook aardig in de buurt met pleisterplakker bij bananenboomklimmers.
0: Jezus.
1: Ja, hij leidt ambulancepersoneel op. En dan gaan we toch iets meer specificeren. Veel mensen denken dat hij dus inderdaad reanimatietrainer is. En de meeste mensen zitten op het spoor van Edwin.
2: Ik denk dat onze luisteraar leraar-trainer BHV is.
1: En Bas.
3: Ja, Koen Sander. Ik denk toch maar EHBO of BHV de instructeur.
1: Ja.
0: Iets met een afkorting in ieder geval.
1: BHV. Ja, nou heb ik zelf toch even wat koekelwerk gedaan. Is BHV hetzelfde als reanimatietrainer? En dan is het... Nee, het is niet hetzelfde, maar reanimatie is wel een onderdeel van BHV-opleiding. Kortom, een pinguïn is een vogel, maar niet elke vogel is een pinguïn.
0: Precies. Dus jij zegt, we gaan van BHV'er. Daar heb ik namelijk ook het beste gevoel bij.
1: Ja, het is het meest omvattend, dus de kans dat we het dan goed hebben is groter, denk ik dan maar.
0: Oké. Sven, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, hey, ben jij BHV-trainer?
4: Nee, jullie zitten wel heel dicht in de buurt. Maar ik mag wel een onderdeel van BHV geven, maar niet de volledige training, want ik ben EHBO-instructeur.
0: Ah!
1: En dat is wat anders dan BHV?
0: Ja,
4: BHV-instructeur mag je ook brandpreventie erbij geven en ontruiming, en dat mag ik niet.
1: Mag je geen ontruiming geven?
4: Nee, ik mag geen ontruiming geven.
1: Dat is gewoon op een fluitje blazen zeggen naar buiten.
4: Ja, haast denk ik, maar nee, dat is een echt andere training, een andere tak van sport. Maar EHBO is wel een onderdeel van het BHV-aspect. Ja. En je bent wel EHBO-instructeur nodig om BHV-instructeur te mogen zijn. Maar ik mag geen BHV-lessen geven.
1: Met die tand in de melk onder je tong, dat was goed, hè? Dan heb ik goed onthouden, of niet?
4: Ja, dat verandert me wel eens, maar er zit inderdaad een kern van waarheid in.
1: En heb je lekker geslapen?
4: Sorry?
1: Heb je lekker geslapen?
4: Ja, op zich wel.
1: In een stabiele zijligging?
4: Ja, zo ongeveer.
0: Sven, fijne dag!
4: Hey, jullie ook, hè? Goeie uitzending.
0: Straks de drie noten.

0: Barry White. You're the first, the last, my everything. In de ochtendshow van Joe, bijna 7 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, je foto's en belangrijke documenten liggen mogelijk op straat.
0: Oh jee. Is er weer een hek geweest? Moeten we weer opletten met z'n allen?
1: Ga je zo horen.
0: Over een paar minuten in het nieuws. En Sander.
2: Ja.
0: Één noot van de grote hit die je straks in de ochtendshow hoort.
2: Love for the Earth for that you van Billy Ocean.
0: Zo, nou ja, ongelooflijk. Ik ben weer scherp. Hey,
3: deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Google.
3: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA. NL.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met 2 ethisch klassiekers bij RTL 7.
12: Wax on, wax off.
11: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
13: Er ligt een man in de schacht.
11: Spectaculair veranderde. Terug naar de ethisch. Elke werkdag bij RTL 7.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
14: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Sportlife. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Dit
1: is jou. Goedemorgen, 7 uur. De Koen en Sander Show, het nieuws krijg je van Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. De rust lijkt weer terug in het Gelderse over Asselt. Mensen mogen weer naar buiten, want de politie denkt dat er na de heftige schietpartij van gisterochtend geen verdachten meer in het dorp zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. De schietpartij zou het gevolg zijn geweest van een grote ruzie in de drugswereld. Meer dan 30 mensen zijn opgepakt en dat was een flinke klus, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit.
3: Als wij op een schietpartij of een incident afgaan, dan zie je vaak 1 of 2 verdachten en dan kan je dat vrij snel isoleren of de opsporing daarop zetten. Als er tientallen zijn die zich ook nog verschansen in de omgeving, ja, dan kost dat gewoon meer tijd.
2: In het onderzoek zijn ook veel wapens gevonden. Een onrustige avond in het Zeeuwse Tholen. Raadsleden en bezoekers hebben daar gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis. Voor de deur demonstreerden zo'n 300 mensen tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Het liep zo hoog op dat het volgens de politie te onveilig was om naar buiten te gaan. De sfeer werd grimmig toen demonstranten agenten begonnen te beledigen en op te hitsen, waarna de ME moest ingrijpen. Of er mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk doodschoot, kan de doodstraf krijgen. De Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de aanklagers dit mogen eisen, omdat er genoeg bewijs is tegen de 23-jarige verdachte. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf nog te voorkomen. Kirk was een bekende rechtse influencer en fanatiek aanhanger van Donald Trump. Hij werd vorig jaar september tijdens een toespraak neergeschoten. En gebruik jij vaak Dropbox om bestanden of foto's op te slaan? Dan heb ik mogelijk slecht nieuws. Hackers hebben de clouddienst gehackt. Zeker 5000 accounts zijn getroffen en bij een deel daarvan zijn ook daadwerkelijk bestanden bekeken en gedownload. Dropbox heeft het lek inmiddels gedicht en de gedupeerde gebruikers een mail gestuurd. Of er ook Nederlandse slachtoffers tussen zitten, is niet bekend. Krijg je het weer van Buienradar. Vanochtend af en toe zon, later in het westen een bui. Vanmiddag ook weer een paar buien. Het wordt rond de 21 graden.
1: En 9 vertragingen op dit moment op de weg. Valt het wel mee nog met de drukte. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken 10 minuten. En een kwartiertje op de A15 Gorkum Ridderkerk voor Hardingsveld Giessendam.
4: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. De Joe 80's top 800. 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Sander, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
1: Het is vulgair en klerenherrie. Wat het is, hoor je zo. Niet de muziek van Joe in ieder geval. Ja.

0: UB40 Red Red Wine. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Wat is het vroegste rode wijntje dat je wel eens hebt gehad? Of witte wijntje mag ook.
1: Nou, rode wijn vind ik echt uitsluitend.
0: Nou, oké, wijn. Laten we het over wijn hebben. Je vroegste wijntje.
1: Oeh. Ja, dat de wijn denk ik echt gewoon bij een lunch een keer.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat is dan denk ik, het slechtste geval 11:15.
0: Oké. Okay. Ah.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Maar een biertje ben je wel eens vroeger mee?
1: Jawel, als we Florence waren, weet je wel. Dat even om de pijn te verdrijven. Maar het is wel mooi, want in Nederland worden we daar altijd heel... Een beetje rigide over.
0: Ja.
1: Zeker boven de rivieren. Dan zit iedereen netjes tot 16:45 aan de muntthee of aan de gemberthee. En dan, of aan een matcha. En dan gaan men op terras een keer aan de drank. Kom je onder de rivieren, het prachtige Brabant en Limburg... daar zitten ze al vanaf een uurtje van 13:30. Ja. Ga je naar België, daar is het gewoon helemaal niet gek... dat je 11:00 ochtends aan een pilsje zit.
0: Ja.
1: Maar ik was dit jaar in Kroatië bijvoorbeeld. Nou, ik ging even hardlopen om 7:45 ochtends.
0: Nee.
1: En toen liep ik langs het strand.
0: Ja, nee.
1: Zag ik, nou, ik maak geen grap. Ik denk dat 80% een 0,5 liter pils in zijn klauw had.
0: Ja. Sorry, maar dat vind ik dan... Dat kan eigenlijk niet.
1: Nou ja, als dat gewoon is hoe de gemiddelde Kroaat het leven door komt... ja, dan moet je... Ja, dat vinden wij, maar zij vinden het volstrekt... Ze keken mij aan. Is die jongen echt 7:15 aan het hardlopen... terwijl ik bier aan het drinken?
0: Nou, het is nu geen 18:15, het is 18:55. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow van Joe. Over 2 uurtjes gaan we verder met de ethisch top 800. Dan zijn we aangekomen bij de laatste 300. En meteen goed om te weten, vrijdag is natuurlijk de finale dag. En dan gaan we all out hier bij Joe. Dan beginnen we al om 7:00 in de ochtend. Om je extra te kunnen laten genieten van al die hits uit de jaren 80.
1: Ja, maar vandaag dus vanaf 9:00. Kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... nou, laat ik dan toch, het is 14:15, de R zit in de klok... laat ik eens lekker een pilsje pakken en de lijst luisteren... en een borrelplankje maken. Let op, gebruik niet de kaas van de Jumbo.
0: Nee, er zit een Listeria-bacterie in.
1: Ja, het gaat om het lepelkaasje en het kaasplateau, verrassend.
0: Ja.
1: Verrassend, want er zit dus een Listeria-bacterie in. Maar nu is ook net bekend geworden dat de Galbani-salami... Ja, dat zegt dan de NVWA. Daar zitten vreemde voorwerpen in de worst. Dus als je dat is een hele worst die je koopt. Je ziet ze liggen ook bekend van de burrata en van de kazen. Daar kunnen dus vreemde voorwerpen in de worst zitten. En ik moet zeggen, ik heb gisteren al zo'n worstje aangesneden... en inderdaad, er staat een ananasboor in.
0: Nee, maar sorry. Sander, wat gebeurt hier? Kijk, die terugroepactie van de Jumbo begrijp ik. En dan wordt er ook gezegd, er zitten Listeria-bacteriën.
1: Ja.
0: Nou, dan weet je genoeg. Maar als jij nou salami van Galbani hebt...
1: Ja.
0: En daar wordt bij gezegd, er zitten vreemde voorwerpen. Waar moeten we aan denken bij vreemde voorwerpen?
1: Ik had eergisteren ook zo'n worstje aangesneden. Daar zat een wegwerkershesje in.
0: Dus
1: het gaat...
0: Is heel raar.
1: En ik heb zaterdag ook zo'n worstje aangesneden. Toen zat er een half doorgesneden alpaca-kop in. Dus ja, er zitten gewoon vreemde voorwerpen in.
0: Nou, wees gewaarschuwd.
1: Ja, en ik heb vorige week ook zo'n worst aangesneden. Zat er een 0,5 liter blik snert in.
0: Echt waar?
1: Ja, in die worst.
0: Oh, dus, dan lekker.
1: Ja.
0: Heb je. Hey, dan nog even het Songfestival, Sander. Want dit is ook een saga die niet eindigt. Mr. Songfestival van Joe, dat ben jij. Nou heeft Jan Slachter, dat is de baas van Omroep Max...

0: heeft zich uitgesproken, want even ging natuurlijk wel het gerucht van, nou ja, misschien wil Omroep Max dan het Songfestival gaan doen. Nu Avro Tros is afgehaakt. Maar hij gaat het niet doen. En sterker nog, hij heeft er ook gewoon helemaal geen zin in.
1: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik naar 3, 4 nummers ben ik al weg. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. Okay. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit, het is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op.
2: Okay. Ja.
0: Kom maar door, Mr. Songfestival.
2: Nou ja, goed, hij heeft gelijk. Het past gewoon niet bij Omroep Max. Want het is gewoon, het heeft een moderningsslag doorgemaakt. Er zijn grote hits uit voorgekomen. Loreen natuurlijk, met Euphoria, Tattoo. Arcade van Duncan Lawrence. Snap van Rosalind. Dat is via, die werd wel 8e voor Armenië. Maar is een hele grote hit geworden via TikTok en sociale media. Ja, dat staat allemaal niet op de kaart van deze man. Dus die zit dan de onderste 5 nummers te kijken. Ja, ja. Dat is misschien klerenherrie, maar dat was 30 en 40 jaar geleden.
0: Maar we moeten toch ergens het Songfestival.
2: Ja, maar niemand gaat het doen. Niemand wil het meer. Dus jij zegt de saga continues. Ik denk dat de saga gestopt is. We gaan gewoon niet meer meedoen.
0: Zeg jij nou?
2: Nou, dat is mijn vermoeden. Maar er is geen. Kijk, door bezuinigingen, noem het maar op. Hoeveel omroepen hebben we nog in Nederland? Nou ja, dat zijn er een stuk of 5, 6, 7, 8.
0: Nou ja.
2: Kijk, Omroep Zwart gaat het niet doen.
0: Kan toch wel iemand.
2: Poont gaat het ook
0: jij
2: niet
0: denkt
2: doen.
0: Dat het gewoon niet meer.
2: Dus het moet gaan vandaan komen. Avro Tros, Omroep Max.
0: Oh, wat heftig.
2: Garo en Zwart. Die willen het allemaal niet.
0: Nou, dan moet het toch maar bij de commerciële omroep ondergebracht worden.
2: Ja, dat mag niet.
0: Maar dat mag dan weer.

0: is nog vroeg, maar Sander, we hebben een lange dag vandaag.
1: Ja.
0: Want wij mogen vanavond de première presenteren. Serie over Marco van Basten. Waarom de kans heel groot is dat het vanavond misgaat, hoor je zo meteen.

0: De zanger Dave Pirner van Soul Asylum, die kwam op het idee om dit liedje te schrijven over vermiste kinderen, toen hij in Amerika, is dat heel gebruikelijk, aan de ontbijntafel zat en op een pak melk de afbeelding van een vermist kind zag. Ja. Zo werd dat onder de aandacht gebracht. En hij dacht, laat ik dat nou in een video stoppen.
1: Ja.
0: Dus heel veel foto's van vermiste kinderen die normaal op melkpakken stonden of staan, die werden verwerkt in de clip. En dan krijgt het een hele mooie dubbele laag.
1: Zo.
0: En bijvoorbeeld in Noorwegen doen ze dat weer op blikken levenpastei.
1: Ja, goed. Jezelf een enorme blunder, een verspreking maken, ja, dat is natuurlijk iets wat ons allemaal wel eens overkomt. In kleine setting hoeft dat niet zo erg te zijn. In grote setting kan dat nogal gênant zijn. Bijvoorbeeld dit moment waarop keeper Ronald Waterreus wordt aangekondigd. Ik herhaal, Ronald Waterreus wordt aangekondigd.
2: Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV. Ronald Koeman! Dat was even de misser. Dames en heren, sinds 1994 bij PSV, Ronald Waterreus!
0: Oh. Even een misser.
1: Je wil door de grond. Je wil door de grond.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, wat is het geval? Wij kunnen ook een duit in het zakje doen. Het heeft allemaal te maken met Marco van Basten. Want deze week natuurlijk een bijzondere week voor Marco en iedereen die fan is van de man, of fan was van de man. Serie Basta is vanaf vrijdag te zien op Videoland. En vanavond is de première die wij mogen presenteren, Sander.
0: Ja, vanavond is de première. Wij gaan naar het Olympisch Stadion. We hebben ook een meet and greet natuurlijk al weggegeven. Marco zal er zijn, maar ook Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Alle hotometoten, of zoals Ruud Gullit ooit zei, alle bobo's. Ja. Wij moeten ook in een smoking. Ja, je wilt toch een beetje goed voor de dag komen. Je wilt hier geen flater slaan. Dus je moet de naam van Marco van Basten dan natuurlijk wel goed uitspreken.
1: Ja, nou, dat ging bij mij niet helemaal lekker. We gaan even terug naar de Koen en Sander Show van vorige week dinsdag. Anno nu, 2026, zou het commentaar waarschijnlijk iets anders hebben gedronken.
0: Ja, nou, dat gaan we zo meteen middels een leuke actie vereenzelvigen.
1: Jouw kans om Marco Borsato over... Marco Borsato, hallo. Marco van Basten. Moet ik even oppassen dat ik het niet straks tegen hem zeg.
0: Ja. Nou, dan moet je een klein kijkje achter het schermen. Daar ben ik Koen al de hele week ermee aan het pesten. Van, jij gaat Marco Borsato zeggen. Dan zegt Koen, hou op, ga niet doen. Niet
1: hey, ja, het is heel irritant.
0: Ja, dus maar, boontje komt om zijn loontje. Omdat ik het zelf zo vaak fout heb gezegd, ging het gisteren dus bij mij fout.
1: Ja, en het mooie was, het ging niet een beetje fout.
0: Nee.
1: Het ging fout, toen we de meester zelf.
0: Ja.
1: Marco van Basten.
0: Waar de Marco Kroon aan de lijn.
1: Nee, Marco van Basten. Aan de telefoon. En toen gebeurde er dit. Hey Marco, we gaan Pieter blij maken. Die hoort nu op de radio dat hij naar de première mag.
0: Ja, Meet & Greet gaat 5 dagen met Marco Borsato naar Milaan.
1: Met wie? En vanavond moeten we ze nou zo vaak gaan uitspreken.
0: Ik ging gisteren, wij kregen wat teksten, ging oefenen. Toen ging het dus weer fout.
1: Ja, Sander.
0: Ja.
1: We kunnen nog afzeggen vanavond.
0: Ja, dat doen. Nou, ik ben ziek, jij wacht op. Nou.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app Karwei. Maak het mooier.
4: Bij Euro.

0: erotische spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleden.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
6: Iwis. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
16: 7, 7, 7, 7, 7.
15: Oh, wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: woensdagochtend nooit de drukste ochtend van de week. De A15 Gorkum-Ridderkerk op dit moment langs de vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 20 minuten komt door een ongeval. Dit is jou. Goedemorgen, dan is het 7:30. Krijg je van Renske het nieuws.
1: Goedemorgen. Ongekend en nieuw voor ons land. Zo omschrijft justitieminister Van Wil de grote schietpartij van gisterochtend in het Gelderse Overasselt. Een zwaar bewapende bende trok door de straten, schoot een beveiliger dood en opende daarna het vuur op de politie. Volgens de minister gaat het om een internationale drugskartel die steeds roekelozer te werk gaan.
2: Dat je hier hordes hebt van tientallen jongeren vooral die gewapend door de straten van een dorp gaan en ook meteen vuur openen op politie, dat is wel ongekend en nieuw. En dat geweld kunnen we niet tolereren.
1: Zei hij bij de NOS. Inmiddels zijn er meer dan 30 verdachten opgepakt. Het zou gaan om een grote ruzie in het drugsmilieu. Na ruim 9 maanden op zee is de bemanning van een Amerikaans vliegdekschip weer op vaste grond. Het schip is aangemeerd in Thailand nadat de missie rond Iran enorm uitliep. De 5000 bemanningsleden zaten veel langer vast dan gepland doordat er geen vervanging beschikbaar was. Familie luidde eerder al de noodklok over het gebrek aan vers eten en de slechte leefomstandigheden aan boord. Mensen zouden zelfs hebben geprobeerd van boord te springen. De militairen hebben nu 5 dagen om uit te rusten voordat ze definitief terug naar huis gaan. En we bestellen een stuk minder direct uit China. Komt mogelijk door nieuwe regels. Sinds 1 juli geldt er een nieuwe invoerheffing van €3 op kleine pakketjes van buiten de EU. Veel Aziatische webwinkels sturen hun spullen nu in grote voorraden naar Europese magazijnen. En de douane is daar blij mee, want grote containers zijn veel makkelijker te controleren op veiligheid dan al die losse pakketjes. En winkeliers in het Gelderse Gent pakken het slim aan om te voorkomen dat klanten massaal de grens oversteken voor goedkope boodschappen. Een aantal van hen heeft de prijzen simpelweg Duits gemaakt, meldt Hart van Nederland. Met groot succes, want bij lokale cafetaria en drogist lopen de zaken storm sinds ze de lage prijzen en Duitse producten aanbieden.
3: Wij zijn begonnen met, ik denk, een schnitzel of 50 per week. En ja, eigenlijk na dit hele media-aandacht gaan we naar 130, 150 schnitzels per dag.
1: Ja, niet alle winkeliers kunnen meedoen met de stunts, maar de ondernemers die het wel doen zien een hoop enthousiaste klanten.
4: Ik zag laatst bij een van de actualiteitsprogramma's een reportage over een man. Die ging dan de grens over met een bestelbusje. Die kocht dan ongeveer 150 liter flessen cola. Of 1,5 liter flessen cola.
5: Ja.
4: En dat ging hij dan in Nederland weer, ja, dat deed hij een beetje schimmig over, verkopen. Toen dacht ik, ja, waarom zou je dat nou doen, joh, met al die moeite? Maar hij pakt dus per fles gewoon 1,70 winst.
5: Ja.
4: Nou, maar 150.
5: Ja.
4: Dan denk ik, dat is de moeite.
5: Ja.
4: Maar dan vraag ik me toch af hoe dat dan gaat. Pst, cola kopen.
5: Cola kopen. Pst,
4: ik heb een flesje in mijn zak.
5: Cola kopen, ja.
4: Dus het krijgt meteen iets crimineels of zo.
5: Ja,
4: maar ik gaf hem wel gelijk.
5: Ja, ja. Het levert je een hoop geld op natuurlijk op deze manier.

0: beetje tot me door te dringen. Volgende week vrijdag, dat is het 11 september... bestaat de Koen en Sander Show 20 jaar.
1: Dat is over 9 dagen, hè?
0: Dat is over 9 dagen.
1: Iets langer dan een week.
0: Ja, nou hebben wij nog helemaal niks georganiseerd.
1: Nee.
0: Maar onze middagvriend

0: het is toch gek, Sander. Het voelt nog echt niet zo lang, maar toch is het zo. Volgende week, vrijdag 11 september, bestaat de Koen en Sander Show 20 jaren.
1: 20 jaar, ja. In één keer doemt dat zo op. Het lag heel ver ergens aan de horizon. En in één keer komt het besef over 9 dagen. Dan is het 20 jaar geleden dat wij voor het eerst plaatsnamen bij de Koen en Sander Show achter de microfoon.
0: Ja. Denk je er nog wel eens aan terug?
1: Nou... Nee, niet, het is niet dat het gewoon dagelijks in mijn gedachten komt. Maar als ik eraan denk, dan denk ik wel... dat we allebei denken dat het vrij tijdelijk was. Dat je dacht, nou, als we het 4 jaar mogen doen, dan ben ik al lang blij. En zo stonden we er ook in. We gingen gewoon recht zo die gaat. We hielden met niks en niemand rekening. Het was gewoon een speeltuin. En later kwamen we wel iets ouder en wijzer. En werden we ons iets meer bewust van de radiowetten. Maar toen was het gewoon geen begin als een flipperkast.
0: We deden maar wat, ja.
1: Maar overigens wel een hele leuke radio destijds.
0: Ja. Ja. Ja, niet altijd even goed, maar dat is nog steeds.
1: Nee, anders dan nu. Nu is het wel goed, maar niet leuk.
0: Het is toch even één dingetje. Ik vind het leuk om aan de luisteraars te laten horen. Want het is een fragment van 13 jaar geleden. En ik kan me voorstellen dat je misschien 13 jaar geleden net even wat anders aan het doen was. Maar toen maakte jij bekend, Sander, dat je voor het eerst vader zou gaan worden.
1: Er is misschien een hele goede Char aan je voorgegaan, of een goede Derek ook of Fiekoens Vrijdenberg.
2: Nee, maar
1: hoe je het ook bent of keert, de timing was ronduit beroerd. Want we zijn zwanger. Ik word vader. Dan mag je het nu iets zeggen. Daar was je de afgelopen weken wat later.
2: Meen je het echt?
1: Ja.
2: Nee.
1: Ja, Tessel is 13 weken zwanger nu.
2: Dat meen je?
1: Ja.
2: Ik moet er een klein traantje van laten zelf.
1: Hey, lief van jezelf. Maar
2: is het echt waar?
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, land.
0: Ja. Ik had deze zo niet zien aankomen.
1: Nee, ik weet dat jij er gebaalde, want jij dacht dat jij de vader was.
0: Ja, je zei, we zijn zwanger. Ik denk, nou, ik weet niet hoe we dat gedaan hebben.
1: Nee, ja, zo hebben we heel veel meegemaakt. Hoogtepunten, ook dieptepunten. Maar het is gewoon gek om daar zelf bij stil te staan. Weet je wel, ja.
0: Weet je wat het is? Dat is het ook. Het is ook gewoon een beetje ongemakkelijk.
1: Ja.
0: Je gaat jezelf ook niet feliciteren. Dat doe
1: ik
0: niet.
1: Nee, sterker nog, als jij je verjaardag viert, zeg je dan ook niet, jongens, even allemaal je glas neer. Ik heb een filmpje gemaakt over mezelf.
0: Ja.
1: Dat doe je niet.
0: Of dat doe je niet.
1: Je gaat, nou ja, ik wou zeggen, op je eigen verjaardag ook niet speechen over jezelf. Maar dan moet ik toch zeggen, ik ben op verjaardag geweest waar het wel gebeurde. Dus, maar gelukkig krijg je zoiets van, jongens, er moet wel wat gebeuren.
0: Ja, oké. Maar ik weet niet of het nou het beste idee is. Moet ik er gewoon eerder bij zijn. Het komt uit een goed hart, hè, dus ik vind het fantastisch. Maar het is ook een beetje old school. Kai heeft namelijk gezegd, jongens, moeten we die gasten van de ochtendshow, moeten we Koen en Sander niet een kaartje sturen? Een kaartje sturen. Ja. Dus hij noemt iedere middag, heel lief, noemt hij het adres van de Madeweg in Amsterdam, noemt hij dan. En dan roept hij op luisteraars om een kaartje te sturen. Nou, gistermiddag was het eerste kaartje binnen, hoor.
3: Kijk, er zit een schitterende kaart zit erin, met op de voorkant Koen en Sander, dat is wel toepasselijk natuurlijk, waar je ze feliciteert. Maar daarbij zit ook nog een fles drank. Het is een kavaatje lekkers.
4: Oh. Ja, ze moeten toch kunnen proosten op dat 20-jarige jubileum.
3: Oh, wat leuk. Ja.
1: Ja.
0: Maar, ja, ik, hoe goed en hoe lief het ook is, maar kaartjes sturen is wel iets van, dat is gewoon, dat is aan het uitsterven. Dat doen mensen gewoon steeds meer.
1: Het is ontzettend charmant, maar het is ook nostalgisch, weet je wel. Je krijgt, met je verjaardag krijg je af en toe nog een kaart. En anders krijg je met kerst krijg je wel wat vaker kaarten. Maar ja, vroeger dan spande je een lintje in de kamer en dan hing je dan die kerstkaart op.
0: Ja, dat is niet meer, hoor.
1: Tegenwoordig gaat het zo, oh, een kaart, even kijken. Hey, Koen en Lotte, leuk. En dan 2 dagen later, een kaart van mijn schoonvader. Nou, leuk, lief. En je gooit het weg.
0: Ja, dat doe je, ja.
1: Ja, je gaat dat niet bewaren. Maar goed, als mensen een kaart willen sturen, doe het.
0: Ja, nou, maar kijk, we houden je niet tegen. En het is ook Kai, als je luistert. Nou, waarschijnlijk niet, want het is 7:50. Die ligt nog in zijn bed. Ja,
1: moet de buurman bellen. Ja. Die stuurt over zo'n kaart.
0: Het is echt heel lief. Maar ik verwacht niet, ik spreek het maar gewoon uit. Ik verwacht niet dat we hier volgende week vrijdag een postzak voor de deur hebben staan. Daar hou ik wel rekening mee.
1: Ja, ik denk dat we meer appjes krijgen dan kaartjes.
0: Ja, ja. Maar weet in ieder geval dat we jarig zijn. En dat we natuurlijk ook nog wel een klein beetje bij stil gaan staan. Maar volgende week in de Koen en Sander Show.
1: Ja. Waar is die kava?
0: Ja, waar is die fles? Kai, waar is die fles?

0: op. Zometeen weer tijd voor Mop van Kato.
1: Elke ochtend bij Joe, de Coen en Sander Show.
2: Hey, goedemorgen.

0: Baby uit de jaren 80 natuurlijk. Nog een goed een uur.
1: Ja.
0: Dan is het 9 uur. Gaan we verder met de Joe Eighties Top 800.
1: Nummer 300 alweer.
0: Ja, we beginnen aan de bovenste 300. En nog even kleine dienstmededeling. Leuk om te weten. Vrijdag is de finale dag. Dan hoor je de allergrootste hits. En dan beginnen we al om 7 uur.
2: De map van Kato.
1: Maar nu eerst, zoals elke dag, mijn lieve dochtertje met haar raspje op de stem. De mop van Kato.
2: Heb je al vers water in de vieze kom gedaan? Vraagt de moeder van Jantje. Nee, want de vis heeft het nog niet op.

0: Heb je honger, Sander?
1: Valt mee.
0: Het gaat al de hele ochtend gaat het over eten. Is zo leuk dat het, tijdens dit liedje dat jij dan in één keer vraagt aan Renske, ons nieuwslezer, wat zou je nou, waar zou je nou zin in hebben? Vind je dat echt lekker?
1: Ik wil haar beter leren kennen. En mijn vraag was nu aan haar: wat is je lievelingskeuken? Hè? Dus wat voor welke nationaliteit vind je het lekkerst? En dan vind ik het heel mooi dat ze het Habsburgse Rijk hebben.
0: Wat is je lievelingskeuken, Renske?
2: Indonesië.
0: Oh, lekker.
1: Ja, och.
0: Ah, dan loopt het water mij ook al van in de mond. En wat heb je straks in het nieuws?
2: Het wordt weer huilen bij het tankstation.
0: En, Sander, je mag weer raden. 3 noten van een grote hit, maar we beginnen met noot 1. En je bent aan je stand verplicht om te weten hoe dit liedje heet. Daar komt hij. 1 noot.
1: Nou, dat is te zacht. Dat weet ik niet.
0: Doe ik hem nog 1 keer, want hij is te raden, hoor.
1: Ja, nu denk ik Queen en Breakthrough, maar die hebben we net gehoord.
0: Ja, dit is niet... Kom, nog 1 keer dan. Nootje erbij. Kom op.
1: Het begint als de hymne van de Champions League. Is het Like a Prayer?
0: Hoe kom je daar dan weer in 1 keer bij?
1: Nou, dat begint ook met engelengezang.
0: Dat is goed. Madonna, hoor je zo.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
11: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
13: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
14: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
16: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
17: topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
18: Koekoek.
17: Tululu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
24: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Dit is jou.
0: Een hele goede morgen, 8 uur, de Koen en Sander Show en het nieuws. Renske van der Zalm.
28: Goedemorgen. Een nieuw record. De benzineprijs is opnieuw omhoog geschoten. Voor een liter €0,95 betaal je aan de snelweg vanaf vandaag gemiddeld €2,67. Ruim 2 cent meer dan het vorige record in mei. De stijging komt vooral door het conflict tussen Amerika en Iran. En het kan nog verder oplopen, zo zegt deze expert bij BNR.
29: De ontwikkelingen in de wereld zijn op dit moment zo dat er veel onzekerheid is over de garanties op het verkrijgen van olie. En daar maken wij benzine van. Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de €3.
28: Door nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten en andere problemen loopt de olieprijs flink op en dat merken we dus aan de pomp. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in het dorp zijn. Gisteren kregen mensen het advies binnen te blijven. Er zou een grote ruzie zijn in het drugsmilieu. De hele nacht is er zwaar bewapende politie in Overasselt geweest om de boel in de gaten te houden. In Turkije is een Nederlandse man opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De Nederlander zou ruzie hebben gekregen met de 2 medewerkers. Na de aanrijding ging de man er vandoor. Hij werd uiteindelijk bij de grens met Bulgarije aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. En dan nog het Songfestival, want ook Omroep Max wil de Nederlandse deelname niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter gisteravond bij Renssen. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen.
30: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. Okay. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit, het is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op.
28: Okay. Afrotros maakte vorige week bekend ook dit jaar niet mee te doen. Heeft te maken met de deelname van Israël. De NPO moet nu kijken of een andere omroep iemand gaat sturen.
0: Toch is dat nog iets hardnekkigs. Dat hoor je heel vaak op. Ik heb het idee dat mensen er niet al te veel kijken. Want natuurlijk is dat soms ook geschreeuw bij het Songfestival. Maar ja, en ja, Sander, dat kan jij beamen. Er zitten toch ook wel hele mooie liedjes tussen.
1: Nou joh, dit
0: is toch iets ouderwets.
1: Deze mening, dat hoor je al 50 jaar. Dat is echt al, zelfs toen in 1993 Rutje Kot meedeed, werd er al gezegd. Ja, het gaat alleen maar om de act en om gekkigheid. En dan moeten mensen door brandende hoepel springen. Dat is ook een onderdeel van het Songfestival. Ook een onderdeel van de charme.
0: Ja.
1: Maar let wel, de top 5, dat zijn toch altijd gewoon goede liedjes. Of het nou Loreen is, dat is inmiddels ook alweer 14 jaar geleden.
0: Ja.
1: Of Duncan Lawrence. Of via TikTok komt ook nog heel veel van de bovendrijven. Wat op het Songfestival bijvoorbeeld 6e of 7e. Dus dan zie je de kracht van de democratie. Het komt vanzelf naar boven. Dan wordt het alsnog een hit. Bijvoorbeeld dat Snap. Dat liedje Snap.
0: Oh ja, Snap.
1: Ja. Dus nee, ja, het is een ouderwetse gedachte. Maar goed, dat snap ik niet. Maar ik snap wel als hij zegt, het past niet bij de doelgroep van Max. Ja. Daar kan ik wel inkomen.
0: Alleen, had hij misschien even wat eerder moeten zeggen.
1: Ja, maar goed, dan heeft hij de aandacht niet gekregen. En die heeft hij nu wel. Dus dat is natuurlijk ook wel weer Jan Slachter. Het enige is wel, ja, ik zie niet zo snel een andere omroeper doen. Nee. En daar hebben we een probleem. En dan komt het waarschijnlijk neer bij de NOS-NTR. Die mogen het dan wel doen, maar dat is dan weer een hele andere omroep dan dat er geen ledenomroep. Ja, dan gaat het een heel ander karakter krijgen. Het is zonde dat het talent in Nederland niet het podium gaat krijgen.
28: Krijg je nog het weer van Buienradar. Af en toe zon vandaag. In het westen kan nog een bui vallen. En het wordt een graad of 21.
0: Dankjewel. Zijn er 36 vertragingen op de weg? Dat is redelijk normaal voor de woensdag. Dan is het altijd wat rustiger in de ochtend. De A12 Utrecht-Den Haag voor het Prins Klausplein door een ongeluk 30 minuten. Er is dan ook een ongeval op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Voor Sliedrecht-Oost 35 minuten. En ook een ongeval op de A59 Zonzeel-Os bij Heusden 20 minuten.
2: De beste 80's horen bij Joe. Top 800. Om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met de Koen en Sander Show. Ja,
0: wild west in Overrasselt. Maar is het daar nu echt helemaal veilig? Hoor je zometeen naar Madonna, Like a Prayer. Ja!

0: van woensdag 2 september. Daar zijn we met de Koen en Sander Show. Goedemorgen, Sander.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is nou net langer dan 24 uur geleden dat Over Asselt is opgeschrikt door een, nou, ik mag wel zeggen, ongekende geweldsexplosie.
1: Ja.
0: Wellicht heb je de beelden gezien van tientallen mensen gewapend die daar het dorp binnenkwamen lopen. Het heeft altijd wel te maken met een conflict in de drugswereld. Ja, en gisteren natuurlijk ook het bericht. Mensen zijn overal stond, moeten maar even binnen blijven.
1: Ja, zeker. Ja, het kent ze weer gaan niet. Het doet denken aan een televisieserie. En die televisieserie, die lijst staan alweer gebaseerd op de waarheid. Het loopt allemaal steeds meer in elkaar over.
0: Nou, angstaanjagend is het natuurlijk wel. Misdaadjournalist van de Parool, Paul Vught. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen.
0: Is het weer helemaal veilig op dit moment in Overasselt?
2: Dat denk ik wel. Misschien is Overasselt wel een van de veiligste plekken nu. Want er is daar heel veel politie nog en de meeste verdachten zijn wel gevangen. Dus dat is mijn punt niet.
0: En ja. Nou, ben jij heel wat gewend. Je buigt je over heel wat zaken. Maar wat we gisteren daar zagen in het dorp, dat komt niet vaak voor in Nederland, hè?
2: Nee. Wat er uitzonderlijk is de omvang van de groep van zeker 34, misschien meer mannen met zware wapens die daar het dorp kwamen. Binnen wandelen eerst, die gaan naar die plek waar Jan G., degene die hun doelwit is, zijn panden heeft. Zij vermoeden dat daar een deel van de partij gestolen drugs is, waarschijnlijk. Hmm. Ze schieten meteen een beveiliger dood, Berry, en dat is echt heel tragisch. Dat is iemand die daar gewoon zijn werk aan doen is, om niks uit het leven wordt geschoten, zeg maar. Ja. En dat schiet op zichzelf heeft een vreemd soort paniek veroorzaakt, waardoor

0: die mannen weer allemaal allerlei kanten uitslogen en zo. Het is uiteindelijk... Kijk, de gedachte is... Er zou een partij, uit twee delen bestaande partij van Bolios leidekkers zijn gestolen. Bolios is een bekende crimineel, die zit zelf in West-Afrika, Sierra Leone. Ja. Een deel van die partij werd gedacht dat die daar zat. Dat kan zijn omdat ze daar zenders in stoppen in die partijen. Ja. Een ander deel was al gepakt bij de Frans-Spaanse grens eerder, meer dan 800 kilo. En de reden waarom ze waarschijnlijk met zoveel waren, is dat ze mogelijk dachten dat ze dus veel blokken coke moesten gaan verschalen. En vervolgens is meteen op de politie geschoten, die kwam. En het zijn twee agenten gewond geraakt, één echt zwaar gewond. En volgens de korpschef levensbedreigend. Naast de collega die later kwam, heeft een tourniquet aangelegd. Dus om het bloed te stelpen, heel hard afgebonden. Daardoor leefde hij nog, is geopereerd al twee keer. Ja, en als over Asselt is, ja, heeft het de hele dag in het teken gestaan. Natuurlijk van ongekend taferelen met arrestatieteams, helikopters, schietpartijen later ook nog bij probeert over de meester van andere verdachten. Dus dit pand overigens was eerder al doelwit geweest van beschietingen, van de aanslag en zo. En deze Jan G., die er dus verantwoordelijk voor wordt gehouden dat die partij ook is gestolen kennelijk, die was recent nog tot 4 jaar zelf veroordeeld wegens betrokken bij een drugslab ergens anders. En samen met zijn pa is hij wel bekend in dit circuitje. Hij werkte vroeger, deed hij handelspandiensten voor Bolios Leidekkers zelf. Is het verhaal.
1: Maar Paul, wat ik zo...
2: Hij heeft de zaak eens voor zichzelf begonnen.
0: Nou ja, kennelijk. En je weet dat er risico's zitten aan eigen ondernemerschap.
1: Ja, ja. Wat ik opvallend vind, is dat de inwoners van overal te zeggen... Ja, we wisten al heel lang dat het hier niet pluis was. Maar wist de politie dat dan niet? Of waren ze wel op de hoogte, maar deden ze niks?
0: Dat tweede. En dat is niet de schuld van de politie, maar dat zal van het bestuur, van de burgemeester, een beslissing zijn geweest. Okay. Er zijn daar eerder wel maatregelen genomen ook. Na die eerdere aanslagen op het pand. Kijk, het is een afgeschermd pand. En daar komen dan aanslagen. Dan gaat het een tijdje... soms kun je het een tijdje sluiten als burgemeester. En dan komen ze toch weer terug. Dan moet je blijven onderbouwen. En daarom was ook... Die beveiliger was daar ooit geplaatst. Om in een procedure van deze Jan G.
1: Ja.
0: En de gemeente had hij gezegd... Oké, dan zet ik wel een beveiliger daar neer op dat. Om het pand weer open te laten.
1: Waar is Jan G. nu?
0: Dat weet ik niet. Dat weet denk ik niemand. Ondergedoken.
1: Die is gevlucht.
0: Dus, ja, en die was op tijd weg. Als zoiets groots gebeurt, vaak weten de direct betrokkenen wel dat er iets op handen is. Snap je? Dus het lijkt wel dat hij op tijd heeft kunnen vluchten. Maar ja, die beveiliger en die agenten die zijn hier wel de dupe van geworden. Dus.
2: Ja. Tot slot, Paul, met al je ervaring, kennis en expertise, kijk jij hier nog van op?
0: Nou, we hebben wel ander grof geweld gehad. We hebben ook zeer gewelddadige bevrijdingspogingen gehad van criminelen uit de bias. Ook van, want het is een internationaal gezelschap, moet ik zeggen. Fransen, Belgen, Algerijnen, Nederlanders, wordt gezegd. Dat kennen we ook wel, Fransen, Nederlanders, Belgen. Van andere grof geweld met groepen. Maar de omvang van deze groep die hier kwam optreden, zomaar in het dorp, is wel. Ja, dat is wel echt.
2: Dat was allemaal om te verhuizen, heb ik net begrepen.
1: Ja, precies.
0: Ja, je hebt geluisterd. Heel goed.
1: Paul Vught van het Parool, dankjewel voor je toelichting.
0: Graag gedaan.
1: Tot later. Hoi. Goedemorgen, de ochtendshow van Joe George Michael straks. En hier, de police.

0: zo'n liedje. Wat gewoon weer helemaal een comeback heeft gemaakt.
1: Absoluut, ja.
0: Ik bedoel, mijn zoon, hij wordt het weekend 20. Als ik dan iets doe, wat bijvoorbeeld in het verkeer of zo, of iets, dat ik dan begint hij, en dan kijkt hij dan van op, het is echt een goede actie. Begint hij in één keer smooth op parade.
1: Oh,
0: ja, dat doet hij.
1: Ja.
0: Dat is toch mooi, hè? Dat is wel leuk.
1: Het is een heerlijk, rustig, ontspannen liedje.
0: Heerlijk, ja.
1: Met een toch ook nog wel een bijbedoeling. Sexy time explosion.
0: Het is bijna 8:30. We gaan naar het nieuws. Zometeen Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, er is een nieuwe trend te zien bij 60-plussers.
0: Oh, heeft het iets met smooth operator te maken?
2: Ja, misschien wel.
1: Oh.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar. Zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
13: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
19: Hier, moet je opletten.
18: Chocomel?
20: Sloopmelk.
18: Mona?
20: Ja, ook sloopmelk.
18: Milner?
20: Sloopmelk.
18: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
20: Sloopmelk.
21: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
19: Nee.
7: Proteïneshakes.
22: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
23: Lekker bezig.
7: Milner.
24: Pakken ze een podium?
25: Pakken ze een podium?
24: Pak zelf eens een podium.
26: Pak een podium.
27: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
23: Lekker bezig.
28: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: A12 Utrecht in de richting Den Haag. Een ongeluk tussen Zoetermeer en Noorddorp, 25 minuten. En ook een ongeluk op de A59 Zonzeel-Os bij Heusden, daarom 20 minuten extra. Dit is jou. Goedemorgen, de Koen en Sander Show met het nieuws van 8:30. Renske.
1: Goedemorgen. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Ruim 2 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. En deze expert bij BNR heeft geen goed nieuws.
2: Ik denk dat we voortaan zullen moeten leren leven met extreem hogere energieprijzen.
1: De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking op de been in het Gelderse dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ook ingetrokken, nadat bleek dat er geen verdachten meer rondliepen. In totaal zijn er 34 mensen opgepakt en het grote politieonderzoek gaat vandaag verder. De aanleiding voor de schietpartij zou een grote ruzie zijn in het drugsmilieu. 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen is inmiddels tussen senioren. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En vaak hakt men de knoop door zodra de kinderen uit huis zijn, of wanneer het pensioen voor de deur staat en blijkt dat er weinig gemeenschappelijks meer over is.
3: Dan denk ik toch, ja, had je dat dan, als je dan toch misschien al een tijdje vermoedt dat het niet loopt.
4: Ja.
3: Had het dan even 20 jaar eerder gedaan, dan heb je nog je leven voor je, als het ware. Hè? En misschien ben je heel gelukkig als je 63 bent en gescheiden, maar heel veel tijd om dan dingen in te halen of opnieuw te ontdekken is er ook dan niet.
4: Maar is het dan niet zo dat mensen zitten, dat je hebt een drukker leven, je bent met werk, en je kinderen natuurlijk staan dan op 1.
3: Ja.
4: En dan zijn die kinderen weg. En dan kijk je elkaar aan. En
3: nee,
4: dan ineens...
3: precies. Ja, dat zegt Renske. Maar ja, ik denk, ja, dan weet je dat toch misschien ook wel 15 jaar eerder.
1: Mensen veranderen, tijden veranderen. Ja, je weet het niet, hè?
3: Ja, okay.
1: We hebben geen glazen bol. Ja. En dan,
3: kortom, eigenlijk is mijn boodschap gewoon nu scheiden allemaal.
1: Dat zijn jouw woorden, niet die van mij. Ja, ja. En dan nog nieuws over dit iconische tv-programma.
4: Ik moet even denken, hoor. Ik herken hem niet.
1: Nee.
3: Line Dancing with the Stars. Ja.
1: Nee, dit is te land, ter zee en in de lucht, jongen.
4: Hè? Is die tune veranderd?
1: Nou ja,
3: dit is dit de Chester remix.
1: Nou, deze ken ik wel. Deze komt uit mijn tijd. Ja. Nou ja, het Beeld- en Geluidmuseum in Hilversum komt dus met een speciale expositie over het programma. De komende maand zijn daar unieke attributen te zien, waaronder een bananenkostuum en een eenwieler van Johan Flemix. Ja, die gaan 100 keer meedeed aan te land, ter zee en in de lucht. Ja, mocht je het dus nog nooit hebben gezien, het idee is dat deelnemers zo snel mogelijk met zelfgebouwde voertuigen een parcours moeten oversteken.
4: Ja.
1: En de tijd stopt wanneer ze de bel luiden. En te land, ter zee en in de lucht was jarenlang te zien bij de Trolls, maar nu bij RTL 4.
4: Oh, ik vond dat fantastisch.
3: Ja.
4: Dat was toch geniaal, hè?
3: Ja.
4: Jack van Gelder heeft het nog gedaan.
3: Jack van Gelder heeft het
4: Bert
3: gedaan.
4: Kuizinga. Ja.
3: Bert Kuizinga. Ruben Nicolai natuurlijk,
4: ja,
3: ook later.
4: Geert Joling, ja.
3: Ja. En vooral die titels natuurlijk, hè?
4: Glijden erin.
3: Fiets hem erin.
4: Lol aan de katrol.
1: Ja, met je as over de plas.
3: Ja. Glij hem erin. Volgens mij ben jij misschien even in de war.
1: Blij dat ik glij.
3: Ja, glij. Koen was alleen thuis gisteravond. Glij hem erin.
4: Fiets hem erin.
3: En blij dat ik glij hem erin.
1: Waar heb jij gisteravond naar gekeken, Koen?
3: Nou.
4: Ja, dat is een ander programma. Daar heb ik ook een tune van.
3: Ik denk dat hij vroeger bed ligt, lag. En dit het laatste is wat hij gezegd heeft. Glij hem erin.
4: Als jij nou niks had gezegd, was niemand erover begonnen. Heerlijk. Nou jongens.
3: Schatje, glijd erin.
4: We gaan nog even toppen dansen met z'n allen, denk ik.

0: over 8:30 in de Koen en Sander Show. Paul de Leeuw.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Een lekker begin van je dag.
3: De Koen en Sander Show. Hoor je bij Joe.
0: Ja, Paul, goedemorgen. Toch even beginnen, want Jan Slachter zat gisteren bij de talkshow van Renze Klamer. En ja, die had het even over het Songfestival.
4: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik daar 3-4 nummers ben ik al weg. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. Okay. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit is meer een... Het is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op.
0: Okay. Ja, want Avrotros wil het niet meer. Nou, Omroep Max wil het nou ook niet meer. Gaat het nog goed komen met het Songfestival, denk jij, Paul?
1: Ik waag dat te betwijfelen, maar ik zit daar niet in. Wat ik wel vind, ik heb het ook wel eens een keer om te zeggen... iemand die daar heel hard aan gewerkt is, Cornel Maas. En die wordt eigenlijk een beetje met het dwars laten weggegooid. Als je begrijpt wat ik bedoel, heeft ze heel veel gedaan om goede nummers, met een goed team, met een goed... heeft zijn nek uitgestoken. Ja. En die wordt alsof hij de enige is die het Songfestival wil laten doorgaan. Het hele goede argument voor, kan je niet mee eens zijn, is ook goed. Maar het lijkt wel alsof alles nu gewoon weg wordt gedaan. Alsof het nooit een goed festival is geweest. Of de kwaliteit niet goed is. Het is een terechte keuze dat de Avrotros dat doet. Ik denk dat het ook anders kan, maar dat vind ik. Maar goed, dat is wat besloten is. Ik zie geen andere omroep overnemen. Want ik geloof dat de NTR intern ook nog een flinke discussie heeft. Of dit moet uitgezonden worden, ja of nee.
5: Ja. Ja.
1: Goed politiek antwoord eigenlijk, hè?
5: Nee, helemaal niet. Nee. Want je zegt het juist zoals het is. Kijk, het sentiment, daar ben ik helemaal niet eens 180 graden gedraaid. Is natuurlijk politiek, dat heeft zijn invloed. Alleen nu vindt niemand iedereen het hele Songfestival. We zijn 20 jaar terug de tijd in. Waarin niemand meer een stuiver gaf voor het Songfestival. Terwijl het ons de laatste 18 jaar heel veel plezier heeft gebracht.
1: Heel zeker. En dat is echt op het contract te schrijven van onder andere Cornel Maas.
5: Mee eens.
1: Je hart heeft gewerkt om altijd de dingen door elkaar te krijgen. En wat ik ook vind, ik begreep dat Davina Michel, die zou misschien meedoen. Maar dat is echt wel een hele goede deelnemers gehad. Maar ik begrijp de politieke standpunt, laat het duidelijk zijn.
5: Ja.
1: Ik vind ook eigenlijk dat Israël geweerd moet worden op het Songfestival vanwege hun acties. En dan bedoel ik niet de mensen in Israël, maar gewoon de politiek in Israël.
0: Ja. Nou bellen we je eigenlijk helemaal niet over het Songfestival.
5: Maar zie maar eens een bruggetje maken.
1: Het gaat niet goed, jongens.
0: Hey, Paul, kijk, het zit namelijk zo. Gisteren in dit programma hadden we het over kabouters. Luister even mee, want het ging als volgt.
5: Vroeger was dat een rare vraag, maar tegenwoordig niet meer. Maar geloven jullie in kabouters?
0: Nee, absoluut niet. Maar ik weet dat er zijn een hoop mensen die daar zeker in geloven.
6: Wat valt daarin te geloven?
0: Nou dat kabouters bestaan. Dat ze leven.
6: Jongens, ja.
0: Als je nou gaat googlen, dan kom je dus uit bij Paul de Leeuw.
5: Ja, zeker weten, ja.
0: Nou, dat is toch zo, Paul?
1: Ja, ik ken natuurlijk Paulus de Boskabouter. Nou, dan ben ik daar vernoemd.
0: Ja.
1: Ik ben heel erg gek geweest van Rien Portvliet.
0: Ja.
1: En Rien Portvliet maakte een hele mooie... Ja, andere mensen vinden het verschrikkelijk, maar ik vond het echt heel mooi, de boek van Rien Portvliet. En ik woonde in een bosrijke omgeving in Rijsoord. Later, nou, lekker kijk, was geen bos te zien. Maar ook mijn oom had een heel mooi huis aan het bos. En ik ben van plezier. Ging ik heel ver mee met dat ik dacht dat ik kabouter zag. Ik ben absoluut geen wappie. Ik ben ook geen... ik ben ook voor corona injecties. Maar ik heb dat bij mij wel ver gegaan.
0: Maar hoe ver ging het? Jij geloofde echt in kabouters, Paul?
1: In mijn eigen fantasie niet dat ik mensen... Maar ik kon wel mensen ook op bezig. Hey, kijk een kabouter. Of kijk nou joh. Ja. Of ik ging ook zoeken. Ja, niet dat ik er een vond. En ik moet eerlijk zeggen, mijn hoogtepunt qua kabouterland is toch wel geweest dat ik een Sneeuw van de Leeuw heb gemaakt, een nieuw seizoen. En toen hadden we wat budget. En toen hebben we een enorm kabouterbos gemaakt. Ja. We wilden alles als kabouter doen. Dus publiek als kabouter verkleed. Maar zelfs André Hazes stond toen, dat is ook een hit geworden, Droomland, als kabouter. En die moest toen de mensen zouden het kabouterbos inlopen. En die kruiwagen zou al staan met André Hazes in. Maar goed, ga je dan tegen de grote André Hazes zeggen, dan zou je drie kwartier in een kruiwagen willen zitten met een laagje over je heen, dat je als verrassing kabouter eruit kwam. Vond hij geen probleem met een treetje bier, deed hij dat. Dus hij ging in die kabouter, in die trekker, in dat ding, met die doek eroverheen. En drie keer later kwam hij als verrassing als kabouter eruit, zong om Droomland. Maar werden we ook nog overvallen door zure regen. In die tijd was dat een beetje de stikstof van die tijd.
0: Oh ja.
1: Met gele fla werden we helemaal overstand. Dat kun je ook nog zien op YouTube, of misschien nog wel in dat beeld.
5: Ja, het was precies 24 jaar geleden. Het staat mij nog ontzettend nauw voor de geest.
1: Alleen,
5: ja.
1: Volgend jaar moeten bellen.
5: Ja. Nou, laten we dat met deze dan vast afspreken.
0: Zo even, Paul, want ik ben even een oproepje bij deze, ook voor de luisteraars. Meld je even. Heb jij misschien ooit in kabouters gelopen? Daar heb je dan precies 3,5 minuut de tijd voor. Want laten we zo heel even Droomland doen, Paul. Ja. Gewoon even omdat het zo goed, mooi jongens. Is. Ja, dit is zo prachtig. Komen er zo
1: Ahoy zingen volgend jaar.
0: Wat zeg je?
1: Ik ga ook in huis Ahoy zingen volgend jaar.
5: Oh ja. Met een kleine dreetje in de kruiwagen.
0: Maar Paul, we komen zo bij je terug. Even genieten van
1: okay,
0: Hazes en de Leeuw en Droomland.

0: dus voorstellen in kabouterpakken.
1: Ja.
0: Helemaal onder de gele vlag.
1: Ja.
2: Echt fantastisch.
1: Ja, het hele publiek, iedereen had gewoon een kaboutermuts en een baardje.
2: Ja. En de Haventong had ook een kabouterpakje aan. Ja. En de producenten zeiden dat kabouters rode mutsjes hadden, blauwe mutsjes hadden. En ik zei, nee, kabouters hebben rode mutsjes. Ook nog een enorme discussie in de redactie. Het was een fantastische tijd, echt wel.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat was ook de tijd van René Klein en zo. Toen was je niet op je hoogtepunt, maar toen begon het allemaal te golven.
2: Toen ging ik nog niet bellen 8:45 in die programma's.
1: Toen ging je net slapen. Maar even nog heel kort, Paul. Want ik had een wiskundeleraar en die zei echt, ik zie ze lopen. We hadden een keer een sportdag en waar we levensstratego in het bos aan het doen. En toen wees je ons echt, daar liep er eentje en daar. Dat heb jij die sightings ook?
2: Nee, het was meer mijn fantasie. Maar het was wel. Maar ik was helemaal gek van die Poortvliet. Ja. Dat was gewoon mijn kamer, mijn referentiekamer. Ik vond het zo goed gedaan. En ik dacht dat kabouters, ook dat waren de kabouters als je kabouters zou zien. Het was een soort Anton Pieck, Eftelingstijl.
0: Maar er zijn wel mensen, Paul, misschien ook in jouw omgeving, die echt in kabouters geloven. Die zien ze ook echt.
2: Ja, ik heb ze hier niet liggen, laat ik zo zeggen. Maar en weet je wie ook zo'n goede kabouter is? Kabouter Prikprak, die onderzoek deed.
1: Cameraatje, onderzoek.
2: Dat was ook topkabouter.
1: Borreltijd, Arjen Edeveen. Ja, ook. Ja, nee, het spreekt ontzettend tot de verbeelding.
2: Ik denk als je nu zo praat, dat ook mensen toch gaan denken, als ze in een bos lopen met een hond en ze luisteren naar mijn podcast bijvoorbeeld, dat ze denken, hé, loopt er wel kabouter.
0: We hebben echt met een pro te maken, hè? Dat die, toch even ahoy. Volgend jaar, maart. Ja, want
2: dan moet ik nog even zeggen dat die podcast heet De Neelbril. Verder is vandaag weer op je favoriete podcast-app. We zijn weer begonnen vandaag met een nieuwe serie.
0: Kijk.
1: En heb je nog een show in Ahoy binnenkort?
2: Nee, ik heb wel een toneelstuk waar ik in zit. Een musical. We zijn toch familie. Dat is ontzettend leuk. Daar ben ik nu mee in repetities. Dat is echt heel erg leuk met Aniek Boer en vele anderen met hele goede muziek. En een Nederlandstalige musical. Dat wordt heel erg leuk.
1: Ja, en nog. Nou ja,
2: Paul
1: en Vrienden in Ahoy natuurlijk. In maart heb je nog meer te verkopen. Marktplaats.
2: Nee, ik ben door mijn rug gegaan gisteren. Ik zit een beetje aan de medicijnen, dus daar ben ik weer aan het eilen. Maar ik ga wel 26 achter de maart in Ahoy volgens mij. Met een goede rug.
1: Met een blauwe van Royemets.
2: Een blauw eikeltje, denk ik.
0: Wat een schuin grapje dit, denk ik.
1: Ja, de medicijnen.
0: Wat een schuin grapje. Dag Paul, tot snel.
2: Tot lieve jongen.
0: Onze kabouter. Paul de Leeuw was dat.

0: The Real Thing, You To Me Are Everything. Straks het nieuws van 9 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is deadline day voor het Nederlandse voetbal en de miljoenen vliegen je om de oren.
2: De drie noten.
0: Ja, en al die heerlijke jaren 80 hits vliegen je ook om de oren. Straks om 9 uur gaan wij verder met de 80's Top 800. En er is één liedje. En dan mag jij gaan raden. We hebben drie noten beschikbaar. Maar misschien heb je aan één noot wel genoeg om te raden hoe dit liedje heet. En dan mag je nu gaan appen.
3: Nou, nog één nootje erbij. Ja, makkelijk, duidelijk. Ja, kom maar.
0: Makkelijk, ja?
3: Makkelijk.
0: Oh.
3: Voor de kenners. We houden het er bij twee.
0: Oké. Okay. Voor het Koen en Sander showpakket en een kussen van Beter Bed mag je nu gaan appen de titel van dit liedje. Succes.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Dames en heren, de daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
3: Kippie.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Vind de training die bij jou past op de baan.

0: Elektrisch en garantie?
1: 7 sturen.
0: Alcantara bekleding.
2: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
2: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu haal hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De 80's Top 800 gaat verder na het nieuws van 9 uur. Renske.
2: Goedemorgen. De schrik zit er nog in. Bij mensen in het Gelderse dorp Overasselt. Een zwaar bewapende bende trok daar gisteren door de straten, schoot een beveiliger dood en opende daarna het vuur op de politie. Mensen kregen ook het advies om binnen te blijven. Ook vannacht waren mensen dus alert, onder wie deze vrouw bij de NOS.
3: Toch wel een beetje nog met de trillende benen, moet ik zeggen. Vannacht hoorde ik, dacht ik, weer een helikopter. Dus ik denk, het zal toch niet zo zijn dat er toch weer iets hier rondloopt. Dus je bent wel alert, moet ik zeggen.
2: Er zou een grote ruzie zijn in het drugsmilieu. De hele nacht is er zwaar bewapende politie in Overasselt geweest om de boel in de gaten te houden. Boeren komen weer in actie. In Leeuwarden verzamelen ze zich vandaag bij provinciehuis om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vanuit verschillende punten in de provincie trekken honderden trekkers nu richting de Friese hoofdstad. De organisatie rekent op zo'n 400 tractoren. Er wordt ook gewaarschuwd voor flink wat overlast in het verkeer. De benzineprijs is opnieuw omhoog geschoten. Voor een liter euro 95 betaal je aan de snelweg vanaf vandaag gemiddeld 2,67 euro. Ruim 2 cent meer dan het vorige record in mei. De stijging komt vooral door het conflict tussen Amerika en Iran. Door nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten en andere problemen loopt de olieprijs flink op. En dat merken we dus aan de pomp. En voetbal, een megatransfer gisteren op de laatste transferdag in Engeland. Manchester City betaalt 145 miljoen euro voor een nieuwe middenvelder. Enzo Fernandes, een Argentijn, gaat van Chelsea naar Manchester City. Inmiddels is de transfermarkt in Engeland dicht. Er mogen geen spelers meer worden gekocht. In ons land nog wel, en het belooft een spannende dag te worden. Vandaag is het voor clubs in Nederland namelijk deadline day.
1: Ja, er gebeurt een hoop. Ik weet dat gisteren hing nog een transfer voor Cody Gakpo in de lucht. Maar dat gaat ook niet door.
4: Nee, die is gepasseerd. Die voelt zich nu speelbal van Liverpool. Maar het is... Kijk, ergens is het ook wel mooi dat de prijzen voor voetballers ongeveer synchroon lopen met de prijzen voor benzine. Ja. Het is niet normaal.
1: Nee, joh.
4: En gewoon, voorheen had je de 100 miljoen grens. En dat was dan je echt buiten categorie.
1: Dat was
4: we hebben het over drie jaar geleden.
1: Ja.
4: En nu is middelmatige voetballers zijn gewoon 80 miljoen waard. Het is ongekend. Maar ja, goed, die moeten ook benzine betalen.
2: Krijg je nog het weer van Buienradar. Af en toe zon vandaag. In het westen kan nog een bui vallen. En het wordt een graad of 1.

0: schrijf even in je agenda. Vrijdag, de finale dag, beginnen we al om 7 uur in de ochtend. De allergrootste hits uit de jaren 80. We tellen af. We beginnen nu op nummer
1: 300.
0: De zusjes Maywood. Hier is Late at Night.

0: Goedemorgen, Jan uit Enschede.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jan, twee noten. Ja. Twee noten.
1: Twee noten.
0: Van een grote hit.
1: Ja, ik heb er maar eentje nodig, man.
2: Ja. Ja. Nou, zeg maar dan, man.
1: Herman van Veen.
2: Met?
1: Hilversum 3. Oh, gelukkig. 3 FM, hè.
0: Ja. Inderdaad, twee noten. Dat waren ze. En dat waren de twee noten van Hilversum 3. Dat is helemaal goed. Jan, gefeliciteerd.
1: Ja, top. Dankjewel, joh.
0: Je wint het Koen en Sanne Show pakket. En we doen een kussen van Beter Bed erbij, als je het leuk vindt.
1: Ja, joh.

0: Collins komt nog voorbij.
1: Maar leuk om deze weer te horen.
2: Ja, leuk.
1: Herman van Veen, Hilversum 3 op 298 in de 80's Top 800 bij Joe.
3: Vroeger werd gezongen en gefloten.

0: Prins en zij Susurio. Ja, hij heeft natuurlijk veel hits gehad. Easy Lover, You Can't Hurry Love, One More Night, Another Day in Paradise, In the Air Tonight. Allemaal liedjes met een hele serieuze titel. Susurio is natuurlijk een gek woord. Weet je wat het betekent?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet.
1: Straks in de 80's Top 800. The Boys of Summer. En André Hazes.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Smint. Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
12: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
13: Smint. Boost yourself.
15: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
16: Terstal. Maak elk moment mooi.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR!
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
21: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
4: Kippie.
23: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Wie was er aan de beurt?
27: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
26: Hit it.
25: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: van de Rocks. Neil Diamond. 293.
1: Mooi liedje is dit.
0: Prachtig, hè?
1: Ja, heel mooi, ja.
0: Nou ja, en ik weet dat je deze, en wij allebei, ook heel mooi vindt.
1: Nee, zeker, maar Neil Diamond echt zingt over hartepijn, over liefdesverdriet. Doet Helly dat ook, maar dan gaat het over een vakantiescharrel.

0: Ja, we zingen toch allemaal massaal, waar is toch dat zebrahondje voor?
1: Ja, maar niemand heeft een antwoord.
0: Nee. Zometeen gaat de 80's Top 800 natuurlijk verder bij Timur. Die heeft onder andere Madness. In the middle of our street, our house. En De Dijk.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
7: Kippie.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte

0: Goedemorgen, hier is Renske van der Zalmen met het nu.nl nieuws van 10 uur. Goedemorgen, Renske.
1: Er is contact geweest met een Nederlandse vrouw in Nepal die na de overstromingen van vorige week vermist was, meldt buitenlandminister Berendsen. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Meer informatie is verder niet bekend. Er worden nog altijd twee andere Nederlanders vermist na de ramp in Nepal. Een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Er zijn nog altijd zwaar bewapende agenten bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een grote schietpartij was. Hoewel de schrik er bij dorpsbewoners nog flink in zit, komt het dagelijks leven voorzichtig weer op gang en zijn winkels en scholen gewoon open. Ziet ook deze vrouw bij Omroep Gelderland.
2: Volgens mij is de rust wel teruggekeerd. Ik zag alle kinderen fietsen onderweg. Mensen lopen met de honden. Dat je denkt, van, oh, het is wel weer volgens mij rustig nou.
1: De aanleiding voor de schietpartij zou een grote ruzie zijn geweest in het drugsmilieu. Ons land moet harder optreden tegen Israël. Dat schrijven meer dan 200 ambtenaren, diplomaten en oud-politici in een brief aan het kabinet. Ze vinden dat ons land te weinig doet aan onder meer de situatie in Gaza. De groep wil bijvoorbeeld dat er helemaal geen wapens meer naar Israël gaan. Het kabinet wil maatregelen vooral samen met andere Europese landen nemen. De briefschrijvers zeggen, ons land hoeft daar niet op te wachten. En AI-nepfoto's zijn inmiddels nauwelijks nog van echt te onderscheiden. Daarvoor waarschuwen experts in het AD. De tijd van vreemde foutjes, zoals handen met 6 vingers, ligt definitief achter ons. Pas daarom op voor oplichting, bijvoorbeeld via datingsites. Op een nepfoto herken je soms nog het gebrek aan reflectie in de ogen, maar ook dat leert AI razendsnel bij. Krijg je nog het weer van Buienradar. Af en toe zon vandaag. In het westen kan nog een bui vallen en het wordt een graad of 21.
0: Op de A1 voor Hoenderloo is een ongeluk gebeurd een kwartiertje geleden met meerdere auto's. Rechte rijstrook is dicht. Het is daar ook heel smal door die wegwerkzaamheden daar. Verkeer richting Apeldoorn heeft een vertraging van 40 minuutjes.
3: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800 met Timur Perlin.
0: Hallo. En wat een dijk van de lijst. We gaan dansen op de vulkaan zo met de dijk naar Europe. Joe.
4: Nummer 289.

0: stroomt over van jullie briljante smaak. De Dijk op 288. Volgende liedje van Frankie Goes to Hollywood heet The Power of Love. En heeft mij dit jaar, en ik denk ook vele andere Joe-luisteraars gezien de stemmen, heel erg geraakt in de film All of Us Strangers. Heb je die gezien toevallig? Het gaat over een jongen van, ja, echt wel ruim in de 20. Die, en je weet niet zeker of het een droom is of dat het echt gebeurt, die de kans krijgt om nog één keer met zijn overleden vader en moeder te praten. En daardoor kan hij even zeggen wat hij nog altijd wilde zeggen.
1: 287.

straks tot nummer 284. Het volkslied van iedere vrijgezel. Benny Nijman met Vrijgezel. En mocht je twijfelen over een enkeltje vrijheid, Benny die weegt in 3 minuten even alle voor- en nadelen voor je af.

0: zo verder met binnen een kwartier de één na hoogste stijger in de lijst. Stijgt dit jaar maar liefst 481 plaatsen en is daarmee een van de belangrijkste liedjes uit de 80's van 2026. En het komt onder andere door mensen als Amber van Dijk in Beuzeghem. Amber, goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Hoe kan het dat dit liedje ineens zo erg stijgt van Golden Brown, van de Stranglers?
1: Ja, ik denk dat dat in de sfeer zit. Het is gewoon een heerlijk nummer om naar te luisteren en de intro begint al supergoed. En er zit ook iets heel historisch in, denk ik. Een soort geschiedenis-vibe.
0: Je voelt je bijna in de middeleeuwen als je het liedje hoort.
1: Nou, ja, vind ik wel.
0: Nou, je hoort hem zo. Dankjewel voor je stem.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
7: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond.
8: Waar
7: letters ineens zenuwslopend worden. Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
8: Goeie.
7: En dat was buiten de tijd, helaas.
8: Dat is jammer.
7: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabettle. Maandag tot en met donderdag om 16:45. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
9: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Koekoek. Oko.
15: Telulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
16: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
21: Het is fabrieksteel bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
24: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1.49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: Half elf, Joe Verkeer. Het ziet er naar uit dat de rechte rijstrook dicht is op de A15 bij Arkel door een pechgeval. Ja, het zal het zijn. Nijmegen-Gorkum voor Arkel nu, 20 minuutjes.
29: Dit is Joe. Met Timur Perlin.
28: Ja, over 20 minuten de ene hoogste stijger in de lijst van dit jaar. Golden Brown. Maar eerst hier, Betty Nijman.
30: Good times, great music. 284.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: liedjes geloven, hoor. Owner of a Lonely Heart. Much better than an owner of a broken heart.
1: Yes!
0: Dit was Sterling 82. Grootste stijger in de lijst dit jaar is met 568 plaatsen omhoog. Bonnie Tyler met Holding Out for a Hero. Hoor je donderdag. De ene hoogste stijger, en daarmee een van de belangrijkste 80's liedjes van 2026, vinden we nu op nummer 281. Golden Brown van de Stranglers heeft een enorme boost gekregen dit jaar. Eigenlijk ook vorig jaar nog, nadat mensen op TikTok en in hun reels dit liedje gingen gebruiken bij de hashtag trend Medieval of Castlecore. Een soort video's met achtergrondmuziek, waardoor het... Ja, je zag oude kastelen, je zag esthetische lifestyle beelden over de middeleeuwen. Dat was echt een ding. Ja. Ook kattenvideo's, hoor, gebruikten het ook. Daarna gebeurde er nog iets bijzonderders. Eén gebruiker ging het liedje vertragen. Kreeg het nog meer, die video's,

Top 800. En dit is mooi. The Dire Straits met een liedje over de onmogelijke liefde van Romeo en Julia. Romeo die staat op een avond stiekem onder het balkon van zijn lief. En zegt dan... Op liefdeslichte vleugels vloog ik over de muur. Want stenen grenzen houden de liefde niet tegen. Dire Straits, op nummer 279.

0: stemlijstje van Ryan van Roosmalen in Uden en Jan Teunis in Almere. Dire Straits, Romeo en Juliet. En een klacht van Joshua Kiers, 26 jaar in Ede. Wat is je klacht, Joshua?
1: Ja, jongens, het nummer moet toch veel hoger staan, joh. Dat gaat nergens over. Hey, joh, hè?
0: Heb je zelf wel gestemd, Rob?
1: Ja, zeker.
0: Ja, goed zo. Applaus. Struck Romeo.

0: 71 plekken omhoog voor Dire Straits. Gaat straks door na het nieuws van 11 uur met Renske.
1: Ja, straks hoor je naar welke Netflix-film we massaal hebben gekeken afgelopen dagen.
0: Daarna gaan we door met
2: 278.
0: En
2: 275.
3: Zometeen meer. 80's Top 800.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
13: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
13: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
15: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
18: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.

0: anders doet.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
3: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Jongens, eten.
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
15: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
16: De tijd is 11 uur, tijd voor het nu.nl nieuws. Hier is Renske van der Zalm.
17: Goedemorgen. De voortvluchtige crimineel met bijnaam Bollejos heeft niets te maken met de dodelijke schietpartij in Overasselt. Dat zeggen zijn advocaten. De schietpartij en klopjacht op tientallen verdachten in het Gelderse dorp zou te maken hebben met een drugsruzie waar Bollejos dus mee te maken zou hebben, maar hij neemt daar nu afstand van. Ondertussen is de rust weer een beetje teruggekeerd in Overasselt. Iedereen mag weer naar buiten, want volgens de politie is de kust weer veilig. Dus het leven gaat verder, vertellen inwoners bij de NOS.
18: Kinderen zijn gewoon naar school toe. Mijn oudste is gewoon naar de middelbare school met de fiets. De kleine ga ik nu wegbrengen en dan gaan we aan de gang.
19: Ja, ik denk gewoon rustig een les doen. Maar het valt ook weer mee, want ze zijn allemaal alweer opgepakt.
17: Toch zit bij veel mensen de schrik er nog in. Bij het huis waar de schietpartij was staan nog altijd wel zwaar bewapende agenten. Rond deze tijd stort een boerenprotest in Friesland bij provinciehuizen in Leeuwarden. Tientallen trekkers reden vanochtend die kant op. Er worden in totaal honderden boeren verwacht. Het is een demonstratie tegen de stikstofplannen van het kabinet, zoals die eerder ook al op andere plekken in het land is gehouden. De weg naar het provinciehuis is deels afgezet met betonblokken. Met een van de vermiste Nederlanders in Nepal is contact geweest, zegt buitenlandminister Berendsen. Het gaat om de Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Meer informatie is niet bekend. Er worden nog altijd twee andere Nederlanders vermist na de ramp in Nepal. Een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. En hij knalt door het dak op Netflix, de nieuwe trailer van de videogame GTA 6. De beelden werden voor het weekend online geplaatst. Inmiddels is de trailer dik 31 miljoen keer gestreamd en fans zijn door het dolle.
20: Game of the year!
21: Wauw! Looks good!
17: Ja, fans moeten nog wel even geduld hebben. GTA 6 is pas in november te spelen. Krijg je het weer van Buienradar. Vanmiddag af en toe zon, maar op een paar plekken ook buien. En het is rond de 21 graden.
16: En goed nieuws vanaf de snelweg. Alle files zijn zojuist onder de 10 minuten gedoken.
22: Dit is Joe.
23: 80's Top 800.
22: De Joe 80's Top 800. Met Timur Perlin.

0: omhoog. Elk jaar weer een paar posities erbij voor die Outfield met Your Love. Stiefelt de top 275 binnen van de Joe 80's Top 800.
1: 274.
0: Het is 13 april 1980. In het congresgebouw van Den Haag wordt het Eurovisie Songfestival gehouden. Met als winnaar... Johnny Logan uit Ierland.
2: En Nederland heeft het echt niet slecht gedaan.
0: Gelukkig.
2: Nou...

0: Johnny Logan, en wat zijn dan de jaren 80's top 800? Die 80's top 800. Ik ga er helemaal Engels van te praten. Zometeen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Vandaag is de laatste dag van de theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
5: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
7: Smint.
10: Boost yourself.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
25: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
24: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
26: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
24: Kippie.
27: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches on the look alike me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus,
2: groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Dit is Joe. Met Timur Perlin.
20: 11:30, Nederland is filevrij. Behalve op de radio, een monsterfile van 800 ethisch liedjes. Here's Whitney Houston.
29: 273. Okay.

0: Kiss.
1: 271 voor Kiss van Prince. Komen nog veel meer liedjes aan van Prince. Van Prince Jan, zeker weten. We moeten met z'n allen opletten op die grande finale van hem. Purple Rain, een liedje dat maar blijft klimmen elk jaar in de 80's Top 800 bij Joe. 2 jaar geleden tikte hij nummer 9 aan. Vorig jaar nummer 5. Wat gaat er dit jaar gebeuren? Gaat hij Africa van Toto van de troon stoten? Hoor het vrijdag in de 80's Top 800. 270. Wham!

0: Zit je of sta je?
1: Ik zit.
0: Gelukkig. John Parr, St. Elmo's Fire.
1: Ja?
0: Dit jaar gezakt met 16 plaatsen.
1: Dat is geen beste zaak.
0: Maar wat een goed liedje, toch?
1: Zeker.

0: 68, maar blijft toch een goed nummer. Man in Motion bij Joe. Nieuws komt eraan met Alain. Alain, goedemorgen, middag.
1: Ja, goedemorgen nog met een wending in de rechtszaak rond het dorp Wijtenveen.
0: En die gaat door na het nieuws met deze prachtige van Cyndi Lauper.
2: 266.
0: En The Brothers.
2: 264.
3: Zometeen meer. 80's Top 800.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
12: Wax on, wax off.
3: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
13: Er ligt een man in de schacht.
3: Spectaculair veranderde. Terug naar de ethisch. Elke werkdag bij RTL 7.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Pakken ze podium.
2: Pakken ze podium.
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pakken ze podium.
4: Pakken ze podium.
5: Pakken ze podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
8: Ah, Céline Dion zit op niet zelf op de Titanic.
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
9: I'm the queen of the show.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Dit is jouw. En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altena. Goedemiddag. Een nieuwe getuige. In de zaak over de dubbele moord in het Drentse dorp Wijtenveen. Het hoge beroep is bezig tegen verdachte Richard K. En zijn advocaten zeggen nu dat een man die bij de politie werkt contact heeft opgenomen. En die zou kunnen verklaren over mogelijk eerder getreiter door het inmiddels doodgeschoten stel. De tegenverdachte Richard K. is opnieuw levenslang geëist. Achter de wildwestpraktijken in Overasselt lijkt inderdaad een drugsoorlog te zitten. Volgens de Telegraaf blijkt dat uit een video die is opgedoken. Die is gericht aan de man wiens boerderij het doelwit was gisteren en waarbij een beveiliger werd doodgeschoten. In de video wordt gedreigd familie en vrienden van de man te vermoorden als een partij cocaïne niet wordt teruggegeven. De mensen in het dorp zijn al langer klaar met de mensen in de boerderij, hoort de NOS.
14: We hebben allemaal zoiets van, het is klaar nou, die mensen moeten gewoon vertrekken. Er is zoveel ellende elke keer daar en het moet gewoon een keer ophouden.
13: Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos, maar dat ontkennen zijn advocaten. Ons land is erg bezorgd over de twee Nederlanders die nog worden vermist in Nepal. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Een man en een vrouw waren op groepsreis in het land toen een week geleden die gigantische overstroming gebeurde. Met een andere Nederlandse vrouw is inmiddels weer contact, maar hoe het met haar gaat is niet bekend. En er was flinke paniek in de Franse bergen. Een Belgische toerist sloeg tijdens een wandeling alarm nadat hij hulpgeroep hoorde. Er werd meteen een massale zoekactie gestart, maar er werd niemand gevonden. Het mysterie werd later alsnog opgelost toen een lokale boer zich meldde bij de politie. Hij bleek de hulproep te zijn. Hij riep nogal luid zijn koeien bij elkaar. Het weer van Buienradar. Af en toe zon, maar soms ook een beetje regen. Het wordt 21 graden.
15: Dankjewel, Alain. Wij gaan door met de lijst die doorgaat tot met aanstaande vrijdag.
16: Dit is Joe. 80's
17: top 800.
16: De Joe. 80's top 800.
15: Zometeen
16: Timo Perlin.
15: Zometeen Cindy Lauper. Nu eerst Too Shy van Katja Gugu. Wat een liedje is dit.
18: Joe. 267.

Dit is de lijst die maar blijft leveren. PostNL is er niks bij. Ontknoping nadert. We racen naar de onbetwiste nummer 1... aanstaande vrijdag van de Joe 80's Top 800. En dit is een van de 15 Madonna's. Nummer 265. Papa, don't preach.

0: Bon Jovi. Gaan we naar nummer 262. Daar staat Billy Joel met Uptown Girl. Op het lijstje van Brindes van Schijndel. Die zegt, dit liedje hadden wij op de basisschool van onze groep 8 musical in een Nederlandse vertaling. Hey Brindes.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: Ik ben echt heel benieuwd. Wat zongen jullie in plaats van, even kijken hoor. Uptown Girl, she's been living in an uptown. Ja, wat was de Nederlandse zin dan?
1: Ja, Escape Room. En die was dit jaar echt niet te doen. Zoiets was.

0: de lievelings van Theo Walcher.
1: 261.
0: Theo, ik hoor dat je jezelf de reïncarnatie noemt van Jeff Porcaro, de drummer.
2: Nou, dat wordt mij dan ingefluisterd dat ik dat moet, dat ik mezelf zo moet noemen. Ah. Dat zie ik het niet, hè?
0: Hey, waarom zit je uit te kijken naar dit liedje zometeen?
2: Ja, ik ben vorig jaar bij het concert van Toto in het Gelderdoom geweest. En deze stond op de setlist. En Joseph, de zanger, die begon zelf met zijn zaklampje te schijnen. En het hele stadion ging meedoen. En het was net alsof je echt gewoon door de ruimte zweefde tussen alle sterren. En dan met dit nummer, ja, dat was gewoon magisch. Dat was echt heel gaaf.
0: Toto komt eraan.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met 2 ethisch klassiekers bij RTL 7.
12: Wax on, wax off.
11: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
13: Er ligt een man in de schacht.
11: Spectaculair veranderde. Terug naar de 80's. Elke werkdag bij RTL 7.
14: Nog 309.000.
15: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding. En,
17: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een 10.

0: Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
13: Zo, verkeer van Flitsmeister op de A2 naar het noorden is bij Maastricht Airport de afrit afgesloten door een ongeluk. Het verzoek is om, wil je naar Maastricht Airport te gaan, het vliegtuig te gebruiken. Nee, ik weet niet wat het verzoek is. Het verzoek, je moet iets later eraf. Ik zie het, bij Meersen kan je afslag, Meersen kan je keren. Dat is de A2 naar het noorden, Maastricht Airport.
14: Dit is Joe. Met Timur Perlin.
13: En daar zijn ze, nummer 261, de mannen van Toto. Met hun gevoeligste liedje in de 80's Top 800.
15: Good times, great music. 261.

Modern Talking op nummer 259. Een moment voor een koningin nu. Dolly Parton. Wat ik het mooiste aan haar vond... Nou, zoveel dingen eigenlijk. Door liedjes. Maar ook ze had een hart aan goud, deze vrouw. En naast haar hart van goud... Dolly Parton kon altijd zo lekker relativeren. Ze kon zichzelf relativeren, dat deed ze ook graag in interviews. Ze kon haar uiterlijk relativeren, haar succes... maar vooral haar mislukkingen. Volgende liedje dat schreef ze niet als een heel zwaar afscheid... zoals dat bij Whitney Houston misschien wel klinkt. Maar bij Dolly Parton klinkt het heel licht, zoals ze was. Het klinkt heel erg als een soort oprecht dankjewel... uit respect en liefde. En met datzelfde gevoel kijken wij deze week terug op het leven van Dolly. I Will Always Love You. 258.

0: zometeen komt deze.
1: 255.
2: Na het nieuws van 1 uur met Alain.
3: Ja, je hoort zo waarom er deze maand flink meer zieken worden verwacht.
4: Zometeen meer. 80's Top 800.
5: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
7: Nu met de Gamma Voordeel.

0: met kipstukjes. Lekker.
1: Kippie.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
7: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Ja.
0: want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
22: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
23: Dit is jouw. Het is 1 uur zometeen. André Hazes in de 80's Top 800. Na het nieuws met Ellen.
24: Goedemiddag. Een nieuwe zoekactie. In de buurt van het Gelderse dorp Overasselt. Tientallen agenten speuren een grasveld af. Waarna gezocht wordt, is niet bekend. Ondertussen lijkt de reden van de dodelijke schietpartij bij een boerderij gisteren inderdaad een drugsoorlog te zijn. Er is een dreigvideo verschenen waarin de bewoner van het pand gewaarschuwd wordt een partij coke terug te geven. Anders worden zijn geliefde vermoord.
25: You are gonna kill everyone. All you love. Family, friends and others.
24: Crimineel Bolle Jos, die eraan gelinkt wordt, ontkent via zijn advocaten met deze zaak te maken te hebben. In het Utrechtse Bunschoten-Spakenburg is vanochtend een man opgepakt nadat hij vluchtte voor de politie. Hij had mogelijk een bijl bij zich. De politie wil niets kwijt over de zaak, omdat dat het onderzoek kan beïnvloeden. Wel zijn er waarschuwingsschoten gelost. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij gewond is geraakt, is niet bekend. Er wordt vandaag een nieuwe getuige gehoord in het hoge beroep over de dubbele moord in het Drentse dorp Wijteveen. Verdachte Richard K. bekende eerder de twee kopers van zijn huis te hebben doodgeschoten na een langslepende ruzie. En de getuige werkt bij de politie en zegt te weten hoe pesterig de kopers van het huis zich eerder gedroegen, zeggen de advocaten van Richard K. En tegen hem is opnieuw levenslang geëist. En veel mensen gaan zich deze maand ziek melden. Dat verwacht de Arbo-Unie. In vergelijking met vorige maand gaat het gemiddeld om 70% meer zieken. En vanaf deze maand neemt de drukte weer toe op de werkvloer. En ook spelen verkoudheid en griep een grotere rol. En volgens de Arbo-dienst is het dus niet een motivatieprobleem nu de zomer bijna voorbij is. Het weer van Buienradar, af en toe zon, maar soms ook een beetje regen. Het is 21 graden.
26: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800. Met Edwin Noorlander.
23: Met zometeen de Jacksons, ook Belinda Carlisle. Mijn eerste originele, Zij gelooft in mij, uit 1981. Dit is André Hazes.
27: Joe, 255.

0: Texans en Can You Feel It? Nummer 254 in de 80's Top 800. Onder andere dankzij jouw stem, Esme. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En jij hebt ook een verhaal, hè, bij dit liedje. Waarom heb je hierop gestemd?
1: Omdat ik bij de Jacksons ben geweest in Groningen een aantal maanden geleden.
0: Ja, redelijk recent. Dus ja, wel zonder Michael uiteraard. Maar ja? Ja, wie zit er nog wel in? Jackie?
1: Jackie en Marlon waren er.
0: Wat was het hoogtepunt?
1: Toch wel de memorial aan Michael.
0: Wat deden ze dan?
1: Ze hadden zeg maar een videoclip, zeg maar. En daarin kon je verschillende foto's zien van Michael van Jozef aan tot eigenlijk een paar dagen voordat hij overleed.
0: En daar stond muziek onder of zongen zij zelf een liedje op dat moment?
1: Nee, daar stond muziek onder.
0: Ah, oké. Hey, je hebt ze ontmoet?
1: Ja, toeval. Ik stond vooraan bij het podium.
0: En toen ben je gewoon heel brutaal geweest. Dan mag ik op de foto?
1: Ja. Eigenlijk wel.
0: Wat leuk zeg. En heeft hij een plekje in je huis gekregen, die foto?
1: Ik heb hem als mijn profielfoto.
0: Het is je profielfoto, hoor. Nou, hey, je hoorde hem net. Hij is wel een beetje gezakt helaas. Dus volgend jaar zeker weer stemmen.

0: Hey, want hij staat wel 48 plekjes lager dit jaar. Maar thanks voor jouw verhaal en je stem, hè?
1: Ja, en wel goed, hoor.
0: Het is de 80's Top 800 bij Joe. Met nu Belinda Carla onder andere op het stemlijstje van Lenny, Tim en Pascal. Heaven is a Place on Earth op 2:53. 80's Top 800.

Nummer 252 in de Joe 80's Top 800 is voor Richard Marx. You're the Right Here Waiting. Hij is 11 plekjes gestegen, dus iets populairder dan vorig jaar. Alles Richard Marx op dit moment niet zo heel populair onder de kijkers van The Voice in Australië. Hij zit daar als een van de coaches in die ronddraaiende stoelen. Maar veel mensen die storen zich aan zijn taalgebruik. Ja, hij schijnt redelijk recht voor zijn raad te zijn richting de kandidaten. En ook vaak te schelden. Nou, de kijkers zijn er zo klaar mee dat ze zeggen: Richard, het moet echt een tandje minder, anders dan stoppen wij met kijken. Nou, we gaan zien hoe het afloopt daar met The Voice in Australië. Hij was nu gewoon heel aardig, hè, in dit liedje. 252, Richard Marx in de Joe 80's Top 800. Met nu UB40.

UB40, Sing Our Own Song, nummer 251. Dit is de lijst met de 800 allerlekkerste liedjes uit de jaren 80. Daar gaan we nog de hele week mee door hier bij Joe. Aanstaande vrijdag is de grote finale dag. Die begint trouwens al wat vroeger dan dat je deze week gewend bent. Vanaf 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoor je dan de allerbeste liedjes dus uit de jaren 80 volgens jou. Nou, heb je gestemd op Matthew Wilder, ga ik je heel blij maken, want Break My Stride komt er zo meteen aan. En die heeft echt een reuze sprong gemaakt ten opzichte van de 80's top 800 van vorig jaar. Luik die Randy Ran hoor je zo meteen met Save a Prayer.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Sea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Coco.
1: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi. Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo. BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: 1 minuut over 2:30. Joe verkeer door Flitsmeister. De meeste vertragingen zijn onder het kwartier. Op één plek moet je even extra attentie hebben. Dat is de A10 Zeeburger Tunnel Diemen. Daar is de weg namelijk dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Moet je naar Den Haag of Utrecht, dan volg je even de borden met Amersfoort en Haarlem. En dan rij je een stukje over de A1, de A9 en de A2. Het is nog niet helemaal bekend wanneer de weg weer vrij is.
15: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
14: Ja, mocht het bewolkt bij je zijn, het zonnetje gaat zometeen direct schijnen. Want Matthew Wilder komt eraan met Break My Stride. Eerst Duran Duran. Hier is Save a Prayer.
16: 250.

Matthew Wilder heeft goede zaken gedaan in de 80's Top 800 dit jaar. Hij staat op 249 en dat is maar liefst 339 plekken hoger dan de editie die we vorig jaar uitzonden. En nu een favorietje van onder andere Joris. Die zegt, dit is een van de mooiste nummers, zo puur. En ook Marielle heeft hem bovenaan haar stemlijstje staan. En ze schreef erbij, het beschrijft volledig hoe ik in het leven sta. Het gaat om het liedje Fragile van Sting op nummer 248. Ik ga snel mijn mond houden, want het intro alleen is al prachtig.

0: Tim, jij bent op school, hè? Het is een bijzondere dag.
1: Dit is de introductiedag. Het is engineeringstudie.
0: Oh, oké. Dus je bent dus net begonnen met deze studie.
1: Ja.
0: En, vind je het nog leuk?
1: Half.
0: Oh, je hebt er geen spijt van je studiekeuze nu?
1: Nee, geen spijt. Het is de eerste dag, ik kan het nog niet vertellen, hè?
0: Nee, maar je zegt half, dus
1: Ja, we moeten nog even kijken.
0: Je hebt gestemd op de 80's Top 800, daarom heb ik jou ook aan de lijn. Jouw favoriet, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, komt er nu aan. Hoe oud ben je eigenlijk, Tim?
1: Ik ben 20.
0: Ja, en net als alle liedjes dus in de 80's Top 800 zijn het liedjes van voor jouw tijd. Weet je nog wanneer je deze voor het eerst hoorde?
1: Ja, dat was op Koningsdag. Dat was het in de stad.
0: Dit jaar Koningsdag?
1: Nee, dat is al een paar jaar geleden.
0: Een paar jaar geleden en je was gelijk hoekt.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, hey, dat is mooi, man. Nou, hij is ook heel erg gestegen, kan ik jou vertellen, in de lijst. Mede door jouw stem. Hij is 345 plekken geplust en staat op 246. Dus zet hem even aan tijdens het buitenwerken daar op je studie-introductiedag.
1: Ga ik zeker doen. Super, okay. Bedankt voor het laten weten.
0: Succes, jongen.
1: Dankjewel.

0: Edis Top 800. Fantastisch deze van de Cutting Crew. I Just Died In Your Arms Tonight. Nummer 246. Het is bijna 2 uur. Zometeen heeft Alain het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De tv-terugkeer van presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt groter.
0: Nou, wat hij gaat doen hoor je zo meteen. En verder komt deze eraan van de Pet Shop Boys. En wat dacht je van Genesis?
2: Zometeen meer. Top 800.
3: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
4: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
2: Kippie.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
24: Dit is jou. 1 minuut voor 2. Goedemiddag, het nu.nl nieuws. Ellen Altena.
25: Goedemiddag. Nog een arrestatie in de buurt van Overasselt. Daarmee zijn er nu 35 opgepakte verdachten. Een groep mannen met wapens liep een nacht geleden door het Gelderse dorp. Volgens meerdere media om wraak te nemen in een drugsoorlog. Na een dodelijke schietpartij volgde een urenlange klopjacht. Overal Zolt pakt vandaag de draad weer op, hoort WNL.
0: We zijn de strik weer een beetje te boven. Moet ik zeggen, gisteren was natuurlijk een heftige dag. Dank voor je heel Overal Zolt. De kinderen mogen vandaag ook weer naar school. Dus we nemen aan dat de situatie onder controle is. Ik voel me wel veilig, maar het heeft natuurlijk wel impact gemaakt.
25: De politie blijft paraat in Overal Zolt en omgeving. In Leeuwarden is het boerenprotest bij het provinciehuis in volle gang. Een paar honderd demonstranten met trekkers staan daar en er worden speeches gehouden. Zo roept boerenactiegroep Farmers Defence Force op tot verzet. Maar wat dat precies betekent is niet duidelijk. De boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ons land stuurt opnieuw noodgoederen naar Venezuela. Een marineschip met 150.000 liter drinkwater is onderweg. Eerder gingen er ook al andere hulpmiddelen die kant op. Venezuela werd deze zomer getroffen door een zware aardbeving. Ruim 6.000 mensen kwamen om het leven. En de tv-terugkeer van presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt groter. Hij gaat voor SBS6 ook een spelshow presenteren. Van Nieuwkerk noemt het een buitenkansje en hij heeft er veel zin in. Eerder wist al dat hij een muzikaal programma zou maken over zangeres Aretha Franklin. Van Nieuwkerk presenteerde eerder jarenlang De Wereld Draait Door. Later kwam hij onder vuur te liggen na berichten over een angstcultuur. Het weer van Buienradar. Af en toe zon, maar verspreid ook buien. Het is 21 graden. Morgen is het bewolkt met vaak regen. En ook dan gemiddeld 21 graden.
24: Het verkeer dan op Joe door Flitsmeister. 3 files door een ongeluk. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Eembrug en restaurant De Witte Bergen. 11 minuten verder de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Deil. 12 minuten en op de A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Ook door een ongeluk dus. 12 minuten.
1: Dit is Joe. De Joe 80's Top 800 met Edwin Noorlander.
24: Oh, de prachtige Alles wat ademt zometeen van Rob de Nijs. Ook hoor je Genesis Mama na de Pet Shop Boys en West End Girls.
2: Joe, Time Sweet Music, dit is Joe 245.

Genesis 244 is voor mama. Even tussendoor, mocht je dol zijn op het leven van Cheryl, Anouk, Roelien en Claire, dan kun je vanaf vandaag al een klein beetje gaan smullen, want zojuist zijn de eerste beelden naar buiten gebracht van Gooise Vrouwen, het nieuwe seizoen. Onze Koen met zijn hondjes ook een rolletje in heeft, hè? Koen van de Koen en Sander Show. Ja, gaat allemaal gebeuren. Het ziet eruit om weer van te smullen. Vanaf 11 oktober staat het op Videoland en vanaf 1 november ook op je televisie weer te zien, Gooise Vrouwen. Goed, even door naar de orde van de dag. Dat is uiteraard de 80's Top 800 hier bij Joe, met zometeen een liedje op 242 waarover Ingrid zegt: supermooi nummer, echt wereldverbeterend. En Anita die zegt: ja, wat had die man een stem. En inderdaad, wat had, want een paar jaar geleden is die helaas komen te overlijden. Na een best wel lange en slepende ziekte. Rob de Nijs en Alles wat ademt hoor je zometeen. Eerst op 243, Paul Simon.

Nummer 245, precies 40 jaar oud dit jaar, 1986, hoorde je Alles wat ademt van Rob de Nijs. En er wordt flink genoten van de Joe 80's Top 800. Altijd leuk als je je meldt in de Joe-app. Samantha die zegt, wat een toplijst Edwin. En Rob die stuurt, optimaal genieten deze dagen. Nu is het tijd geworden voor het favorietje van Jolanda. En die heeft erbij geschreven, ik heb vaak liedjes uit films die ik leuk vind, waaronder deze. En zowel de oude als de nieuwe films zijn allebei leuk. Zal ik je verklappen, Jolanda? Ik heb er nog nooit één gezien. Maar het liedje is zeker leuk. Footloose, Kenny Loggins op 241.

0: Precies 100 plekken hoger. Kenny Loggins. Dit jaar op 241 in de 80's top 800. Je hoorde Footloose bij Joe. De 800 allerbeste liedjes uit de jaren 80. En daar hoort David Hasselhoff ook bij. Je hoort hem zo.
1: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiplumpia.
3: Lekker.
4: Kippie.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
8: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
13: Coco.
14: De Lulu.
13: Gek.
12: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
16: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
18: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
5: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
1: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smin.
3: Boost yourself.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Half drie, Joe verkeer door Flitsmeister. De twee opvallendste files voor nu, dat zijn deze. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Ligt dat op de weg daar, zorgt voor 21 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelminakanaal. 6 kilometer aansluiten en 24 minuten.
1: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
0: En Mr. Baywatch. En Mr. Knight Rider trouwens ook. David Hasselhoff komt eraan. Eerst voor je Tina Turner en David Bowie. Hier is tonight.
20: 240.
21: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

David Hasselhoff, Looking for Freedom, nummer 239 in de Joe 80's Top 800. Hij is 407 plekken gestegen. Goeie score. En goed nieuws kan David Hasselhoff trouwens ook wel gebruiken. Het gaat niet zo heel erg denderen met hem. Financieel gaat het niet goed. En ook lichamelijk heeft hij aardig wat voor de kiezer gehad de laatste tijd. Vanwege gewrichtsproblemen. Hij is nu flink aan het trainen omdat hij heel erg graag een rolletje wil spelen in de nieuwe Baywatch-serie van volgend jaar. Dus laten we hopen dat hem dat gaat lukken. David Hasselhoff dus in de Joe 80's Top 800. Met de dijk zometeen naar Clannad en Bono in A Lifetime op 238.

De dijk, ik kan het niet alleen. Wij ook niet hoor, want we hebben jouw stem hard nodig gehad om deze lijst te maken. En dank als je dat gedaan hebt. Jorde, ik kan het niet alleen op 237. Zometeen de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Nou, iets verder weg dan 500 mijl is bijvoorbeeld ook Carla. Die app net dat ze lekker vanuit Griekenland aan het luisteren is. En Saskia en Jurgen zijn ook op hun vakantieadres aan het genieten van de 80's Top 800. Zij sturen groetjes uit Slovenië. Nou, groetjes terug. Hier is Stefanie op 236.

0: In de Joe 80's Top 800, I'm Gonna Be 500 Miles For You op 235. Alain, zometeen met het nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De brandstofprijzen die zijn al hoog, maar ze gaan waarschijnlijk nog verder stijgen.
0: En verder hoor je deze van Joe Cocker.

0: zometeen meer. 80's Top 800.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op baby-travel.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
13: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Titanic.
22: Bonjour, ik ben Céline Dion.
21: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
23: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
21: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
24: I'm the queen of the show.
25: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
26: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
27: Dit is jou. Goedemiddag, het is 1 voor 3, het nieuws van nu.nl met Alain Altena.
28: Goedemiddag.
0: richting de 3 euro voor brandstof. Het klinkt extreem, maar we moeten er volgens experts rekening mee houden door alle spanningen in de wereld, zoals in het Midden-Oosten. Met afgerond 2,67 euro per liter piekt de adviesprijs voor benzine vandaag al, en ook diesel lijkt richting een nieuw record te gaan. En hier zal het volgens deskundigen niet bij blijven. Een volle tank wordt waarschijnlijk dus nog duurder. De politie onderzoekt een dreigvideo aan de bewoner van het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren werd geschoten. Een beveiliger overleed, 2 agenten raakten gewond. Een gemaskerde man zegt, omringd door gewapende mannen, in het Engels dat de bewoner een partij cocaïne heeft gestolen. En als de drugs niet snel terugkomen, worden geliefden van de man gedood.
1: You were gonna kill everyone. All you love. Family, friends and others.
0: Agenten onderzoeken of de video echt is. Ja, ondertussen is nog iemand opgepakt voor de Wild West-actie van gisteren. In totaal nu 35 mensen. Het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden is afgelopen. Honderden boeren waren met trekkers die kant op gekomen. Ze demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren zeggen dat ze met hun trekkers via lokale wegen naar huis gaan en dus niet over snelwegen gaan rijden. En stopt Jutta Leerdam met schaatsen of gaat ze door? Zo'n 1,5 maand voor de start van het nieuwe schaatsseizoen is daar nog altijd onduidelijkheid over. Haar nieuwe management zegt nu, Jutta laat via haar eigen kanalen weten wat ze gaat doen. En Jutta Leerdam werd bij de afgelopen winterspelen Olympisch kampioen op de 1000 meter. En vlak daarna zei ze al niet te weten of ze door zou gaan. Het weer van Buienradar, af en toe zon, maar verspreid ook buien. Het is 21 graden. En morgen is het bewolkt met vaak regen, ook dan gemiddeld 21 graden.
2: Verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 2 files die al lang zijn. De A10 Amstel, de Nieuwe Meer tussen Amstel en de Schinkelbrug door een ongeluk. Oprit is ook dicht daar nu. 4 kilometer file, 40 minuten. En er ligt wat op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij de Noordtunnel. Als je rijdt vanaf Ridderkerk-Zuid naar die tunnel, kom je in 3 kilometer en 32 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Top 800.
3: De Joe. Top 800. Met Edwin Noorlander.
2: Nou, pak je koffers. We gaan naar het vliegtuig richting Rio de Janeiro met Maywood zometeen. Eerst hoor je Joe Cocker.
5: Joe, time's great music. Dit is Joe.
6: 234.

0: De lekkerste hits uit de jaren 80. Volgens jou, Jordan Maywood en Rio, nummer 233. Marcel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het is tijd voor een favoriet van jou.
1: Ja, Wonderful Life is een nummer van Black. En dat is eigenlijk de naam van Colin Verncoop. En die heb ik toch behoorlijke tijd persoonlijk gekend.
0: En hoe is dat zo ontstaan, die connectie tussen die zanger en jou?
1: Nou, dat is heel merkwaardig. Ik heb hem ooit live gezien in Rotterdam. In Nighttown. En dat was een concert in 93 voor 60 mensen of zo. Dus een hele lege zaal. Ja. Werd wel heel gezellig trouwens, want mensen gingen bier voor hem kopen, et cetera. Okay. Toen heb ik een uur met hem backstage gezeten. En daarna zijn we een soort van gaan corresponderen. Dus ik heb ook echt een website later voor hem opgezet en vragen gesteld die hij dan ging beantwoorden. En dat was eigenlijk een heel leuk contact.
0: Nou, een soort vriendschap is er eigenlijk ontstaan toen, Marcel.
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Hij is later ook weer gaan optreden, voornamelijk in Engeland. En het grappige was dat de eerste volgende keer dat ik hem zag, dat was 8 jaar later, was het meteen, hey Marcel. Ik denk, hè?
0: Dat is toch leuk, hè? Dat dan iemand die zo bekend is, jou dan herkent.
1: Dat is zeker grappig, omdat je dat echt niet verwacht.
0: Maar inmiddels is hij overleden?
1: Ja, dat was wel een drama. De meeste mensen worden helemaal gek als ze terugdenken aan de dood van David Bowie. Maar een paar weken later is hij overleden na een auto-ongeluk. En eerlijk gezegd heeft hij mij dat wat meer geraakt.
0: En je bent ook naar zijn dienst geweest, toch?
1: Ja, er was een herdenkingsdienst daarna in Liverpool, zijn geboorteplaats. En dat was heel indrukwekkend met iets van 200 mensen die daar aanwezig waren.
0: Nou, het is een prachtig liedje, Wonderful Life van Black. En er is goed op gestemd, niet alleen door jou, want hij is flink gestegen in de lijst. Vorig jaar stond hij 233 plekken lager namelijk. Maar nu is hij gestegen naar 232 en hij komt nu voorbij. Mede dankzij het stemmen dus door jou, Marcel. Dus doe dat vooral volgend jaar weer, hè?
1: Uiteraard. 232.

En wordt 231. Madonna, La Isla Bonita. Het is de Joe 80's Top 800. Wat klinkt hier lekker, hè? Dus laten we snel doorgaan met weer zo'n 80's hit. Freddie Mercury op 230. Oh.

0: Even ademhalen, hè. Doe maar. Smoor verliefd in de 80's Top 800 bij Joe. Zometeen Whitney Houston en ook Bruce Springsteen.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond...

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 stuurlen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
25: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
30: Anders grijp je mis.
31: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
32: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
33: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Jouw verkeer door Flitsmeister, 32 vertragingen. De meeste files zijn onder de 20 minuten. Gelukkig, eentje is er net ietsje langer. 22 minuten namelijk. Dat is de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwmeer. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid.
1: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
0: En onderweg naar de middagshow met Kai zometeen vanaf 4 uur. Je hoort Katvina aan de Wave Show in de lijst. Maar eerst deze. Heerlijk, Whitney Houston. En the greatest love of all.
2: 228.

Katrina and the Waves, 107 plekken gezakt met Walking on Sunshine. Misschien wel vanwege al die hitte deze zomer. Hè? We zijn gewoon klaar met die zonneschijn. Hier blijft het de aankomende tijd trouwens rond de temperaturen die we nu al hebben. Zelfs iets lager, volgende week richting de 16. Dat is echt niks in vergelijking met Zuid-Europa. Daar hebben ze een nieuwe hittegolf. Hè? Het is de Joe 80's Top 800 met zometeen de Time Bandits. Eerst op 226. Bruce Springsteen. Hey.

Deze week gewoon op mijn eigen stem blijven helemaal vergeten. Maar dat heb jij deze week misschien ook wel af en toe. De Time Bandits, Nederlands trots. You're the Endless Road op 225. In de lijst werd de 800 beste uit de jaren 80. Nu een favoriet van onder andere Angelique Krauwel. Die schreef erbij gewoon een prachtig nummer. Onze George, Rest in Peace. We ook Bert, Rico en Michiel hebben hem op hun lijstje gezet. En daarom staat hij dit jaar op 224. One More Try. Dit is George Michael in de Joe 80's Top 800.

0: George Michael en One More Try. Hoor je? In de Joe, 80's Top 800. Zometeen gaat hij verder bij Kai en de Middagshow. En dat betekent dat Jeroen er ook weer is. Het laatste nieuws zometeen. Wat heb je, Jeroen?
1: Ja, zometeen onder andere de Tweede Kamer. Die is er klaar mee en wil dat de begroting van het kabinet per direct openbaar wordt en niet pas op Prinsjesdag.
0: Oké, okay, horen we zometeen meer over. En verder komt deze eraan zo. Dus baggy trousers en wat dacht je van het goede doel? Vriendschap is
2: een illusie. Zometeen meer. 80's Top 800.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Deze week in de bonus: alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
19: Loco.
18: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
26: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Dit is jou. Door met de Joe 80's Top 800. Na het nieuws van 4 uur, Jeroen.
1: Goedemiddag. Het moet per direct openbaar worden. De begroting van het kabinet. Volgens de Telegraaf wil een meerderheid van de Tweede Kamer de stukken nu al inzien nadat ze gisteren zijn uitgelekt. Eigenlijk gebeurt het pas op Prinsjesdag over 2 weken... maar de Kamer wil nu al weten waar ze aan toe is. Het is nog onduidelijk of het minderheidskabinet daarmee instemt. Het onderzoek op een grasveld in de buurt van Overasselt is nog altijd bezig. Er wordt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens de ANP wordt er vooral gekeken bij een greppel en een stuk bos. En ook wordt er een drone ingezet. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident bij het vliegveld van Leipzig. Het zou gaan om 2 mannen met een Russische achtergrond. Vorige maand werden bij de luchthaven meerdere drones gevonden. Daarmee zou geprobeerd zijn een aanslag te plegen. En de Nederlandse bank heeft ruim 10 miljard van onze goudvoorraad uit de VS en Canada gehaald en naar Londen verhuisd. Dat vindt de bank handiger vanwege de onrust in de wereld. Nu ligt onze goudvoorraad beter verspreid en dat is veiliger als er iets gebeurt. Een derde van al ons goud ligt ook echt in Nederland. Het weer van Buienradar, af en toe zon, maar verspreid ook wat buien. Het is zo'n 21 graden. Morgen bewolkt met vaak regen. En ook morgen is het gemiddeld 21 graden.
0: Het beste van het beste uit de 80's hoor je alleen hier.
2: Dit is Joe.
27: 80's top 800.
2: De Joe 80's top 800. Met Kai Merckx.
0: Met muziek van Supertramp. Take the long way home. Na de laatste keer madness in de lijst. Dit is Baggy Trousers.

0: Sowieso, applausje voor Supertramp hoor. Take the Long Way Home. 367 plaatsen gestegen naar 222. En dit is de middagshow. Kai hier, we zijn weer van de kant. Ook vandaag, gewoon tijdens de Joe 80's Top 800 natuurlijk. Want dat willen we niet missen. Want wat een enorm feest is dat. Toch, Jeroen?
1: Dit is fantastisch.
0: Oh, dit.
1: Nou, ik moet zeggen, het wordt ook per dag echt leuker. Gisteren heb ik enorm genoten, zei ik na de uitzending nog. Wat een lekkere platen, zei je nog. Wacht maar, morgen. Dan komt
0: ja, wacht maar. Ik zeg al, wacht maar. Het wordt alleen maar beter. Ja. Nou, dus je hoort inderdaad goed. Jeroen moest even een dag of vier inkomen, maar we zijn nu...
1: Nee, het duurde wel een dag.
0: Ja, het duurde wel een dag. Ja. Eerst moet schuim een beetje van bier en daarna kunnen we genieten.
1: Kunnen we doordrinken.
0: Eigenlijk, ja, precies, ja. Weet je wat ik ook zo heerlijk vind? Ik vind, we komen in een heerlijke periode terecht. Kijk, ik heb genoten van het afgelopen zomerweer, uiteraard. Ik heb jou ook al horen vertellen, Jeroen, dat zomerweer niet per se meer terugkomt.
1: Nou, dat komt 2 weken niet.
0: Precies. Een echte Indian summer lijkt voor nu in ieder geval even uit te blijven. Maar ik vind het een heerlijke periode. Het is weer de periode dat je lekker 's avonds thuis komt, dat de gordijnen lekker dicht gaan, dat de kaarsjes aangaan. Dat is ook weer lekker genieten. Ik hoorde vandaag ook, het schaatsseizoen is begonnen. Dat hoorde ik vandaag.
1: Begint wel in deze dagen. Voor. Ja, ik heb het begonnen. De trainingen zijn al een paar maanden bezig.
0: Ik heb dat gehoord.
1: Het seizoen gaat wel beginnen weer.
0: Nee, ik hoorde letterlijk op de raad. Het schaatsseizoen is begonnen. De R zit in de maand. Ja. Ook gehoord. Ja. Wordt het al vroeger donker ook?
1: Het wordt zeker vroeger donker.
0: Ja, het is heerlijk. Het is heerlijk. Ja. Weet je waar ik ook dan stiekem naar uitkijk? Ik heb dan altijd het idee van, laten we daar maar meteen doorgaan naar het einde van het jaar, heerlijk. Naar die periode. En dat gaan we zo al even aanraken in de Joe 80's Top 800. Ik ga je namelijk een nummer voor je draaien op nummer 220 zo, over een paar minuutjes. En dat begin, ja, je herkent het aan de eerste pianotoets. Let op.
1: Ja. Nee, gaan
0: we toch? Ja. Maar nu nog niet, want de eerste nummer 221 in de Joe 80's Top 800. Het goede doel.

0: Het goede doel met vriendschap op 221 in de Joe 80's Top 800. Ja, dit ga ik helemaal optuigen natuurlijk, dat begrijp je.
1: Heerlijk.

0: Slee. Want waarom? We gaan een kerstnummer draaien.
1: Heerlijk.
0: Dat is fantastisch. En daar is dus en masse op gestemd. Want het is terechtgekomen op nummer 200. Waar zitten we? 20. Dat zou je moeten weten. Waar zitten we? Waar zitten we? Vraagt de kok. Hoe maak je dit gerecht? Vraagt de kok. Op nummer 220. Het is eigenlijk met die periode van het jaar, met die kerstperiode van het jaar, hetzelfde als met de Sinterklaasperiode. Want er zijn nu heel veel mensen die zeggen, hè, verdikke me, loop ik een supermarkt binnen en dan liggen er al kruidnootjes. Waarom nou toch? Terwijl, ik las ook een artikel afgelopen week van de kruidnootproducenten die zeggen, ja, maar we zijn als mensen ook enorm schijnheilig en ook hypocriet, want ze worden massaal gekocht. Dus ja, waarom zouden we ze niet in de winkel leggen? En dat is eigenlijk ook een beetje het ding met kerst, met kerstmuziek. Het is 2 september vandaag, je denkt, ik moet er niet aan denken. Maar als je het hoort, dan laaf je je eraan. Dan denk je, heerlijk, kom maar door met dat gevoel. Ja, ik ben een echte kerstfanaat. Ik hou echt enorm van die periode. Ik vind dat gezellig, ik vind het sfeervol. Er is niks wat meer sfeer is dan kerst. En jij hebt dat ook, Jeroen?
2: Want ik heb exact hetzelfde.
0: Kijk zelfs wel kerstfilms.
2: Stiekem.
0: Oh, dat mocht ik niet zeggen.
2: Ja, onder enig protest thuis. Maar ik heb al de eerste kerstfilm gezien dit jaar.
0: Ja, nou ja, kijk. Ik zag ook een bericht voorbij komen van Grietje en Ietje. Die zijn misschien wel net zo gek op kerst als ik. Ze werken namelijk bij een kringloopwinkel in Dokkum. En daar is gisteren de kerstmarkt al gestart. En zij zijn niet de enige die daar zin in hebben. Want bij de opening stond het rijen dik voor de deur met mensen. Dus mocht je er nu ook al zin in hebben, deel even in deze feestvreugde met ons allemaal. Want dit is er daadwerkelijk aan de hand. Chris Rea en Driving Home for Christmas op 220 in de Joe

Slide in the Name of Love. 11 keer in de Joe 80's Top 800. U2 komt ze nog 4 keer tegen deze Pride op nummer 219 voor als je meeschrijft. Het is woensdag, betekent dat we nog 2 rondes te gaan hebben bij de Alpha Battle. Voor we weten wie er met 1000 euro naar huis gaat. Op dit moment is het nog in handen van Joris met 6 goede antwoorden. Op zich is dat een prima score voor de winst. Maar ik weet ook dat er meer in het vat zit. Dus weet jij binnen een halve minuut zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met 1 bepaalde letter uit het alfabet, dan mag je nu alvast de app van Joe paraat houden. En als je hem niet hebt, kun je hem gratis downloaden. Want alleen daarmee kun je je aanmelden. Na het nieuws van 4:30. En dan hoor je ook Phil Collins in de lijst. Over een paar minuten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op baby-travel.nl.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa-stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Er trekken buien over het land met zo'n 21 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan ook 21 graden.
10: Dit is jou.
13: En Piet Veerman, hoor je na het nieuws van 4:30? Je doet dat Eindhovens.
1: I'm feeling strong.
13: Hè?
1: I'm feeling strong, zeg maar vast.
13: Prima.
1: Gaat Piet Veerman.
13: Oh, dat zingt hij.
1: Ja, gaat
13: hij zo zingen. Oh, goed zo. Ja, ik zit er klaar voor. Ik denk dat was even een persoonlijke mental note.
1: Dus even voor na de jaren 80 heb ik al. Zeg, ik heb nieuws. En
13: heb jij nieuws?
1: Ik begin met een nogal vervelend begin van de vakantie voor mensen op Eindhoven Airport. Want 6 Ryanair-vluchten zijn daar vandaag vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing konden de koffers van 6 vluchten niet mee. Die moeten worden nabezorgd. Wanneer dat allemaal gaat gebeuren, dat is nog totaal onduidelijk. En dat is allemaal uitermate vervelend voor de reizigers, zegt een woordvoerder van het vliegveld.
13: Dan was er wel echt wat aan de hand. Toch? Ja. Want anders, want kijk, de kisten moeten de lucht in natuurlijk. Die moeten gaan vertrekken. Maar er hoeft maar, dat hebben we allemaal wel eens een keer gehad. Ik heb het laatste ook, toen gingen we op vakantie en zaten we in het vliegtuig te wachten. Nou, zweet op voorhoofd gered. We zitten. Ja, dames en heren, er staat nog een pallet. Een pallet staat er nog op de baan. Dus we moeten heel even wachten tot het pallet weg is. Kan ongeveer een 20 minuutjes tot een half uur duren. Want er moet iemand van een ander vliegveld komen om dat te doen. Dus graag nog even uw geduld.
1: Vreselijk.
13: En dan zit je te wachten. Maar dit, hup, zonder koffers. Nou, vliegen maar, huppakee. Dat levert ook weer gedoe op natuurlijk.
1: Enorm veel gedoe.
13: Ja.
1: Ander nieuws. Deze maand gaan veel mensen zich ziek melden, verwacht de Arbeidsunie. In vergelijking met vorige maand gaat het om zo'n 70% meer zieken. Dat heeft niet te maken met een gebrek aan motivatie na de vakantie, maar met de toegenomen drukte op de werkvloer, mensen die dichter op elkaar zitten, en verkoudheid en griep spelen ook een grotere rol. Het gaat heel aardig. Moet je niet doen, dan moet ik ook hoesten. Ik hervat mij. I'm feeling strong. Het gaat heel aardig met de tv-comeback van Matthijs van Nieuwkerk. Na een muziekspecial bij SBS gaat hij voor diezelfde zender nu ook een spelshow presenteren. Die heet Golden Elevators. Daarin proberen kandidaten zo snel mogelijk de top te bereiken door telkens te kiezen tussen twee liften, A of B. Matthijs heeft daar zin in. Hij noemt de spelshow een buitenkantje.
13: En hopelijk zit zijn carrière ook weer een beetje in de Golden Elevator, natuurlijk.
1: Mis de kans.
13: Okay. Nog 2 rondes te gaan voordat we weten wie er met die felbegeerde 1000 euro naar huis gaat bij je.

0: Queen bij Joe. Another One Bites the Dust. Nummer 217 is dat in de Joe 80's Top 800. Phil Collins hoor je zo. Maar ik heb hier eerst iets waar ik je aandacht voor wil. Namelijk 1000 euro. Heb ik hier liggen. Is voor degene met de hoogste score van de Alphabet al deze week. Met nog twee rondes te gaan komen we steeds dichter bij die finale. Het spel blijft in die tussentijd wel hetzelfde. Dat is goed hè?
1: Ja.
0: Het is wel heel fijn dat we dat spel niet halverwege veranderen. Ik geef je een halve minuut de tijd en één letter uit het alfabet. Aan jou de taak om binnen die tijd meer dan 6 goede antwoorden te geven. Want dat is de hoogste score op dit moment. En dan kun je zeggen, nou ik ga voor 7. Maar je kan ook voor een hogere aantal gaan, dan weet je in ieder geval zeker dat je even hoog en droog aan het klassement staat. Want alleen de hoogste score wint 1000 euro. Dus, wil je meespelen? Dan mag je de app van Joe erbij pakken en je mag je naam sturen. Alleen je naam is eigenlijk voldoende. En dan word je er misschien wel uitgepikt. We spelen over, laten we zeggen, een minuutje of twee na nummers
2: 216.
0: En op nummer 216 vinden we Phil Collins en You Can't Hurry Love.

0: Can't Hurry Love op 216 in de Joe 80's Top 800. Je hoort hier over een paar minuutjes de Police. Maar eerst de Alpha Battle. De Alpha Battle met Rudy. Hey Rudy.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent echt een diehard luisteraar van de Alpha Battle in ieder geval.
1: Ja, ja, zeker weten, zeker weten.
0: Ik hoor ook heel veel zelfverzekerdheid en dat is goed.
1: Nou begint de spanning toch wel een klein beetje op te lopen.
0: Oké, maar wat zijn jouw gemiddelde aantal antwoorden?
1: Ja, als ik terug van mijn werk rijd, dan zit ik rond de 8, 9 of 10.
2: Zo.
0: Hé, hey, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Nou, dan kunnen we al eens even vooruit gaan denken. Wat ga je doen met 1000 euro?
1: Ja, op mijn lijstje bovenaan staat een nieuwe televisie.
0: Een nieuwe televisie. Ja. Er zijn mensen die kopen een nieuwe televisie tijdens het WK, ja, voordat het WK begint. En andere mensen kopen een nieuwe televisie als Matthijs van Nieuwkerk een nieuw programma heeft. Dat is een beetje wat dit is, denk ik. Hoe weet het ook alweer? De Golden Elevators. De Golden Elevators. Een nieuw spelprogramma wordt dat, Rudy. Kun je lekker in HD-kwaliteit gaan kijken.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Hoeveel inch moet die zijn? Hoeveel inch?
1: Ja, ik moet hem eerst met mijn eigen ogen om bekijken.
0: Ja,
1: nog geen idee.
0: Ze doet het ook altijd. Ik heb ook nooit een idee hoe groot dat is. Inch. Rudy, het gaat als volgt. Je krijgt 30 seconden. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Dan win je 1000 euro.
1: Yes, prima.
0: En misschien komt er nog wel een tv jouw kant op. Want omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
1: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Wacht even. Orkest was te laat, geeft niet. Je mag gaan spelen, beste Rudy, met de letter F. Van file, waar je wel eens in staat.
1: Oké. Nou, oké, prima. Kom maar op.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een jongensnaam.
1: Frank.
0: Een land.
1: Finland.
0: Een bekende Nederlander.
1: Frans Bauer.
0: Iets dat je kan eten.
1: Friet.
0: Een beroep.
1: Fietsenmaker.
0: Een film.
1: Floris.
0: Een automerk.
1: Fiat.
0: Een sport.
1: Fietsen.
0: Een dier.
1: Fazant.
0: Een muziekinstrument.
1: Flamingo.
0: Iets. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik hoorde jou bij jongensnaam Frank zeggen. Ik dacht, dan ga je voor land, ga je naar Frankrijk, want dan zit je een beetje ritme.
1: Nee.
0: Dus ga je toch voor Finland. En ook dat is natuurlijk een goed antwoord, dus dat maakt helemaal geen reet uit. Het was een goede ronde, alleen ik heb nog nooit iemand op een flamingo zien blazen als muziekinstrument.
1: Nee, ja, ik ook niet.
0: Wel op een fluit bijvoorbeeld, dat had wel gekund. Maar alsnog is het een goede ronde, want je hebt gewoon gedaan wat je hebt beloofd. 9 goede antwoorden!
1: Oh, nou, hartstikke mooi.
0: De tv komt alsmaar dichterbij. En als je denkt, nou, ik ga die tv toch nog voor de neus van Rudy wegkapen, dan mag je dat zeker laten komen horen. Meer dan 9 goede antwoorden heb ik van je nodig. Als je mee wilt spelen met de alfabet, dan mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 16:45, de grote finale voor 1000 euro. Dit is de Joe 80's Top 800. The Police and Every Little Thing She Does Is Magic. Hoor je op 215.

0: She Does Is Magic. De Police staat 3 keer in de Joe 80's Top 800. Je hoorde ze eerder al met Don't Stand So Close To Me. En we hebben er nog eentje te goed na deze. En dat is, wil je het weten?
1: Ja.
0: Zo leuk dat jij ook gewoon zit als je het voor het eerst hoort. Dat is zo leuk.
1: Serieus die.
0: Every Breath You Take, uiteraard. Ja. Die komt ook nog voorbij ergens later in de lijst. Als je de Joe 80's Top 800 mee wil lezen, mee wil volgen... dat kan natuurlijk ook via de app van Joe. Maar het is altijd leuk om je te laten verrassen. En dan, als je nog niet hebt gekeken, dan weet je nog niet... maar ga ik je nu wel vertellen dat je

0: Na het nieuws van 5 uur, zometeen meer. 80's Top 800.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pannenkoeksaus. Lekker.
3: Kippie.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja?
13: Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf €19.
17: Terstal. Maak elk moment mooi.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Dit is jou.
22: Miami Sound Machine, hoor je na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
23: Goedemiddag. Ze kwamen uit België. De zwaar bewapende groep die gisternacht door Overasselt liep had zich eerder verzameld in Brussel, meldt het Parool. En daar kregen ze in een loods een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn, die waren geworven via social media. Intussen meldt de Telegraaf dat de politie een tas met meerdere vuurwapens heeft gevonden op een carpoolplaats in Wijchen. Er wordt onderzocht of deze zijn gebruikt in Overasselt. De dubbele moordzaak in het Drentse Wijtenveen is uitgesteld op verzoek van de advocaten van verdachte Richard K. Die willen het verhaal van een nieuwe getuige nog in hun pleidooi verwerken. Begin volgende maand gaat het hoge beroep verder. Ons land stuurt opnieuw noodgoederen naar Venezuela. Een marineschip met 150.000 liter drinkwater is onderweg. Venezuela werd deze zomer getroffen door een zware aardbeving. En in Los Angeles is op de Hollywood Walk of Fame de ster van Dolly Parton vervangen. De ster werd kort na de overlijden bekrast en vernield. En ook waren bloemen die bij de ster lagen meegenomen. Dolly kreeg de ster in 1985. Het weer van buienradar, af en toe zon, maar verspreidt ook wat buien. Morgen bewolkt met heel vaak regen. Er wordt morgen zo'n 21 graden.
22: Je hoort over een paar minuten onder andere Herman van Veen en de Joe 80's Top 800.
24: Dit is Joe
25: 80's Top 800.
3: De Joe 80's Top 800 met Kai Merks.
12: Eerst op 214 Miami Sound Machine. Francis zegt erbij, wat een heerlijk nummer. Conga is voor mij pure vrolijkheid en

te maken met mijn vrienden van de Koen en Sander Show. Die heten toevalligerwijs ook Koen en Sander, je zult niet geloven. Deze maand vieren ze hun 20ste verjaardag. En dat is echt heel lang, want bedenk maar eens wat jij de afgelopen 20 jaar hebt gedaan. Het is een groot deel van een mensenleven, 20 jaar. Als het aan Koen en Sander ligt, dan houden ze dit een beetje klein, heb ik het idee. Dat ze denken, ja oké, we zijn 20 jaar een duo, maar hoeft niet heel veel aandacht naar. We doen ook gewoon ons werk en we hebben het leuk. En een punt, hè, een taartje en dat is het. Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. En daarom heb ik hier aan het begin van de week opgeroepen om even een kaart te sturen. Een leuke kaart. Gisteren heb ik hier al een grote doos uitgepakt zelfs. Zoals van Ricky. Ricky is nog een stap verder gegaan. Die heeft niet alleen een kaart, maar ook een hele fles Kava meegestuurd. Doe me toch deugd, want ik zie hier nog een stapel kaarten liggen die ik aan Koen en Sander ga geven. Er komen er steeds meer binnen, dat is leuk. Alleen, ik zag net een ingesproken berichtje binnenkomen van Koen Zwijnenberg. En ik denk dat dat alles te maken heeft met dat sympathieke gebaar van mij. Ik heb het nog niet beluisterd, dat wil ik zo even met jou doen. Maar dat zal iets van een bedankje zijn. Daar ga ik even vanuit. Want hier wordt er niet vrolijk van een kaart. Ik ga het zo even samen met je beluisteren.

Nou, het is ook het moment in de lijst dat we afscheid nemen van heel veel bands. In de zin van dat ze voor een laatste keer voorbij komen in de Joe 80's Top 800. Is ook het geval bij In Excess. Stond er 4 keer in met Never Tear Us Apart op 200.

0: Moonlight Shadow. Ook altijd leuk om te horen. Het is een feestmaand hier bij Joe, want Koen en Sander bestaan 20 jaar deze maand als zijnde duo. Het kan aan mij liggen, maar ik vind niet dat we dat zomaar ons voorbij mogen laten gaan. Sterker nog, hier moeten we juist even bij stilstaan. Maar Koen en Sander houden het liever een beetje klein, heb ik het idee. Maar daarom heb ik wel aan het begin van deze week even een oproep gedaan. Namelijk, stuur even een leuk kaartje voor dit geweldige jubileum en van dit uiterst sympathieke duo. En dat gebeurt massaal. Dat gebeurt massaal. De kaarten vliegen hier naar binnen. En ik heb ook een ingesproken bericht gekregen van onze grote vriend Koen van de Koen en Sander Show. Dus ik dacht, ik ga dat even beluisteren samen met jou nu. Want dat kan haast niet anders dan een bedankje zijn voor dit sympathieke gebaar. Dus dan heb jij, als je al een kaart hebt gestuurd, ook meteen een bedankje terug. Luister even mee.
1: Ja, Kai, hallo, met Koen en Sander. Even het volgende. Het is echt heel lief en heel goed bedoeld.
0: Zie je?
1: Jouw actie om kaartjes naar ons te sturen. Maar ja, we willen toch even iets tegen je zeggen.
2: Ja, het hoeft echt. Stop gewoon met die oproepen. Die kaartjes is leuk en aan, maar er komt toch niks van terecht. Het hoeft ook helemaal niet. Wat moeten we met die kaartjes nou weer ophangen in de kerstboom?
1: En mensen gaan het niet meer doen. Weet je, het is 2026. We sturen gewoon geen kaartjes meer. Dus even goede vrienden. Heel leuk. Het hoeft niet meer. Dankjewel, Kai. Stoppen!
0: Ja, het is voor ondankbaar. Wat is er nou weer voor ondankbaar?
3: Ook niet waar.
0: En ook niet waar.
3: Ook niet waar.
0: Het is niet waar. Er zijn heel veel mensen die kaartjes sturen. Tuurlijk gebeurt dat wel.
3: Nou, ik wil iets zeggen, dan ga ik het niet zeggen. Ondankbaar, laat ik het vriendelijk zeggen. Dit vraagt om meer.
0: Dit vraagt om meer. Ja, maar ja. Nee, maar precies. Ja, maar dit triggert natuurlijk helemaal. Dit triggert helemaal om te laten zien van, nou ja, ten eerste, tuurlijk sturen er nog heel veel mensen een kaart. En dat veel mensen ook ze gewoon even willen feliciteren met dit heugelijke feit. Dat is toch leuk? Je bent jarig. Je bent jarig en je plakt je brievenbus dicht. Dat kan toch niet? Dat is toch heel raar dat je dat doet?
3: Gewoon extra gas op deze actie. Echt
0: dat
3: waar,
0: denk
3: serieus.
0: Ik ook. Extra gas. Dus ik ga door. Ja. Oh, dankjewel.
3: Ja.
0: Ja. Sterker nog, ik ga het adres nu nog een keer zeggen. In volledige stilte. Stuur een kaart naar... Nee, je mag blijven lachen hoor. Stuur een kaart. Stuur een kaart naar Koen en Sander om ze te feliciteren met het 20-jarig jubileum. Dat mag naar het volgende adres. Van der Madeweg 40, 1114 AM in Amsterdam. Van der Madeweg 40, 1114 AM in Amsterdam. En onthoud, als je naar de radio luistert en je hoort Koen en Sander ook maar ergens zeggen, dit hoeft niet voor ons, stop hiermee. Daarmee willen ze eigenlijk alleen maar zeggen, wat ontzettend lief van jullie, wat sympathiek. Wij willen graag zoveel mogelijk kaarten hebben voor ons jubileum. Dat is eigenlijk wat ze bedoelen. Maar het zijn ook zo aardige jongens. Dat kunnen ze niet zo uiten. Dus dat doe ik voor ze. Door met de Joe Ages Top 800. Dit is nummer 211. Frankie Goes to Hollywood. And relax.

0: altijd leuk deze. Misschien ook wel een van mijn favorieten uit de 80's. Ja. Dit. Michael Field en Moonlight Shadow op 210. Nieuws van 6 komt eraan, Jeroen. Goed of slecht nieuws?
1: Ja, slecht nieuws. Ik heb slecht nieuws voor onze portemonnee. En dat gaat niet over de recordhoge benzineprijs. Want dat vertel ik pas om 6:30.
0: Oh, dat komt laat. Je spreidt het slechte nieuws. Dat is wel fijn. Dankjewel. Ja. Dankjewel dat je dat doet. Meer Joe 80's Top 800 na het nieuws.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Pakken ze een podium?
3: Pakken ze een podium?
2: Pak zelf eens een podium.
4: Pakken ze een podium.
5: Pakken ze een podium.
6: Pakken ze een podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
8: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
16: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
17: Er trekken buien over het land met zo'n 21 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan ook 21 graden. Zo meer Joe 80's Top 100 met muziek van Prince.
18: Dit is Joe.
17: Na het nieuws van half zes, Jeroen Lantijnhouwers.
19: Zeker, goedemiddag. Ik begin met koning Willem-Alexander. Die was vandaag op bezoek in Eindhoven. En daar heeft hij een liefdevolle reactie gegeven op het overlijden van de Noorse koning Harald.
20: Wat kan ik zeggen over koning Harald? Behalve dat het natuurlijk een unieke persoon was. Een grote vriend. Een man waarvan ik geleerd heb. Je neemt je ambt en je verantwoordelijkheden heel serieus. Maar jezelf niet. En dat is een levensles die ik van hem geleerd heb. En waar ik elke dag maar aan hou. Ik ga hem missen. Noorwegen gaat hem missen. Ik denk dat de wereld gaat missen. Maar ik ben intens dankbaar dat ik zo lang van zijn vriendschap heb mogen genieten.
17: Mooi.
19: Mooi, hè?
17: Ja.
19: Over een week dan is de uitvaart van Harald. Willem-Alexander is daar dan ook bij. Ga ik door met slecht nieuws voor onze portemonnee. We gaan volgend jaar namelijk meer betalen voor onze zorgverzekering. Blijkt uit een nieuwe prognose. Nu is de gemiddelde premie €159 per maand. Dat wordt waarschijnlijk €171 per maand. €12 meer dan nu. En daarmee komt de gemiddelde premie waarschijnlijk voor het eerst boven de €2000 per jaar uit. Tot slot, hij knalt door het dak op Netflix. De nieuwe trailer van de videogame GTA 6. De beelden werden voor het weekend online geplaatst en er zijn inmiddels ruim 31 miljoen keer gestreamd. En de fans, nou ja, laat ik eerlijk zijn, die vinden het allemaal ja, toch wel een beetje tegenvallen. Geintje.
21: Game of the year!
22: Wauw!
23: Looks good! Looks good!
19: Ja. Het is toch wel een beetje een kwestie van even geduld, alsjeblieft. Want GTA 6 is pas in november te spelen.
3: Maar ja, goed, als die ruim 31 miljoen mensen dat allemaal gaan kopen... dan ja, dat heeft natuurlijk echt enorme invloed, dit spel. Dit GTA 6 sowieso op de wereldeconomie wordt overgesproken. Het is echt een groot ding, dit. Echt niet normaal. Dit is de Joe Edens Top 100. Het is de hele week lang de allerbeste hit die je hoort uit de 80's.
4: Dit is Joe. 80's Top 100. Met Kai Merks.
3: Jazeker. Gaan we nog een paar keer horen in de lijst. Nu in ieder geval op 209. Prince en 1999.

op nummer 208. Juist. Barbra Streisand en Barry Gibb over een paar minuten na ZZ Top. We gaan van twee zakkers in de lijst naar twee stijgers. Afgelopen augustus kwam helaas het treurige nieuws naar buiten dat de drummer Frank Beard van ZZ Top is overleden. Ondanks zijn naam Frank Beard was hij de enige muzikant van de band zonder de lange baard. En die look ontstond overigens geheel toevallig, want in 1976 namen de leden een lange pauze. Na 3 jaar kwamen ze weer samen en toen hadden ze eigenlijk alle drie een hele excentrieke uitstraling. En dat hebben ze maar zo gehouden. Vonden ze eigenlijk

0: Sorry, Kip. Guilty op 206. In de Joe 80's Top 800. Nummer dat je net hoorde, die Guilty, dat zou je kunnen omschrijven als echt een precisiewerkje. Namelijk het duet van Barbara Streisand en Barry Gibb dus. Maar die zangstijlen van die twee, ja, die passen eigenlijk totaal niet bij elkaar. Want Barbara die kan heel erg vrij zingen en wat meer zwalken. En Barry die houdt er juist van om heel erg precies te zingen. Dus toen beide stukken waren opgenomen, heeft dat achter de schermen nog 2 hele weken geduurd om dat geheel bij elkaar te krijgen. Maar wat de aanloop ook is geweest, het resultaat mag er zeker wezen. Guilty dus op 206. Voor het volgende nummer worden nu al hertellingen geëist. Jeroen Latijnhouwers.
1: Ja, nee, ik bedoel, deze band is fantastisch. Treden nog steeds op. Die zanger is verder de 70. Jaren 80 had hij 3 grote hits. En wij draaien zometeen de platen die ik minder leuk vind dan een andere grote hit van hem.
0: Ja, het gaat over Alphaville. Ja. En wij draaiden eerder al in de middagshow in deze lijst ook Forever Young.
1: Ja.
0: En die staat dus lager dan Big in Japan.
1: Die had hoger moeten staan.
0: Oké.
1: Vind ik.
0: Dus het is fake nieuws, zeg jij?
1: Ik eis een hertelling.
0: hertelling van de Joe 80's Top 800.
1: Ja, anders komt er een kort geding aan.
0: Ja,
1: ja, serieus.
0: We gaan kijken wat we voor je kunnen doen. Ik denk vrij weinig. Nummer 205 is inderdaad dus voor Alphaville en Big in Japan.

0: Love of Will bij Joe. Big in Japan op nummer 205. We hebben Forever Young hebben we toch al gedraaid? Toch hebben we toch gedraaid inmiddels? Ja, hebben we toch gedraaid? Die stond toch al in de lijst? Ja, oké. Okay. Dan heb ik een heel raar formulier. Hier staat dat die nog voorbij moet komen. Dat is heel raar, maar daar zit ik gestreept
1: doorheen. Nee.
0: Ja, die hebben we volgens mij al gedraaid. We hebben opzoeken waar die stond, geweten van de show. Jesse gaat nu zoeken waar die...
2: Voor de zekerheid gewoon nu even draaien. Dan hebben we hem zeker gedraaid.
0: Ja, allebei achter elkaar. Allebei achter elkaar. Weet jij het, Brit?
2: Niemand weet het.
3: Ik ga even kijken.
0: Oh, we gaan even kijken.
3: Nog te spelen.
0: Oh, toch nog?
3: Forever Young.
0: Hè? Wanneer hebben wij dan Forever... Oh, dan hebben we misschien Forever Young gedraaid, maar dan was de lijst er nog niet.
3: We hebben dit toch gedraaid van
0: de
3: week?
0: We hebben dit gedraaid afgelopen week. Ja, hier gaan we zo even uitzoeken. Want...
3: We gaan even terug in de log.
0: Ja. Gaan we even uitzoeken. Ik dacht dat ook, maar goed. Zometeen krijgen we in ieder geval, wat we nog niet gedaan hebben, het onderzoek van vandaag. En dat staat op naam van het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, mannen overkomt dit 6 keer vaker dan vrouwen.
0: Wat zou dat nou kunnen zijn? Het antwoord krijg je na het nieuws van 6 uur in ieder geval. En dan gaat de Joe Edis Top 100 ook door met...

0: zometeen meer. 80's Top 800.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
22: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders grijp je mis.
24: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
27: Wie was je aan de beurt?
0: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuurlijk.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Dit is Jan. Talk Talk, na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedenavond. Ze kwamen uit België. De zwaar bewapende groep die gisternacht door overrassend liep had zich verzameld in Brussel, meldt het Parool. Daar kregen ze eerder in een loods een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn geweest, die waren geworven via social media. Intussen meldt de Telegraaf dat de politie een tas met meerdere vuurwapens heeft gevonden op een carpoolplaats in Wijchen. Er wordt onderzocht of deze zijn gebruikt in Overasselt. Door met een nogal vervelend begin van de vakantie voor passagiers op Eindhoven Airport. 6 Ryanair-vluchten zijn er vandaag vertrokken zonder ruim bagage. Door een technische storing konden honderden koffers niet mee. Die moeten worden nabezorgd, maar wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Passagiers moeten daarvoor zelf contact opnemen met hun vliegmaatschappij. En koning Willem-Alexander was vandaag op bezoek in Eindhoven. En hij gaf daar een liefdevolle reactie op het overlijden van de Noorse koning Harald.
8: Wat kan ik zeggen over koning Harald, behalve dat natuurlijk unieke persoon was, grote vriend, een man waarvan ik geleerd heb. Je neemt je ambt en je verantwoordelijkheden heel serieus, maar jezelf niet. En dat is een levensles die ik van hem geleerd heb en waar ik elke dag me aan hou. Ik ga hem missen. Noorwegen gaat hem missen. Ik denk dat de wereld gaat missen. Maar intens dankbaar dat ik zo lang van zijn vriendschap heb mogen genieten.
7: Over een week is de uitvaart van Harald. Willem-Alexander is daarbij. Het weer van Buienradar. Vanavond komt er regen vanuit het westen. Het koelt af naar 16 graden. Morgen bewolkt met vaak regen. En ook morgen is het, nou ja, morgen is het 21 graden. Gemiddeld.
9: Gemiddeld.
7: Was het vandaag ook, dus morgen ook.
9: Fantastisch. Nog steeds heerlijke temperaturen.
7: Ja,
9: toch? Voor nu 21 graden. Door met het beste uit de 80's.
10: Dit is Joe.
11: 80's top 800.
10: De Joe 80's top 800. Met Kai Merckx.
9: Er horen heel veel artiesten bij natuurlijk. Onder andere Olivia Newton-John hoor je zo na Talk Talk. Dit is Such a Shame.
11: Joe.
12: Dit is Joe. 204.

0: Talk Talk.
1: Such a shame.
0: And such a shame. Nummer 204 in de Joe 80's Top 800. Dit is de middagshow. Kai hier, fijn dat je er bent. Het is deze week enkel 80's dat de klok slaat natuurlijk. Want het is de Joe 80's Top 800. Het allerbeste uit de 80's. En dank voor al je stemmen en favorieten door te geven. Op die manier hebben we die lijst kunnen samenstellen. Wat we in de middagshow ook elke dag hebben, als je daar nog niet bekend mee bent, is een onderzoekje. Want ik vind het hartstikke leuk dat er heel veel wordt onderzocht. En die kleine, die huis- en keukenonderzoekjes, hoe klein ook, hoe nutteloos ze ook

0: deze man. Ik zie al niet wakker worden. Fucking grappig. Alsof geen enkele man zijn wekker zet. Ik zie al niet wakker worden. Ga je me niet vertellen niet wakker worden. Ik blijf lekker slapen. Is het verslapen?
1: Nee, het is niet verslapen.
0: Oh. Ik dacht en denk nog steeds dat het te hard te rijden is. Met de auto. Als ik ook zie, als er bekeuringen bij ons thuis binnenkomen, die zijn echt, 10 van de 10 keer van mij. Zeg maar. Ja. En mijn vriendin eigenlijk niet. Die let altijd heel goed op hoe hard ze rijdt.
1: Nee, ook niet goed.
0: Oh.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ja, ik schoot even omhoog.
0: Blauw, ja. Dat kan toch gebeuren? Dat maakt toch helemaal niks uit.
1: Ik ben 16, ik heb de baard in de keel.
0: Ja, laat me. Give him a break, zeg, alsjeblieft. Mannen overkomt dit 6 keer vaker dan vrouwen. Het antwoord hoor je over een paar minuutjes hier in de middagshow, wat het zou kunnen zijn. Eerst even een bericht van Bibi heb ik binnengekregen, want die heeft voor de Joe Edis Top 100 gestemd op Salt and Pepper. En daar heeft ze een hele leuke reden voor.
2: De herinneringen aan Push It met Salt and Pepper is dat we weekafsluiting hadden op school. En dat we er eigenlijk altijd hetzelfde liedje deden. En dat ik mijn haar hetzelfde had laten knippen. En nu heb ik wel lang haar, maar toen had ik echt hetzelfde kapsel met een mega kuif. Superleuk.
0: Leuk. Push It staat in de lijst. Jeroen, gaat het?
3: Ja, gaat.
0: Oh, goed. 203.

0: Xanadu op nummer 202 in Joe 80's Top 800. En soms dan verschuift er heel veel in zo'n lijst. En soms ook amper iets. Want Xanadu is twee plaatsen gestegen in vergelijking met de laatste keer. In de tussentijd. Uit onderzoek blijkt. Zijn we heel benieuwd wat het antwoord is op het onderzoek van vandaag. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, mannen overkomt dit 6 keer vaker dan vrouwen.
0: Jeroen dacht verslapen. Ik dacht bekeuringen rijden. Bleek allebei niet waar te zijn. Manon zegt vaker hun puntje vast in de rits. Oh, oké. Okay.
2: Oh.
1: Nee.
0: Nee.
1: 6 keer vaker ook. Dat zou, ja.
0: 6 keer vaker. Bij vrouwen gebeurt het een enkel keertje, zegt ze. Nou goed. Even kijken hoor. Federico zegt een lekker band met de auto.
1: Nee, niet goed.
0: Mandy.
3: Meer aanrijdingen. Schaderijden.
0: Schaderijden.
1: Ook niet goed.
0: Is het erg in de autohoek, hè? Jan die zegt dat mannen vaker berecht worden voor dronken achter het stuur zitten.
1: Nee.
0: Zo, doe maar.
1: Nee, het zit helemaal niet in de autohoek.
0: Nee, het zit helemaal niet in de autohoek. We moeten uit die autohoek denken, maar dat is te laat, want hier komt het antwoord.
1: Ja, hetgeen dat mannen 6 keer vaker overkomt dan vrouwen, is dat ze door de bliksem worden getroffen.
0: Echt
1: waar? Ja.
0: Oh.
1: Dat is echt waar.
0: En hoe komt dat dan?
1: Ja, even 3 redenen eigenlijk. Dat heeft ermee te maken dat over het algemeen mannen vaker buiten zijn tijdens onweer. En mannen ook... Ja, dit is echt een heel breed onderzoek, maar ook later pas beschutting gaan zoeken. Dus die zoeken zelf ook meer het risico op. En je hebt gewoon bepaalde beroepen die meer door mannen worden uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld bouwvakkers, boeren, hoveniers, dakdekkers, dat soort dingen. En die worden vaker over het algemeen ook getroffen door de bliksem.
0: Aha.

0: u vanmorgen alvast.
1: Jaarlijks wordt dit zo'n 20.000 keer gestolen uit de supermarkt.
0: Wat zou dat kunnen zijn? Het antwoord krijg je morgen hier in de middagshow. En dit is nog één nummer in de Joe Etenstop 800 voor vandaag op
2: 201.
0: Is dit Wham? La, la, la.

0: 100. Vanavond, dat is ook nog even leuk om te vermelden. Vanavond kun je nog enorm genieten van de beste films uit de 80's op RTL 7. We beginnen om 8:30 daar met The Karate Kid. Had niet veel geschild of Tom Cruise speelde de hoofdrol in deze film. Uiteindelijk ging de rol naar Ralph Macchio, die Daniel LaRusso ook speelde in de twee vervolgen. En die zie je overigens morgen ook op RTL 7. En om 10:30 vanavond kun je nog kijken naar Kickboxer. Dus het wordt dan avondje matten.
1: Ja, dat is ook Claude Van Damme.
0: Ja, dat is ook wel eens...
1: Dat trappen en hard slaan.
0: Precies, ja. Precies. Ook wel eens leuk om de week door midden te breken.
1: Ja.
0: Een avondje matten op RTL 7. Ja. Leuk. En iconische films uit de 80's natuurlijk. Laten we dat niet vergeten. Vanaf morgenochtend gaat de Joe 80's Top 800 ook verder in de Coen en Sander Show. En dan hoor je op nummer 200... Jump. En over een paar minuten hier na het nieuws van 6:30, muziek van je Rhythmix.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
15: Kippie.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Wie was er aan de beurt?
0: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
19: Hit it!
1: Voor die 2

0: 18+. En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Er trekken buien over het land en het is zo'n 21 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, het wordt dan ook gemiddeld 21 graden. Dit is jouw Remix, na het nieuws van 6:30. Jeroen.
7: Goedenavond. Ja, dat moet je zo meteen echt even naar luisteren, want ik heb zo meteen nieuws over een vrij beschamende onthulling van een oud-minister in coronatijd. Oh. Zometeen. Eerst even snel nieuws dat zojuist binnenkomt, want ondanks dat een Kamermeerderheid het wil, maakt het kabinet de begroting niet nu al openbaar. Dat gebeurt gewoon op Prinsjesdag, zegt financieminister Heijnen zojuist. Ga ik door met de brandstofprijzen. Die gaan waarschijnlijk nog verder stijgen. Dat verwachten experts, omdat het nog altijd onrustig is in het Midden-Oosten.
8: Waarbij je ziet dat de export van olie nog wel oké is, maar zeker van geraffineerde producten zoals diesel en benzine, ja, die is echt wel serieus lager. En dat maakt dat de totale wereldmarkt gewoon een stukje krapper is.
7: Op dit moment is de adviesprijs voor benzine €2,67, een nieuw record. Maar volgens deskundigen blijft het hier niet bij. Gaan we richting de €3. Opnieuw een verbouwing in het Amerikaanse Witte Huis. Dit keer gaat president Trump geen nieuwe balzaal of triomfboog bouwen. Het gaat om een renovatie van de bowlingbaan in het Witte Huis van voormalige president Truman. Er wordt voor ruim 2 ton uitgetrokken om vooral de verlichting van de bowlingbaan te gaan vernieuwen.
9: Zo, wat gaan ze doen? Wilt die disco bowlen aan het einde van de week? Of wat?
7: Dat zou kunnen.
9: Wat wil hij gaan doen? Ik bedoel, een bowlingbaan is toch een bowlingbaan? Vooral als je hem in je huis hebt liggen. Ik bedoel, ja, als je kunt bowlen is het toch goed en je kunt het zien?
7: Ja, ik heb een beetje het idee, als Trump geld kan uitgeven, maakt niet uit waar. En dan doet
9: ja,
7: hij dat.
9: Ja, 2 ton.
7: 2 ton.
9: Dat is ook nogal wat.
7: Ja. Hmm. Ik weet niet hoe groot die zaal is. Maar...
9: Nee, nou ja, goed. We wachten dan. Misschien kun je binnenkort voor feestjes en partijen ook afhuren. We wachten de uitnodiging graag af.
7: Brengt ook geld op, inderdaad. Ik sluit af met dat vrij ongemakkelijk moment vandaag. Tijdens de coronaverhoren. Ik zei het zojuist al eventjes. Het ging over oud-minister Vert Grapperhaus. Die moest vandaag op een gesprek komen bij die coronaverhoren. En tijdens de coronacrisis was hij minister van Justitie. Het ging vandaag over appjes die hij in die tijd stuurde aan zorgminister Hugo de Jonge. En dan vooral over het opvallende taalgebruik van de minister, de oud-minister, waar de commissie ja wat vragen over had.
10: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. De burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
7: Ja, Grapperhaus, die man die dit allemaal getikt had, die moest een beetje lachen tijdens die opsomming. Hij zei vervolgens, het was voor mij een manier om zo frustraties af te reageren. Maar oké, het verdient geen schoonheidsprijs.
9: Nee, dat is het minste wat je kan zeggen. Ja, ik bedoel, er was nogal wat aan de hand. Ik bedoel, dan moet je toch op zo'n functie ook je emoties enigszins kunnen bedwingen. Ja. Ik snap dat dat heel veel met je doet en dat er paniek is en god, hoe moeten we dit met z'n allen gaan oplossen. Maar een soepjurkje en wat was het nog allemaal? Ja, dat is wel opmerkelijk. Inderdaad, is onmerkelijk. Het is feest hier bij Joe, want Koen en Sander zijn 20 jaar al duo. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik vind dat we dat moeten vieren.
11: Dit is Joe met Kai Merks.
6: Heb ik je hulp bij nodig? Mocht je dit nog niet hebben meegekregen, ik praat je over 6 minuutjes even bij naar Bruce Springsteen. En dit is Sweet Dreams.

0: Dit is Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Bruce Springsteen en Hungry Heart. Vanaf morgenochtend 9 uur gaat de Joe 80s Top 800 weer verder. Bij Koen en Sander inderdaad in de Koen en Sander Show. En daarbij wil ik meteen even de opmerking maken. Vergeet niet een kaartje te sturen naar Koen en Sander, alsjeblieft. Want ik ben nu volhardend om de mannen te verrassen voor een 20-jarig jubileum. Ze zijn zeg maar 20 jaar Koen en Sander, een duo. Het liefst laten ze dit voor mijn gevoel een beetje aan zich voorbij gaan. Sterker nog, ik kreeg dit ingesproken berichtje van ze. Luister even mee.
1: Ja, Kai, hallo, met Koen en Sander. Even het volgende. Het is echt heel lief en heel goed bedoeld. Jouw actie om kaartjes naar ons te sturen. Maar ja, we willen toch even iets tegen je zeggen.
2: Ja, het hoeft echt. Stop gewoon met die oproepen. Die kaartjes is leuk en aan, maar er komt toch niks van terecht. Het hoeft ook helemaal niet. Wat moeten we met die kaartjes nou weer ophangen in de kerstboom?
1: En mensen gaan het niet meer doen. Weet je, het is 2026. We sturen gewoon geen kaartjes meer. Dus even goede vrienden. Heel leuk. Het hoeft niet meer. Dankjewel, Kai. Stoppen.
0: Ja. Nou ja, dit is natuurlijk koren op mijn molen. Dit is fantastisch, want als je me een beetje kent, dan weet je dat dit me alleen maar meer triggert om er nu voor te zorgen dat er zoveel mogelijk kaartjes binnenkomen. En Jolanda, die is het met me eens in de app van Joe. Zij zegt namelijk het volgende.
3: Ik vind het een mooie gist dat je ons vraagt om een kaartje te sturen naar Koen en Sander, omdat ze 20 jaar bestaan. Ja. Ik ga zeker een kaartje sturen. Ik hoop, als jij zoveel jaar in dienst bent, dat iemand dat ook voor jou gaat doen. Dan krijg je zeker van mij ook een kaartje.
0: Ja, dat is al goed om te weten en om vooral ook door te gaan voor mij elke dag natuurlijk. Dat ik sowieso op een kaart van Jolanda kan rekenen. Dus hierbij nog een keer de oproep. Stuur een kaart voor 20 jaar Koen en Sander naar het volgende adres. Van der Madeweg 40, 1114 AM in Amsterdam. Heel graag een kaartje met een leuke felicitatie of iets wat je kwijt wil. Gewoon, ja, het is van harte welkom hoor.

0: Heb je al een mooie kaart uitgezocht voor Koen en Sander of niet?
1: Nou, ik liep vanmiddag toevallig wel in een boekenwinkel.
0: Nou.
1: En ik zag, ja, ik ben een beetje een kieskeurige jongen met kaarten. Want mijn vriendin heeft altijd superleuke kaarten. Ik vind dat moeilijk, dus ik ga er morgen één kopen.
0: Beloofd. Oh, dat is goed. Je zit nog in de twijfelfase.
1: Ja, ik zit nog een beetje. Ja, dat is allemaal van die kaarten. Denk je, dat is weer cliché. Dat is dan misschien weer.
0: Ja, precies. Ja, precies.
1: Echt een leuke uitzoeken nog.
0: Ja, ja. Nee, dat is heel goed ook. Want het is wel ook voor het 20-jarige jubileum Koen en Sander.
1: Het is niet niks.
0: Zijn. Nee, het is niet niks. Dus als je zelf daar ook nog een kaart voor wil sturen. Omdat je altijd naar de Koen en Sander show luistert. Morgenochtend weer vanaf 6 uur. Ja, stuur dan zeker even een kaart deze kant op. Het adres. Van de Madeweg 40 11 14 AM Amsterdam.
1: Heel goed.
0: Ik kent inmiddels uit mijn hoofd. Dat
1: ja, ik ook.
0: Zul je zien dat ik zelf geen kaart sturen. Zometeen na het nieuws van 7 uur.
1: Ja.
0: Heerlijke muziek.
1: Zeker. De Joe 80's Top 800 gaat morgenochtend verder. Maar ik heb zo even een lekkere 80's klapper om de avond mee te beginnen. Zal ik hem even imiteren?
0: Oh, dat is goed.
1: Hij begint zo.
0: Ja, ik weet welke het is.
1: Oh!
0: Ja, ik ga zo luisteren of het klopt. Ik weet niet wat het is. Leuk.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Mama, mama, mama.
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat.
10: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.

0: Quebec Wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
12: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Met dat liedje dat begint met... net iets van 7 uur door Nathalie van Zuylenkom.
14: Goedenavond. Het kabinet vertikt het om de begroting vooraf openbaar te maken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dit wel. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken dan maar helemaal te publiceren. Maar het gebeurt gewoon op Prinsjesdag, zegt financiënminister Heijnen. We gaan volgend jaar meer betalen voor onze zorgverzekering. Dat blijkt uit een nieuwe voorspelling. Nu is de gemiddelde premie een kleine €160 per maand. Dat wordt waarschijnlijk ruim €170 per maand. Hoog bezoek in Veldhoven in Brabant. De president van Frankrijk Macron was vandaag bij chipmachinefabrikant ASML. Hij praat met premier Jette en Nederlandse en Franse techbedrijven over chips en de rol van AI. Je hoort Jette.
15: President Macron en ik zijn ervan overtuigd dat we als Europa het enorme Europese potentieel nog beter kunnen benutten. Want juist in tijden van verschuivende machtsverhoudingen moeten we als EU ook echt zelf een techreus worden.
14: 3 jaar geleden kwam Macron ook al langs om hierover te praten. En paniek in Frankrijk. Een toerist sloeg alarm omdat hij hulpgeroep hoorde in de bergen. Noodkreten, dacht hij. Er begon een grote hulpactie, maar niemand werd gevonden. Het mysterie is inmiddels opgelost. Een lokale boer meldde zich later bij de politie. Hij zat erachter. Hij riep zijn koeien namelijk bij elkaar. Loeihard. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond krijgen we vanuit het westen meer regen. Morgenmiddag is er een zonnetje en dan wordt het een graad of 21.
16: De beste 80's horen bij Joe.

Better Davis Eyes bij Joe. Goedenavond, het is Guido hier. Zometeen nog Hanson en Bab. En ik ben wel benieuwd, heb je nog leuke souvenirs meegenomen van vakantie? Stuur ik de uitgelezen kans om even wat leuks mee te pakken. Een koelkastmagneetje of een aanzichtkaart of een flesje van de lokale gestookte drank. Heerlijk, heerlijk. Maar wat ik las vandaag is dat Nederlanders ook best wel boefjes zijn in het buitenland. Wij jatten gewoon dingen. Het is echt, ik schaam me er een beetje voor. Plaatsvervangende schaamte. De flesjes douchegum worden meegenomen. De slippers, de badjassen, bestek en zelfs servies. Zie je jezelf wel uitchecken. Zo, mevrouw, heeft u een mooi verblijf gehad? Ja, ja, was wel leuk. Ik moet wel snel gaan, denk ik. Ik vind echt heel erg dat we van alles jatten. Maar ja, Nederlanders zijn een beetje gierig en houden van gratis. Maar ik vind wel dat ons voortaan een beetje moeten gedragen in het buitenland. Afgesproken?

hier waren het nog jochies, hè. De mannen van Hansen en Buff bij Joe. Ja, en je kunt vechten tegen ouder worden, maar je kunt het ook gewoon omarmen. Pat Benatar, die omarmt het. Geen botox, maar een boekje uitbrengen over rockende opa's en oma's. Geen geraniums, maar volgende week een speciaal optreden op

0: I Wish bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Dolly Parton, Jolene, ook Mariah Carey met het mooie Emotions. En nog jouw kans op het Joe prijspakket en een gratis dagje uit. Dat is lekker. Kan allemaal in een nieuwe ronde van Minute to Win It. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden die ik aan je ga omschrijven. En als het je lukt, win je al die prijzen. Wil je jezelf opgeven voor Minute to Win It en kans maken op die prijzen? Pak de app van Joe erbij en stuur het willekeurige woord van de dag. En het willekeurige woord van de dag wordt gegenereerd door de willekeurige woordengenerator. Daar gaat-ie. Dankjewel. En het willekeurige woord van vandaag is eekhoorn. Stuur het woord eekhoorn in via een bericht in de app van Joe. Doe je misschien zo mee met Minute to Win It.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
12: Hit it.
14: Voor die 2.

0: 18+. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
2: Wax on, wax off.
1: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
3: Er ligt een man in de schacht.
1: Spectaculair veranderde. Terug naar de ethisch. Elke werkdag bij RTL 7.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
14: En oh, spannend. Zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. En verder lekkere muziek van Mariah Carey. Emotions na Tears for Fears.

0: Mariah Carey Emotions bij Joe met zo nog Dolly Parton. Jolene!
1: Minute to Win It.
0: Eerst een nieuwe ronde van Minute to Win It. Sabine, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En nog van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat leuk, een babytje geboren.
2: Ja.
0: Ach, hoe heet ze? Wat is een meisje?
2: Bo, ja, ach. Bo.
0: Inmiddels, hoe oud?
2: 4 maandjes.
0: 4 maandjes, ach, wat gaat de tijd snel, hè? Wat worden ze snel groot?
2: Ja, ontzettend snel.
0: Ja. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Heel goed. Zeker, ja.
0: Je klinkt ook energiek voor een kerstverse ouder. Dat valt me echt op.
2: Ja, ze laat ons gelukkig aardig slapen.
0: Oh, wat een cadeautje.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Hoe laat lig je er dan in bed en hoe laat wordt ze dan weer wakker?
2: Nou, ze gaat meestal rond een uurtje of 9 zo meteen in. En dan, morgenochtend 6:30.
0: Nee.
2: Ja.
0: Oh, er zitten nu een hoop mensen te vloeken naar de radio. Oh, Sabine, wat een geluk heb jij.
2: Heerlijk, hè?
0: Echt. Wat heerlijk. Nou, dan is het ook lekker om te weten dat je heel veel energie hebt om Minute to Win It te spelen.
2: Zeker.
0: Het zou mooi zijn als we het even binnen tikken.
2: Precies.
0: Je moet zo meteen binnen 1 minuut 5 begrippen raden. Ik ga ze voor je omschrijven onder toeziend oog van een strenge jury. Die heeft een grote rode knop.
2: Ja.
0: Doe ik iets verkeerd, dan hoor je dit. En dat betekent dat we opnieuw moeten beginnen met een ander begrip. En het is in ieder geval de bedoeling dat je die 5 begrippen binnen de minuut raadt. Want dan win je en krijg je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl.
2: Superleuk.
0: Dus, zullen we er gewoon aan beginnen?
2: Gaan we doen.
0: Oké, dan ga ik aftellen en dan gaan we van start in 3, 2, 1, go! Oké, meteen een moeilijke. Sabine, dit kun je scannen met je telefoon. En dan kan je naar een
2: QR-code.
0: Ja, oh, wat lekker dit. Oké, dit is van vroeger. Dit stond in de Duitse hoofdstad. En dat scheidde...
2: De Berlijnse muur?
0: Ja, ook. Als je te hard rijdt, dan krijg je van de politie een...
2: Een boete. Een bekeuring.
0: Een boete, dat zocht ik al. Ach, we zitten helemaal op één lijn. Heerlijk. Oké, we gaan nu naar een fictief dier... Oeh, dit vinden vooral meisjes leuk, denk ik. Dus dit ga je nog vaak tegenkomen straks. Dit lijkt op een paard.
2: En dan, paard.
0: En dan
2: My
0: heeft,
2: Little Pony?
0: Ja, nee, dan heeft het iets op het hoofd.
2: Wat, een unicorn.
0: Ja, maar dan in Nederland.
2: Een eenhoorn,
0: ja. En hiermee maak je je haar droog.
2: Een veun.
0: Een veun. Oh, ik... ja, daar is die. Gefeliciteerd, Sabine.
2: Dankjewel.
0: Wij gingen lekker, zeg. Helemaal op elkaar ingespeeld.
2: Ja, we gingen echt heel goed.
0: Super. En daarom heb je gewonnen het Joe prijzenpakket. En een dagje erop uit van leukstetickets.nl.
2: Leuk.
0: Dus je kunt naar Snow World of bijvoorbeeld Artis of de musical Willem van der Wanje.
2: Leuk.
0: Dus ga wat uitzoeken. Heel veel plezier.
2: Ga ik doen. Dankjewel.
0: En de groeten aan Bo, hè.
2: Ga ik doen.
0: Oké,
2: doeg.
0: Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Iets voor half 8 geef je op met het willekeurige woord van de dag. En David Bowie hoor je naar Dolly Parton. Joe

Ja, van deze weten we al waar hij staat. 348 in de Joe 80's Top 800 hoorden we gisteren al David Bowie en Mick Jagger Dancing in the Street. Maar hoe ziet de rest van de Joe 80's Top 800 eruit? Blijft een beetje mysterie, vooral de bovenste regionen. Hoe de lijst verder gaat, hoor je morgenochtend vanaf 9 uur weer bij Koen en Sander. Zometeen hier op Joe, Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Naar Van Amblans, een WhatsApp.

0: Hi bij Joe, het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen een liedje uit 1990 en jij mag bepalen welk het wordt. In de app van Joe staan er nu twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1990 op je te wachten. En welke van de twee wil je liever horen? Tikken op jouw favoriet kan je nu alvast doen. Het liedje met de meeste stemmen straks en ook muziek van Bryan Adams, Summer of 69. En het nieuws krijgen we zo van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. President Trump heeft weer allerlei plannen voor het Witte Huis en je hoort daar zo meer over.
2: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
9: Ben je ook nieuwsgierig?

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Titanic.
10: Bonjour, ik ben Céline Dion.
9: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
11: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
9: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
12: I'm the queen of the show.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Met Ten Sharp en ook Bryan Adams, Summer of 69. Het nieuws van 8 uur door Nathalie van Zuylenkom.
15: Goedenavond. Veel vragen in Overasselt in Gelderland. Na de zware schietpartij van gisteravond en de dreigvideo die rondgaat op social media. De gemeente waar het dorp onder valt heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen. En dat zorgt voor onzekerheid bij inwoners, hoort de NOS.
16: Je wilt toch weten van hoe of wat. Of van is het veilig, is het niet veilig. Meer actie vanuit de gemeente inderdaad van zijn we oké. Ik
17: vond wel dat de informatie vrij laat kwam. Dat ze om 4 uur, dacht ik, zeiden het kind mag niet alleen naar huis. Terwijl we al de hele dag helikopters hoorden cirkelen.
15: De burgemeester wil nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. De dubbele moordzaak in Wijteveen loopt vertraging op. De advocaten van verdachte Richard K. willen meer tijd om hun pleidooi te schrijven en het Hof gaat daarmee akkoord. Er is een nieuwe getuige die net als Richard K. ook ruzie had met het echtpaar dat vermoord werd. Er is levenslang geëist, maar Richard K. zegt dat hij niet helemaal in orde was. Het loopt nog niet heel lekker met het nieuwe rekeningnummer van de Belastingdienst. Sinds mei zit de dienst bij de Rabobank, maar 1 op de 10 betalingen gaat nog naar het oude ING-nummer. Vooral bij zelf ingestelde periodieke overboekingen zijn de gegevens blijkbaar nog niet overal aangepast. En president Trump heeft weer nieuwe plannen met het Witte Huis. Er wordt al gewerkt aan een nieuwe balzaal. Nu wil Trump de bowlingbaan op laten knappen. Het is de bowlingbaan die oud-president Truman ooit liet aanleggen. Trump trekt ruim 2 ton uit voor de opknapbeurt. Personeel en gasten van het Witte Huis kunnen dan weer lekker een potje bowlen. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond komt de regen vanuit het westen en koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt met vaak regen en dat bij een graad of 21.

0: Zo'n liedje dat je recht in je ziel raakt. Tenminste, bij mij wel. Ten Sharp en You hoorde je bij Joe. Met zometeen nog Aretha Franklin en Think. Het is 2 september 2026. En wat blijkt, jongeren hebben het op de arbeidsmarkt blijkbaar een stuk lastiger dan hun ouders. Want het aantal jongeren onder de 27 jaar in de bijstand is sinds 3 jaar maar liefst met ruim een kwart gestegen. En dat is wel opvallend, want bij oudere leeftijdsgroepen gaat het juist om een veel kleinere stijging. Inmiddels zitten zo'n 44.000 jongeren in de bijstand. En dat komt vaak door schulden, schooluitval en mentale problemen. Dus dat is een flink aantal. En nog meer geldzaken in het nieuws vandaag. Want de verwachting voor de zorgverzekering van volgend jaar is bekend. En die schiet waarschijnlijk met 12 euro per maand omhoog. En tuurlijk. Nog geen paniek. Het zijn pas prognoses, maar ja, dan kan je zelf wel een beetje voorbereiden. De definitieve premies voor de zorgverzekeringen worden later dit jaar pas bekend.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Even die geldzaken opzij schuiven hoor. Nu even muziekzaken op Joe. Veel belangrijker. In de app van Joe staan er nu 2 liedjes voor je klaar uit de top 40 van vandaag. 2 september, maar dan in 1990. En jij mag zeggen welke van de 2 ik zo voor je ga draaien. Doe je heel simpel door te stemmen in de app van Joe. Op de homepagina kan je tikken op jouw favoriet. En dan kun je bijvoorbeeld tikken op MC Sar en The Real McCoy met It's On You.

0: My Favorite Waste of Time. Je bent bij Joe. Goedenavond, het is Guido hier. En ja, je kunt me een aansteller noemen, dat mag. Maar ik vind het best wel spannend. Het staat nagenoeg gelijk, dus jouw stem kan nog een verschil maken.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Je kunt nu stemmen in de app van Joe op jouw favoriet. Tussen twee liedjes uit het jaar 1990. 1990, toen begon het volgende tv-programma. En het mooie is, de spelregels worden direct uitgelegd in de leader.

0: punt gescoord in het spelletje Wie Ben Ik. Ja, ik vind het een fantastische tekst. Is nog best wel lang op tv geweest uiteindelijk. Met soms een tussenpauze was volgens nog het laatste seizoen van Wie Ben Ik in 2021. Toen ook weer gepresenteerd door Caroline Tense. In de top 40 stonden vandaag 2 september, maar dan in 1990, deze twee liedjes. MC Saar en The Real McCoy, It's On You. It's on you. En ook Soup Machine en Maldon. Vraag was, welke van deze twee liedjes vind je leuker en wil je helemaal horen op Joe? Dank voor het stemmen in de app van Joe. En het verdict is binnen. We sluiten nu de stembussen. Oeh, er kwam nog even een stem binnen. En uiteindelijk met 53% van de stemmen is op een nippertje de winnaar van vanavond. MC Saar en The Real McCoy, It's On You.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. The Real McCoy en MC Star, It's On You. Morgen een nieuwe editie van, oh ja, die had je ook nog. Dan twee liedjes uit 1974. Dus download alvast de app van Joe. Kun je morgen meestemmen. Er zit hier al iemand de hele tijd te kloppen. Begin maar hoor.

0: Dan kijk je het hier kunnen stoppen. Maar nee hoor. En dan is hij toch opeens af. Raar einde van Steve Miller en de Joker bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met straks Blondie en Denis. Ook Robbie Williams komt eraan met Angels. En zometeen als eerste Te Pau, China in Your Hand.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Inea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA pakkersbrood oerdecem eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Kijk, en wij Nederlanders bluffen ons door heel wat dingen heen, toch? Nou, artiesten doen dat ook. Zometeen het hele verhaal en ook

bonjour. Deux croissants avec le confiture et une baguette et 2 kilo de banane. Dat is een beetje hoe het bij mij klinkt als ik bij een Franse bakker sta. Ja, en met die 2 jaar Frans die je dan hebt gehad, kom je in principe een heel eind. Maar het klinkt eerlijk gezegd natuurlijk helemaal nergens naar, alsof je het faked. Nou, ik zou je wat vertellen. Wij Nederlanders zijn niet de enigen die dat doen. Ook Debbie Harry van Blondie doet daar rustig aan mee in hun grootste hit. Ze hadden een couplet helemaal omgeschreven naar het Frans. Ja, en zij had geen Duolingo op de telefoon. Dat bestond nog helemaal niet. Dus zij dacht, weet je wat, ik bluf me er wel doorheen. Later is haar nog gevraagd om het opnieuw op te nemen. Ze zei, nee, denk er niet aan. Het is wel goed zo. Je hoort het zo in Denis.

0: Robbie Williams. I'm loving angels instead. En Angels bij Joe. Jimmy, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Je mag in jouw stemlijstje voor de Joe Ethisch Top 800 een artiest maximaal 3 keer gebruiken. En jij hebt Phil Collins 3 keer gebruikt. Dus ja, je zat aan je max. Ik heb het gevoel dat je eigenlijk je hele lijstje vol had kunnen gooien met Phil Collins, of niet?
1: Ja, absoluut. Ik heb pas geleden de plaats met al zijn singles gekregen.
0: Oh!
1: En ik heb die al echt al meerdere keren al gespeeld. Dus het, ja, absoluut.
0: Nou, jouw stemmen waren niet voor niks, want Phil Collins staat in totaal 11 keer in de lijst. En morgen ga je hem horen met Easy Lover op nummer 102. Nu, om even in de sfeer te komen alvast, draai ik Too Hard. Stond eerder al op 611.
1: Ja, dankjewel. Fijne avond.

0: alle beste uit de 70s, 80s en 90s. Je hoort straks The Verve's Heaven Must Be Missing an Angel. Ook Elton John en I'm Still Standing. Ook Kim Wilde komt eraan. Net als het nieuws met Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond met straks het laatste nieuws uit Overasselt in Gelderland.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
15: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
19: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
21: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Koekoek.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Met Elton John, I'm Still Standing, na deals van 9 uur door Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedenavond. Begin in Overasselt in Gelderland. De burgemeester zegt morgen te beslissen of de woning wordt gesloten waar gisternacht een zware schietpartij was. Inwoners zijn boos dat dit niet al is gebeurd. Ook vinden ze de informatie vanuit de gemeente maar mondjesmaat, hoort de NOS.
10: Je wilt toch weten van hoe of wat. Of van is het veilig, is het niet veilig. Meer actie vanuit de gemeente inderdaad van zijn we oké.
11: Ik vond wel dat de informatie vrij laat kwam. Dat ze om 4 uur, dacht ik, zeiden het kind mag niet alleen naar huis. Terwijl we al de hele dag helikopters hoorden cirkelen.
9: Volgens Omroep Gelderland wordt het huis bewaakt door de politie. Het kabinet vertikt het om de Prinsjesdagstukken vooraf openbaar te maken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dit wel. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken dan maar helemaal te publiceren. Maar het gebeurt gewoon op Prinsjesdag, zegt financiënminister Heijnen. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident bij het vliegveld van Leipzig. Het zou gaan om 2 mannen met een Russische achtergrond. Met die drone zou zijn geprobeerd een aanslag te plegen. En op Booking.com kon je de afgelopen weken wel een heel bijzondere kamer boeken, namelijk op Downing Street 10. Voor wie dat niet kent, dat is de ambtswoning van de Britse premier. Voor een paar tientjes kon je daar blijven slapen en spelen met de huiskat. Dat kan toch niet waar zijn? Nou, dat klopt. Dat was het ook niet. De Britse Consumentenbond had deze nep-advertentie zelf online gezet om te laten zien hoe makkelijk je via Booking.com opgelicht kunt worden. En het werkte. Zeker 14 mensen probeerden de kamer te boeken. En ook Booking.com trapte erin en keurde zelfs een recensie goed over een verblijf dat nooit had plaatsgevonden. Pas na 2 maanden werd de advertentie verwijderd. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond komt de regen vanuit het westen, koelt af naar 16 graden. Morgen is het bewolkt met vaak regen en een graad of 21.
12: De beste 80's horen bij Joe. De Joe 80's Top 800. Om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Ja, zometeen een klein beetje advies in de liefde. Oh, verder muziek van Kim Wilde, Cambodia en Elton John.

Mild, Cambodia bij Joe. Goedenavond, het is Guido hier. Zometeen nog Nick Kamen. Maar eerst ben ik wel benieuwd. Hoe heb jij je partner versierd? Misschien ben je wel versierd? Kijk, bij mij was het tijdens een wintersportvakantie. We gingen met een groep en een aantal van die mensen kende ik nog niet. En toen we bij de accommodatie aankwamen, stapte daar een meisje uit de auto. Ja, en ik dacht, dit is het. Kan niet missen. Nou ja, de eerste indruk is heel belangrijk. Dus ik liep naar haar toe en stelde me voor. Ik zeg, hey, ik ben Guido. Leuk je te ontmoeten. En terwijl ik haar een hand gaf, maakte ik even echt contact door heel even kort mijn hand op haar zij te leggen. Nou, wat bleek? Zij was onder de indruk. Lekker. Het is een magische week geworden en we zijn nog steeds samen. Maar mocht het bij jou nog niet gelukt zijn in de liefde, ja, ik wil ze toch afraden. Openingszinnen. En vooral van die zinnen als, deed het pijn toen je uit de hemel viel? Ja, ik zie ze al kotsen. Deze komt er ook een beetje uit het rijtje. The very heaven must be missing an angel.

Kamen bij Joe, I Promised Myself. Ja, en als je aan een Nederlandstalige muziek denkt, hè, van die feestmuziek, waar denk je dan aan? Ik denk dan aan... Ja,

allemaal gezellig. Het slaat nergens op, maar het is toch leuk. En het grappige is, in Don't You van Simple Minds zit ook jalalalala aan het einde. Er is nog aan de zanger gevraagd, Jim Kerr is dat. Van ja, zullen we daar niet gewoon of een echte tekst doen of gewoon niks? Hij zei, over mijn lijk. Toch een hit. En hij

0: ABBA komt eraan, Take a Chance on Me. En zo nog kans op 100 euro in de 10 voor 10. Als je mee wilt spelen met de 10 voor 10, kans wil maken op 100 euro... pak de app van Joe erbij en stuur het antwoord op de volgende vraag. Welk stripfiguur schiet sneller dan zijn schaduw? Welk stripfiguur schiet sneller dan zijn schaduw? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo misschien wel kans op 100 euro in de 10 voor 10.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkers Brood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Joe! Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nu bij iWizzle.

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
1: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: En welk stripfiguur schiet sneller dan zijn schaduw? Nou, F dan sneller als je schaduw. Wie dat is? Wie weet maak je dan zo'n kans op €100 in de 10 voor 10. En verder muziek van...

0: bij Joe met zo nog ABBA, Take a Chance on Me.
1: De 10 voor 10.
0: En we spelen straks ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10 met Hans. Hans, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Jij bent masseur, hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: Hey, even voor een vriend vraag ik dit. hoe doe je dat nou goed?
2: Ja, ik heb laatst iemand van jullie ook op de tafel gehad. Ik geloof... iemand van de middagshow van Kai, die daar producer is.
0: Oh, joh! Ja. Oh, maar gaan we nu zijn medische geschiedenis bespreken? Of wat?
2: Ja, alles. Ja, vraag maar wat je wil weten.
0: Geen beroepsgeheim bij Hans. Super. Ja. Hey, maar Hans, wat is nou het geheim van een goede massage, bijvoorbeeld voor je partner?
2: Voor mijn partner? Ja, dat is meestal de ontspanning, hè. Maar de gewone massage, dat is meer mensen met klachten, hè. Dus die de hele dag achter de computer zitten en die... van allerlei stress en spiergerelateerde of spierklachten hebben. Dus dat wordt vaak met een deep tissue massage wordt dat wel goed opgelost.
0: Oh ja, dus dan is het echt flink rammen wel.
2: Ja, dat is hard werken.
0: Inderdaad. Ja, maar kijk, ik heel soms, hè, Hans, even tussen jou, maar heel soms vraagt mijn lieve vriendin: ach Guido, wil je me even masseren? Gewoon even lekker. Ja. Weet je wel, zoals partners dat doen. Nou ja, ik zeg 4 van de 5 keer zeg ik nee. Maar goed, je moet soms ook geven in een relatie. Dus dan doe ik dat allemaal.
2: Zo is het.
0: Maar ja, dan denk ik na 3 keer over die rug aaien. Denk ik, wat moet ik nu? Wat is nou een move die elke man of vrouw die nu luistert kan doen om de partner gelukkig te maken met een massage?
2: Ja, dat is een goeie. Je moet vooral in een bepaalde patroon. Hè. Dus je begint onderaan en dan ga je zo rustig naar boven. Of je maakt V-vormpjes of je maakt cirkeltjes. Maar het belangrijke is dat je links en rechts hetzelfde doet. En dat je dat heel... Dat het gewoon heel gestructureerd is. En dat je de banden, of zeg maar, je beweging ook helemaal mooi afmaakt. Dat is de beste tip, denk ik.
0: Gestructureerd en de beweging afmaken. Oké. Ik schrijf mee. En dan vertel ik het ook even aan mijn vriendin. Dat als zij een keer, hè, andersom mij maar ziet, dat zij het ook even weet. Super. Dank voor de tip, Hans. Zometeen maak jij kans op €100 in de 10 voor 10. Waar gaat het geld heen als je wat wint?
2: Toevallig is net onze magnetron maar stuk gegaan vandaag. Oh. En die hebben we moeten vervangen. Dus een klein beetje extra geld daarvoor, dat zou wel fijn zijn.
0: Dat is nooit mis. Super. Gaan we daar zo meteen voor spelen, Hans. Tot zo.
2: Ja, tot zo. Hoi.

0: Met zo nog Bon Jovi en Bed of Roses, romantisch.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 spel ik vanavond met Hans. Hans is ook masseur. En wat was nou ook weer de tip, Hans? Je bewegingen afmaken en vooral voorspelbare bewegingen maken.
2: Ja, zeker.
0: Ik ga het echt even opschrijven. Daar ga ik echt mijn vriendin heel blij mee maken. Hans, als je geld wint, gaat het naar een nieuwe magnetron. Want die heb je vandaag moeten kopen omdat de oude kapot is. We gaan eens even kijken hoeveel geld je terug gaat verdienen van die magnetron. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een huishoudelijk apparaat, noem ik echt een huishoudelijk apparaat, zoals een magnetron. En doe, dat niet op en doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Is dat allemaal duidelijk?
2: Ja. Yes.
0: Mooi, mooi, mooi. Starten wij met vraag 1, Hans. Welk stripfiguur schiet sneller dan zijn schaduw?
2: Lucky Luke.
0: Lucky Luke. Ja, dat is goed. Je staat op een tientje. Vraag 2. Hoeveel armen of tentakels heeft een octopus?
2: 8.
0: 20 euro. Vraag 3. Welke kleur heeft het Spotify-logo?
2: Groen. Zwart.
0: Ja, ook goed. Je staat op 30 euro. Vraag 4. Welke letter komt na Q in het alfabet?
2: R.
0: R. Ja, weet je snel. Ik dacht, je gaat het hele liedje zingen. Maar van je staat nu op 40 euro. Vraag 5. Voor welk element is de scheikundige formule O2?
2: Waterstof.
0: Nee, goede gok, maar het is zuurstof.
2: Hey.
0: Je blijft staan op 40 euro. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en Maxima begon deze week aan haar studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek in Delft. Maar hoe heet zij?
2: Ariane.
0: 50 euro. Vraag 7. Welke kleur zit er naast wit in de vlag van Denemarken?
2: Rood.
0: Oh, Hans, je gaat lekker, zeg. 60 euro. Vraag 8. Hoeveel centimeter zit er in een meter?
2: 100.
0: Ja, een koppertje. 70 euro. Vraag 9. Van welke Joe Rock Band is de hit Bed of Roses?
2: Bon Jovi.
0: Oh, lekker, Hans. Je staat op 80 euro. Laatste vraag. Oh, deze moet te doen zijn. Ja, deze moet te doen zijn. Hans, wat is 80 plus 10?
2: 90.
0: 90, en dat heb jij gewonnen!
2: Super. Nou, geweldig.
0: Heerlijke ronde zo. Wat zeg je?
2: Ja, het deurtje van de magnetron is verdiend, denk ik.
0: Nou, hoe duur is die magnetron, zeg?
2: Ja, veel te veel kost het tegenwoordig.
0: Wat heb je ervoor betaald? Dat nu toch al weten?
2: Ja, iets van 600.
0: 600 euro?
2: Ja.
0: Voor een beetje warm eten?
2: Ja, inclusief over. Hè. Maar goed, ik ben heel blij met de bijdrage. Nou. Dus dat scheelt weer een stukje.
0: Gelukkig. Nou, ik vind het een flink stuk. 90 euro bijna de maximale score in de 10 voor 10. Lekker gedaan, Hans. En een mooie avond nog.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Thanks. Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Hoop ik wel weer op zo'n lekkere ronde als vandaag. 90 euro, niet verkeerd. Jezelf opgeven doe je morgenavond ook via de app van Joe. Iets voor 9:30 krijg je de vraag van de dag. En met het antwoord daarop maak je kans op 100 euro. En nu Bon Jovi, Bed of Roses.

0: Let the music play. Nou, ga ik zeker doen. Zometeen U2, ook Roxette, How Do You Do en Chaka Khan, I'm Every Woman.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Titanic.
2: Bonjour, ik ben Céline Dion.
1: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
3: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
1: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
2: I'm the queen of the show!
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
7: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Even bollen voor een swingende start.
1: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Hogeveen in Drenthe is vanavond mogelijk een steekpartij geweest. Daarbij is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen tegen RTV Drenthe had het slachtoffer ruzie met een andere man op straat. Plotseling zakte een van de twee in elkaar. Er is iemand opgepakt. De politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Dan naar Overasselt in Gelderland. De burgemeester zegt morgen te beslissen of de woning wordt gesloten waar gisternacht een zware schietpartij was. Inwoners zijn boos dat dit niet al is gebeurd, hoort de NOS.
3: Slot erop op die deur, hè. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand.
4: Ja, ik denk dat de burgemeester het gewoon plat gooien, weet ik niet. Maar in ieder geval wel omheining eromheen dat er in ieder geval niemand meer op kan.
2: Volgens Omroep Gelderland wordt het huis bewaakt door de politie. De gemeente wordt overspoeld met vragen van bezorgde inwoners. De burgemeester wil een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. Dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. En een potje FIFA is een student gisteren duur komen te staan in Rotterdam. Hij verloor een wedstrijd van een huisgenoot en daarmee ook gelijk een weddenschap. En dat was dat hij naakt door de wijk moest rennen, meldt Rijnmond. Nou, handhavers vonden dat niet zo'n goed idee. De jongen werd aangesproken en kreeg een boete van €160. Ook zijn vrienden kregen een waarschuwing. Ze hebben de weddenschap ook gelijk aangepast. De volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, moet hij binnen naakt rondrennen. En dan nog het weer van buienradar. Regen in een deel van het land. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt met dan ook vaak regen. En dat bij een graad of 21.
1: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. De Joe 80's top 800. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is de avond van Joe.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Sportlife. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
11: Langer mee doen is goedkoper.
10: Zeker, kwaliteit rendeert.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
13: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
15: Hit it!
17: Voor die 2

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond. In Hogeveen in Drenthe is vanavond een man om het leven gekomen. Dat gebeurde mogelijk na een steekpartij. Volgens getuigen tegen RTV Drenthe had het slachtoffer ruzie met een andere man op straat. Plotseling zakte een van de twee in elkaar. Er zijn twee personen opgepakt. De politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt in Gelderland kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, dat zegt de burgemeester. Die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren na de dodelijke schietpartij van gisternacht. Dat kon nog niet, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Voetballer Kylian Mbappé is doelwit geweest van een ontvoering. Hij stond met 26 andere rijke personen op een lijst van mensen die ontvoerd moesten worden. Een 18-jarige man uit Frankrijk zou de plannen vanuit de gevangenis hebben geregeld, melden Franse media. Onder meer via Snapchat. En een nogal ongemakkelijk moment tijdens de corona-verhoren vandaag. Vert Grapperhaus moest op gesprek komen. Hij was tijdens de coronacrisis minister van Justitie. Het ging over berichtjes die hij stuurde aan zorgminister Hugo de Jonge. En dan vooral over het opvallende taalgebruik, waar de commissie wat vragen over had.
5: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. De burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
4: Volgens Grapperhaus was het een manier om zo frustraties af te reageren, maar verdient het geen schoonheidsprijs. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond komt de regen vanuit het westen en koelt het af naar 16 graden. Morgen is het bewolkt met vaak regen en dat bij een graad of 21.
3: De beste 80's horen bij Joe. Oh yeah. De Joe 80's Top 800. Om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is de avond van Joe.

0: of een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
3: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
13: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
15: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
13: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
16: I'm the queen of the show.

0: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Dit is
10: het nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven, anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronden vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er ontstond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht. Dit is Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan